0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. In de Amerikaanse staat Ohio is een democratische gouverneurskandidaat belaagd door een man met een vuurwapen. Beveiligers konden hem op tijd tegenhouden. Meerdere omstanders raakten daarbij gewond. Hij bleek naast het vuurwapen ook een taser en boksbeugel op zak te hebben. Wat hij precies van plan was, wordt nog onderzocht. De oproerpolitie in het Zuid-Engelse Portsmouth heeft moeten ingrijpen bij een protest van een grote groep extreemrechtse demonstranten. Gemaskerde mannen probeerden bussen tegen te houden waarin 140 migranten zaten. Zij werden onderschept door de kustwacht toen ze per boot het kanaal tussen Frankrijk en Engeland wilden oversteken. Minstens 5 mensen zijn om het leven gekomen bij een vliegtuigcrash op het vliegveld van Miami. Een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon schoot voorbij het einde van de landingsbaan, kwam terecht op een autoweg en raakte daar meerdere voertuigen. De hulpdiensten rukten massaal uit. Nog 5 anderen raakten gewond, van wie 3 levensgevaarlijk. En in Duitsland is nog steeds een klopjacht gaande op een klimaatactivist die zegt verantwoordelijk te zijn voor meerdere aanslagen op het energienet afgelopen week. De politie verspreidde 2 foto's van de man die zij een klimaatterrorist noemen en vonden zijn camper in een bos. Maar van hemzelf is nog steeds geen spoor. Het Veronica weer van Weer Online. Het is een graad of 14 en op de meeste plaatsen droog. Vandaag wordt wisselvallig met zon en bewolking. Aan zee wordt het 22 graden, landinwaarts een stuk warmer tot 28 graden.

0: luistert naar Veronica.
1: Oh, Veronica, wauw. Wat ben ik toch aan het genieten.
2: Radio Veronica.
3: Echt, Veronica is helemaal tof.
0: De beste muziek aller tijden.

0: met het nieuws. Het is 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Alissa Hiepen. De rechtsradicale partij AfD heeft bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt net geen absolute meerderheid behaald. Uit de voorlopige resultaten blijkt dat de partij net geen 44% van de stemmen kreeg. En dat is niet genoeg om alleen te regeren, zoals de leider wel graag wil. De app Snapchat wordt voor de tweede keer in korte tijd aangeklaagd. Volgens Stichting Massaschade en Consument is de app verslavend en vindt Snapchat winst belangrijker dan de gezondheid en veiligheid van de gebruikers. Er wordt ook een schadevergoeding geëist. In juni sleept een andere stichting het bedrijf ook al voor de rechter. Bij een Oekraïense droneaanval op een havenstad op de Krim is een meisje om het leven gekomen en vielen 3 gewonden. Dat meldt de Russische gouverneur op Telegram. De afgelopen dagen gingen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner op bezoek bij president Poetin en Zelensky om te praten over het stoppen van de oorlog tussen de landen. En een democratische gouverneurskandidaat is in de Amerikaanse staat Ohio belaagd door een man met een vuurwapen. De beveiliging greep op tijd in, wel raakte daarbij een aantal omstanders gewond. Het is nog onbekend wat de man van plan was. Hij bleek uiteindelijk, naast het vuurwapen, ook een taser en boksbeugel op zak te hebben. Het Veronica weer van Weer Online. Het is op de meeste plaatsen droog, met een graad of 14. Overdag een mix tussen wolken en zon. Het wordt 22 graden aan de kust, in het binnenland temperaturen van maximaal 28 graden.

Radio Veronica.

0: Veronica.
1: Radio Veronica.
0: Met het nieuws. Het is 5:00.
2: Goedemorgen, ik ben Alissa Hiepen. De rechtsradicale partij AfD heeft zoals voorspeld de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt met overmacht gewonnen. De partij behaalde met bijna 44% van de stemmen alleen net geen absolute meerderheid, wat nodig is om alleen te regeren. Vrijwel alle andere partijen hebben al aangegeven niet te willen samenwerken met AfD. De Nederlandse make-up artiest Arjen Tuiten heeft een Emmy Award gewonnen. Hij kreeg de prestigieuze Amerikaanse televisieprijs voor zijn werk aan een aflevering van de hitserie The Pitt. Hij maakt een replica van een lichaam van een patiënt bij wie een keizersnede wordt verricht. Tuiten noemt de winst onverwacht en is erg vereerd. Voor de tweede keer in korte tijd wordt de app Snapchat voor de rechter gesleept. De app zou verslavend en niet veilig voor kinderen zijn, vindt Stichting Massaschade en Consument. Die eist onder andere een speciale nacht- en schoolmodus voor minderjarige gebruikers. In juni startte een andere stichting ook al een zaak tegen het bedrijf. En bij een ongeluk met een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon op het vliegveld van Miami zijn minstens 5 mensen om het leven gekomen. 5 anderen raakten gewond, van wie 3 levensgevaarlijk. Het toestel schoot door aan het einde van de landingsbaan en kwam op een autoweg terecht, waar het op meerdere voertuigen botste en in brand vloog. Het Veronica weer van Weer Online. Het is een graad of 14 en op de meeste plaatsen droog. Vandaag wordt wisselvallig met zon en bewolking. Aan zee wordt het 22 graden, landinwaarts een stuk warmer, tot 28 graden.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 6 uur.
2: En hier is Marijke Ketel.
3: Goedemorgen. De app Snapchat wordt voor de rechter gesleept. Volgens de stichting Massaschade en Consument is de app verslavend en is winst belangrijker voor het bedrijf dan de gezondheid en veiligheid van haar gebruikers. Er worden een schadevergoeding en maatregelen geëist. Het is de tweede rechtszaak in korte tijd tegen Snapchat. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn gewonnen door AfD. De rechtsradicale partij kreeg bijna 44% van de stemmen, wat alleen net geen absolute meerderheid is. En dat betekent dat de partij niet alleen kan regeren en andere partijen nodig zal hebben. De opkomst was de hoogste sinds 1990. Ook in Duitsland nog steeds een klopjacht aan de gang op een klimaatactivist die zegt verantwoordelijk te zijn voor meerdere aanslagen op het energienet afgelopen week. De politie verspreidde 2 foto's van de man die zij een klimaatterrorist noemen en vonden zijn camper in een bos, maar van hemzelf is nog steeds geen spoor. En de Nederlandse make-upartiest Arjen Tuyt heeft een Emmy Award gewonnen. Hij kreeg de prestigieuze Amerikaanse televisieprijs voor zijn werk aan een aflevering van de hitserie The Pitt. Hij maakte een replica van het lichaam van een patiënt bij wie een keizersnede wordt verricht. Tuyten noemt de winst onverwacht en is erg vereerd. Het weer is op de meeste plekken droog, graad of 14. Vandaag wisselen de zon en wolken elkaar af. Aan de kust 22 graden, maar ben je landinwaarts, stukje warmer tot 28 graden.
4: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
5: Allerlaatste week Karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
4: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
6: Sokken, boeken. Billy! Dat moet sneller.
7: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
8: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
9: Alle verf super voordelig.
10: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo koffiepads, een zak van 16 stuks, €4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
12: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
13: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
14: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.

0: komt weer optreden. Je moet wel even zoeken, want hij heet natuurlijk anders. Dat je denkt, nou, we gaan morgen naar een concert van Sananda met Trey. Maar dat is dus gewoon Terrence Van Damme. Je kunt een hele toffe avond bij Terrence hebben, dan weet je. Maar hij heet even anders. Want hij heeft zijn naam veranderd, want die kwam tot hem in een droom. Wishing well, het is maandagochtend.
1: Gerard Ekdom.
0: En het weekend weer overleefd, hoor.
1: Mijn god, wat is het vroeg.
0: Ach, wat is het vroeg. Het is maandag 7 september. Straks vanaf 8 uur knalt hij weer verder. De top 3000. Het allerbeste moet nog komen. Nou, dat is een mooi vooruitzicht natuurlijk. Een mooie zomerdag, ook voor de boeg. En in case something happens, kleine tip, take a parachute. Take a parachute.

0: vanaf Floor Filler hier op de radio. Iedereen danst ineens, heel gek. En dat is another F54 Ultra. And Talk to You. En daarvoor, het was Something Happens. And Take a Parachute and Jump. Het is maandagochtend 7 september. Eigenlijk goedemorgen. Hopelijk ben jij er ook bij. Het is Radio Veronica met de ochtendshow tot 8 uur. En daarna de top 3000, het vervolg. Even kijken, we hebben ook nummers. Oh, we zijn nummer 1832.
1: Oh, dat schiet al op, hè?
0: Dat schiet wel al op, ja. Dat gaat hard eigenlijk.
1: Ja.
0: Vorig vrijdag is er nummer 1.
1: Ja, precies. En dan ben jij er niet eens.
0: Nou, ik ben er wel.
1: Oh.
0: Want ik zit in die hoek daar.
1: Oh ja, jij gaat koffie zetten
0: in de
1: iedereen,
0: koffiecorner
1: hè?
0: Zit ik. En ik moet natuurlijk al mijn vervanger, of ster, wel koffie brengen.
1: Ja, moeten we dit nog even uitleggen voor de mensen die nu net terug zijn van vakantie?
0: Dat is zeker leuk. Hartelijk welkom. Je hebt Radio Veronica gevonden. Dat vinden we tof. Ik ga mijn programma weggeven. Dat is gewoon een uniek cadeau, weet je. Mensen willen, die kunnen wel gewoon naar de blokker gaan voor een leuke vaas. Maar je kunt ook een beleving gewoon weggeven. En dat gaan wij doen. Dit programma is eenmalig te winnen. Die moest natuurlijk allerlei dingen doen om jezelf te kwalificeren. Allereerst moest je 300 likes halen op een post. Daar had je het vorige week woensdag voor. Of zondag moet ik zeggen. Toen kreeg je op dag 2, praat een intro vol, want dat doen DJ's. Praat de intro's vol, vaak ook legendarisch, tot grote ergernis van de luisteraar. Dus we hebben gezegd, praat gewoon de nummer 1 van de top 3000 van vorig jaar vol. Die is 47 seconden en dat is Radar Love van Golden Earring. Dat was de tweede opdracht en daar is er nu weer een selectie uitgekomen.
1: Ja.
0: En deze week wordt bekend welke 4 mensen er zijn overgebleven.
1: Ja, en jij zegt deze week. En sterker nog, straks wordt bekend wie de eerste finalist is. Want jij bent op pad geweest.
0: Ik ben vrijdag al bij de mensen thuis geweest.
1: Ja, dat is mooi, ja. Hè? Hoe was dat?
0: Ja, hartstikke leuk. Ja, ik ben in een paar plekken geweest, ik ga niet zeggen waar. En die mensen vonden het fantastisch natuurlijk. Het was echt, ondanks het feit dat ik voor de deur stond, vonden ze het heel gezellig dat ze waren genomineerd.
1: Ja. Ah, dat is mooi.
0: En spannend natuurlijk ook, want volgende vrijdag gaan ze dit programma overnemen. Ik ben heel benieuwd.
2: Ja, ik ben ook wel benieuwd eigenlijk.
0: Marijke Ketel is terug! De mensen die denken, wat was er ook alweer aan de hand? Neem mee.
1: Ja.
0: Vorige week was de verjaardag van Marijke. Ze is helaas geen 20 meer.
2: Nee.
0: De Big 3-0. En ze dacht, nou leuk, ik neem taart mee en het wordt allemaal leuk. Is ze ontvoerd naar Ibiza door haar Jos. En dat was zomaar, wij wisten dat allemaal al lang, dus we hebben die taart al lang opgegeten.
1: Ja.
0: Maar jij had geen idee.
2: Ik had geen idee.
0: Hoe ging dat?
2: Nou ja, mijn wekker gaat om 4:15. En een uur ervoor kwam Jos ineens met een taartje en kaarsjes. Goedemorgen, gefeliciteerd. En toen dacht ik nog,
0: je bent een uur te vroeg, laat me liggen.
2: Laat me met rust. Toen dacht ik, is dit nou gewoon heel lief? Zei hij, nou ja, we gaan zo even, we hebben 3 kwartier om je klaar te maken, dan gaan we zo weg. En toen dacht ik, waar gaan we dan heen? En ik begon ook meteen over die taart. Ik denk, ik heb een taart gekocht voor bedrijf voor 70 euro. Waar gaat het dan heen? Ja, dat komt wel op het werk.
1: 70 euro?
0: Zo, dan mag goed dat we even die uitwisseling gedaan hebben. Hè?
1: Ja, heel even tussendoor. Ik vond hem lekker, maar
0: hij was heerlijk.
1: 70 euro?
0: Ja, zie je nou?
2: Vond jij je aardbeienslokje? Och, ja,
0: ik boer hem nog na. Nou, heerlijk.
2: Fantastisch. Maar jij bent een beetje taartkritisch. Je bent een beetje medium rare. Misschien moet jij ook niet kiezen voor appelkruimel.
1: Nou, mag ik heel eerlijk zijn?
2: Ja?
1: Ik vond hem niet zo.
2: Echt niet?
1: Nee.
2: En waarom niet?
0: Omdat je had ook geen appelkruimel moeten.
2: Nee, dat is een stom.
1: Dat is een hele stomme zet geweest. Ik had ook gewoon voor de aardbeienslok.
0: Je had gewoon een lekkere chipolata moeten nemen, weet dus ik veel.
1: Hand in eigen boezem. Ja. Maar ik was niet onder de indruk en daar kan jij verder niks aan doen.
2: Nee, maar dan ga ik dat opschrijven voor de volgende keer. Maar goed, in ieder geval die taarten, dat is nog wel oprecht wel een grappig verhaal. Die avond daarvoor, om 7:50, zei Jos, jij moet naar bed. Ik zei, waarom moet ik naar bed? Dat bepaal ik zelf wel.
0: dat had al heen kunnen zijn natuurlijk, hè?
2: Nee, maar hij zei, ik moet even weg en dan mag jij hier niet meer zijn. Toen dacht ik, oh wat spannend. Wat heeft hij nou gedaan? Hij heeft die taarten die ik gekocht heb, omdat we die nooit meer nodig zouden hebben, omdat wij weg zouden gaan, heeft hij op een soort achteraf parkeerplaats met onze coördinator Niels in de achterbak gezet.
0: Ja, dus een video van
2: jullie
0: ook.
2: Die zouden hebben, ja. Heel grappig.
0: Dus dat is allemaal gelukt. En toen ben je dus ontvoerd naar Ibiza.
2: Toen zijn we naar Schiphol gegaan en toen bleef het voor mij nog lang onduidelijk waar we naartoe gingen. En op een gegeven moment zal ik het vertellen. Ja, gezellig. En toen zei hij, we gaan naar Ibiza. We gaan naar Ibiza.
1: Maar waarom Ibiza?
2: Even... Ja, omdat dat natuurlijk het feesteiland is. Ze zei, je wordt maar 1x30. Wij gaan lekker aan de pimpelrijtjes.
1: En hoe was dat? Hoe was het feest? Ben je naar La Pacha geweest?
0: Ja,
1: of naar een beachje?
2: Nou, we kwamen natuurlijk al heel vroeg aan daar. Het was om 8-9 uur stonden wij op het strand al daar. Dus ik moet heel eerlijk zeggen, we hebben de hele dag heerlijk kava gedronken. Sangria, heerlijk geborreld. Maar echt een avondfeestje hebben we niet meer gered.
0: Dat niet meer, even als je ook veel te moe voor natuurlijk.
2: Ja, veel te moe.
0: Maar lekker, je hebt even een stukje vakantie gehad.
2: Ja, en nog een bekende tegengekomen.
0: Ja, dat was fantastisch. Marijke stuurt in de groep, ze hebben een foto. Ja, je moet natuurlijk wel B&B vol liefde volgen. wat wij dus allemaal doen. We hebben het er op Stender helemaal niet over, maar we kijken het allemaal. Maar Timothy, die dus een B&B op Ibiza heeft, hoe is het mogelijk? De eerste, de beste supermarkt en je knalt tegen de maan!
2: Het is echt waar, ja.
0: Ja, bizar.
2: Ja, ik zag hem lopen en hij heeft zo'n heel typerend kapsel, toch? Het is een beetje,
0: hij heeft een typerend kapsel,
2: hij heeft oprecht een type. En ik dacht toch in mijn ogen ook van, dat had Timothy wel kunnen zijn. Dus ik draai me om en ik denk, verrek, het is hem echt.
1: En hij zegt ook, om het minste en het geringste zegt hij, dat vind ik wel lekker.
0: Ja. Ja. Vind ik wel lekker, want je ziet, ja, nou goed.
1: Zo liep hij ook door die supermarkt natuurlijk.
0: Ja, bij alles. Hele goede afdeling. Dat vind ik wel lekker. Vind ik wel lekker. Ja. Maar fijn dat je er weer bent, Marijke. Team is weer compleet. En ik heb ook het weerbericht. Tenminste, ergens vanmiddag schijnt het te gaan plaatsvinden.

0: zit eigenlijk al gewoon noteringen die nog gaan komen weg te tikken. Stiekem, zie nou, ik ben. Yeah, lekker hoor. Electric Light Orchestra met Mr. Blue Sky. Want die gaat zich weer laten zien vandaag. Tenminste, is mij net beloofd in het weerbericht. Ik hoop dat dat zo blijft. Over het bericht gesproken, er komt zo met een nieuwsbulletin aan van 6:30. En Marijke, wat zit er allemaal in?
1: Maarten van der Weijden in ziekenhuis beland. En man met ducttape vastgezet in vliegtuig.
2: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
3: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
2: Ah, check.
4: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
5: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma-salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja, van Jumbo.
4: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
6: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
7: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
6: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
8: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Crowen. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.crowen.nl.
11: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
12: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
13: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
12: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Veronica Verkeer, 10 stuks op dit moment. En dit zijn de langste. De A4 Den Haag, Amsterdam bij Zoetewaardendorp. Door een ongeval 21 minuten. A7 Den Oever, Zaanstad bij Avenhoorn. Ook daar een ongeluk, 39 minuten. En er is een bende, ook een ongeluk op de A27. Gorkum Utrecht, joh.
3: Bij Lexmond.
2: Bij Lexmond, 37 minuten. Bijna 6:35. Het allerlaatste nieuws met Marijke Ketel.
4: Goedemorgen. Bij regionale verkiezingen in Duitsland heeft de radicaal-rechtse partij AfD net te weinig stemmen gehaald om alleen te kunnen regeren in deelstaat Sachsen-Anhalt. Volgens de Duitse Veiligheidsdienst is de AfD extremistisch. In Miami zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met een vrachtvliegtuig. Dat schoot aan het einde van de landingsbaan een weg op en vloog in brand. Er raakten ook 5 mensen gewond. Maarten van der Weijden is vlak na zijn zwemtocht om geld in te zamelen voor onderzoek naar kinderkanker in het ziekenhuis beland, melden verschillende media. Hij was onderweg al ziek en moest daardoor voortijdig stoppen. En er is nogal wat consternatie in een Amerikaans vliegtuig. Heeft helemaal niks te maken met het verhaal net uit Miami. Maar ander vliegtuig, en dit heeft een noodlanding moeten maken in Baltimore. Waarom? Er was een man zo ongelooflijk agressief aan het doen dat hij met duct tape aan zijn stoel is vast.
2: Ja, ik wilde dus, er waren dus beelden, dat is zo'n clickbait. Ik wilde dus zien wat er gebeurd is.
4: Ja, ja.
2: Wat is dat? Maar je ziet eigenlijk helemaal niks. Je ziet namelijk een stuk of 6-7 medewerkers om elkaar heen vallen en die willen die man vastbinden. Ik weet niet hoe ze dat gedaan hebben en wat moet die man gedacht hebben, maar oké. Hoe dan?
4: Het is absurd. Wat er gebeurd is, op een gegeven moment hij begon te schreeuwen, homofobe, racistische dingen, wat precies zijn probleem is geweest, dat is nog niet helemaal duidelijk. Maar de foto's laten inderdaad een man zien die gewoon, ja, letterlijk heeft iemand rondjes met duct tape om zijn stoel heen en hij kan geen kant meer op, hij zit helemaal vast. Maar wat is dat toch?
2: Maar krijgt hij wel catering, of niet?
4: Moet hij wel met
2: Wilt u wat drinken, meneer? Ja, tomatensapje.
4: Tomatensapje is een beetje moeilijk dan, ja, denk ik. Maar wat is dat met mensen in het vliegtuig die zich zo misdragen? Want we hadden dit weekend ook weer een paar dat je denkt,
2: drank?
4: Nou, drugs in dit geval.
2: Oh, was het drugs? Hoe kreeg je dat het vliegveld?
4: Het vliegveld op Ibiza. Ik heb iemand, daar staan kaakschaven. Jos en ik zaten echt aan het kijken. Van, dat je zo
2: een kaakschaaf?
4: Een kaakschaaf.
2: Oh, een kaakschaaf. Kan je even uitleggen wat dat...
4: Ja, dan heeft iemand... ik neem aan dat dit in dit geval ecstasy was. Maar
2: of MDMA.
4: Zeker, of wel. Het is een bestanddeel, ja, dat in ecstasy zit, hè, Max?
2: Dan weet je toch veel van drugs.
4: Daar, hoe werkt het eigenlijk? Dan word je dan zo ongelooflijk... Je hebt dan op een gegeven moment je kaken niet meer onder controle. Waarom dat precies is, weet ik niet. Maar dan ben je dus enorm... Want je hebt opengesperde ogen. En je,
5: ja, het komt volgens mij door endorfines, geloof ik. Omdat dat heel veel vrijkomt. Dan ga je kaken een beetje klapperen.
2: Nou, goed, ik kaak ervan op in ieder geval. Ik wist het niet.
4: Ja. Nou goed, en wij hadden het vliegtuig ook. Het is altijd weer dat classic moment. Je hebt geland. Je bent geland. En dan gaat iedereen staan, toch? Hebben we het vaak
2: wel. Ja, dat rare moment van voordat je de slurf door kan.
4: Ja.
2: En dan wil iedereen gaan staan.
4: Iedereen gaat meteen de bagage van boven pakken. Terwijl je kan nog lang geen kant op. En op een gegeven moment, we waren echt al bijna leeg, het vliegtuig. Wij stonden op om te gaan staan. En toen kwam er ineens een man, die was helemaal klaar. En zei, ik ben nu toch klaar mee, ik ga nu hier ook gewoon langs. Ik heb lang genoeg gewacht. Ik dacht, nou ja. Nog 5 minuten en je had eruit.
2: Ik denk, zijn pil was uitgewerkt. Zijn mensen toch raar, hè?
4: Echt absurd, ja.
2: Maar het gebeurt al steeds vaker in de vliegtuigen. Dat er een agressieve man of wat dan ook. Ja. Die moeten benden, stop, moeten een noodlanding maken en zo. Ja,
5: maar hulde voor de stewards dan.
2: Zeker.
5: Je moet een beetje creatief zijn. En in dit geval was het dan duct tape.
2: Donald duct tape. Ja.
4: Het is weer nog op de meeste plekken droog vandaag. Graad of 14. Vandaag wisselen de zon en wolken elkaar af. En aan de kust 22 graden. Maar verder best warm. 28 graden.
2: Oeh. Gerard Ekdom.

0: Jackson, Black or White. Het is tijd voor een ferme duik.
1: Ekdons platenkast.
0: De platenkast. Elke dag voor het slapen gaan, dan knal ik er even een paar liedjes doorheen. Welke ga ik morgen eens draaien? En ik stuitte weer eens op mijn favoriete verzamelaar. Ik heb het er vaker over gehad. Er zijn een paar hele goede verzamelaars uitgekomen in de jaren 90. Je had de arcade cd-bak. En daarin zat natuurlijk het album 18 Grooves from the Wild Side. Ik heb denk ik elk nummer een keer gedraaid vanaf die cd. Op deze na kwam ik vanmorgen achter. Ja, dit is een bandje wat nooit echt is doorgebroken in Nederland. In Engeland hadden ze wel wat succes. De band heet The House of Love. Ja, en als je bent opgegroeid in de jaren 60, dan kun je hierover meepraten. Was je team Beatles of was je team Stones? Dat is in de jaren 90. Was je team Oasis of was je team Blur? Dat waren grote rivalen van elkaar. En uiteindelijk draait het gewoon om de muziek. Dat is het allerbelangrijkste. En deze band, The House of Love, probeerde daar een scheidslijn in te vinden, maar dat lukte niet. Ze hebben ze gewoon allebei benoemd in dit nummer. En die heet dan ook heel toepasselijk The Beatles and the Stones.

0: Stones. Gezongen door de House of Love. Van de CD 18 Grooves from the Wild Side. Heerlijk. En inderdaad, ik krijg een appje van Erik die zegt... deze stond op de 2 meter sessie CD van Jan Douwe Kroeske. Daar ken ik hem van. Inderdaad staat hij ook op. En ook die versie is op Spotify te vinden. Maar ik heb deze even gepakt, Beatles and the Stones. En ik elke keer als ik moet denken... aan welk nummer doet mij dit ook weer denken? Een latere klassieker. Luister even hier. Oh ja, wat is dit ook alweer? Dit zijn de Cranberries. Do you have to let it linger? Dit gitaartje, dat jaren later kwam dit pas. Dit was 1990 die je net hoorde, House of Love, Beatles and the Stones. Maar later misschien een kleine inspiratie voor die Cranberries geweest. Mm. Qua gitaar. Of ben ik nou weer lost in music? Heb ik weer te veel platen gedraaid?
1: Nee, je kan nooit te veel praten.
0: Het kan nooit te veel zijn natuurlijk.

0: wat wakker hier. Wat? Ja, het is tijd voor Je Raadt Het Nooit. En je zat er lekker in vorige week, Marijke, in deze quiz. Of moet ik zeggen jullie, want team nieuwslezer, moet ik zo zeggen. Want jouw vervanger Frits, ja, die heeft het mooi afgemaakt.
1: Wat goed.
0: Het werd 4-1.
1: Nou, dat meen je
0: uiteindelijk
1: niet.
0: 4-1, zeg.
2: Ja, en de luisteraar Jeroen, die wens jou nog een hele mooie 30ste verjaardag. En hij zegt, beloon jezelf nou eens door gewoon deze eerste week als 30er gelijk de weekwinst te pakken.
1: Ik ga er gewoon voor.
2: De luisteraar staat achter jou.
1: Ja, dankjewel Jeroen.
0: Fijn om te weten, toch? Vandaag hebben wij een fragment uit De Bondgenoot. Ik weet niet of je dat volgt.
1: Nee.
0: Er zijn een hoop mensen. Ik ken thuis iemand die wel eens naast me ligt, die dat wel eens kijkt.
1: Nicole is een early adapter.
0: Echt, al vanaf het begin, ja.
1: Ja, terwijl nu begint het pas een hype te worden.
0: Ja, ze was early adapter.
1: Was, ja.
0: En even voor de mensen die De Bondgenoten niet kennen. Het is een reality-programma op SBS6. Daarin wonen 16 deelnemers samen in een loods en gaan ze de strijd met elkaar aan voor de felbegeerde geldprijs van 100.000 euro. En zoals zo vaak bij mensen die een huis niet uit mogen, lopen de spanningen soms gigantisch hoog op.
3: Eerder in De Bondgenoten, Fabienne en Valentijnen waren vanaf de eerste dag in de loods echte BFF's. Maar al gauw werd het iets minder gezellig.
4: Zeg toch iets, man.
5: Ja, je wilt toch een statement maken? Nu maak je statement.
6: Laat mij dan ook uitpraten.
5: Ja, maar wat is je statement?
6: Hoe fris
5: ben jij?
0: Nou, god, rustig. Nou, Fabienne en Valentijn hebben dus ruzie met elkaar. En ik kan nog wat verklappen, de reden voor de ruzie is nogal Piet Luttig. Natuurlijk is het Piet Luttig. Je denkt, waar gaat dit allemaal over? En dat is ook meteen de vraag die ik aan jou ga stellen, Marijke. Waar gaat deze ruzie over? A. Valentijn heeft de tosti van Fabienne laten aanbranden.
1: Dat zou goed kunnen.
0: Ja. B. Valentijn heeft haar eigen slippers teruggevraagd aan Fabienne. Of C. Valentijn heeft maar de helft van Fabienne's afwas afgedroogd. En dat trekt zij niet.
1: Nee, dat zou natuurlijk ook kunnen. Die eigen slippers teruggevraagd vind ik een beetje vaag. Fabienne heeft gewoon te lang de slippers bewaard.
2: Nou, ja.
0: Nou, of even geleend voor iets. En nu wil ze ze terug en dat ruzie.
1: Ja, ja, ja.
2: Ze
1: dacht
2: dat ze het gegeven. Dat was in ieder geval het idee van de redactie.
1: Ja, oké. Oké. De afwas vind ik op zich. Kijk, we hebben allemaal wel eens samengewoond met iemand in een huisgenotenomgeving. Hoe zeg je dat nou, studentenhuis? En dan dat het altijd mat.
0: Ja.
1: Om de afwas.
0: Denk jij, hè? Misschien staat er een machine, hè? Weet het niet.
2: Ja. Ja. Of dus die slippers toch, hè?
1: Oh, jij wil nu zeggen dat je niet mij net een hint hebt gegeven hiermee.
2: Laat mij er buiten, alsjeblieft.
0: Keep me out of it.
2: Zou toch kunnen?
1: Ja, het kan. Het kan. De slippers,
0: ja,
1: kan.
0: Het kan.
1: Ze is boos omdat de slippers niet terug zijn gekomen.
0: Het heeft niks met een slippersje te maken, hè? Van al de
2: slippers.
1: Weet je, Max? Ik denk.

0: dat ik toch... Weet je, jij roept altijd dat ik meer voor jou moet kiezen. Zal ik dat dan maar gewoon een keer proberen?
1: Dat is goed.
2: Oh, ik ben benieuwd.
0: De slippers, antwoord B.
2: Je gaat voor nummer B. Ja. De slippers.
0: Ja, ik zou bozer zijn zelf als mijn tosti werd aangebrand.
2: Maar... Ja, dat zou ik ook boos zijn. Ja. Zonde van dat brood natuurlijk.
0: Ja, dat is
2: zeker. Ja, zetten we dat neer? Dan gaan we nu luisteren naar het antwoord.
3: Fabienne heeft het over Valentijnen, haar voormalige bestie. Tot het helemaal misging. En waarop alles dat ze ooit samen deelden, teruggegeven moest worden.
4: Mag ik van jou mijn slippers terug? Hoe kan ik ze gebruiken voor douchen?
5: Oké.
4: Okay. Thanks.
5: En je hebt mijn clip dan ook nog?
4: Oh, dat weet ik niet. Moet ik wel even kijken. Maar dat komt goed. Thank you.
2: Nou, het kwam helemaal niet goed. Het werd één grote ruzie natuurlijk. Maar het is B.
0: Gaan we dat ook nog horen?
2: Nou, dat hebben we net. Wil je dat het vervolgens net de ruzie hoort?
0: Ik wil nu weten nog even. Ja, maar
2: één keer de ruzie.
3: Eerder in de Bondgenoten. Fabienne en.
2: Kijk, de voice-over weer. Ja, sorry,
3: de eerste dag in de loods. Echte BFF's. Maar al gauw werd het iets minder gezellig.
6: Zeg toch iets, man.
7: Ja, je wilt ook een statement maken. Nu maak je statement.
8: Laat mij dan ook uitpraten.
7: Ja, maar wat is je statement?
9: Hoe triest ben jij?
2: Hoe triest ben jij?
0: Het is lekker dat ik dan nu weet dat het over die slippers gaat.
2: Het ging over de slippers.
0: Context,
2: en dus niet over de afwas, dan wel de tosti. Het is 1-0!

0: direct een proefrit.
1: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
2: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.

Bonino.nl. Mis niks en sla je slag. Wauw deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil.

0: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
1: Simyo.
2: De toekomst zit vol waanzinnige apparatuur. Gemaakt met misschien wel een stukje van de oude magnetrons, bierpomp en andere apparaten die Pim van Bungalow Park de Pimpelmees gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Elektrisch afval uit de horeca, daar zit toekomst in. Recycleforbedrijven.nl.
3: De energietransitie is onmogelijk.
4: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
5: Deze week in de bonus. AH Witte Cottage Sweet & Sable druiven. 1 per 1 gratis.

0: magische wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
1: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
2: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
3: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
4: Smint.
3: Valt je iets op aan mij?
4: Nieuwe jas?
3: Nee.
4: Nieuwe schoenen?
3: Nee.
4: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
5: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
4: Smint. Boost yourself.
3: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
6: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Nog 309.000.
8: Oké, elektrisch en garantie?
9: 7 sturen.
8: Alcantara bekleding. En,
10: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
7: Kijk eens, gevonden.
10: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, terugleverkosten,
12: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
11: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
13: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
14: Waarom genoegen nemen met gewoon goed? Als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
15: Radio Veronica.
16: Met het nieuws. Het is 7 uur.
17: Marijke Ketel.
18: Goedemorgen. Snapchat krijgt in ons land weer een rechtszaak. Het is de tweede keer in korte tijd dat de app wordt aangeklaagd door een Nederlandse claimstichting. Snapchat zou voor kinderen namelijk verslavend zijn en ook niet veilig. Volgens de claimstichting heeft een gesprek daarover met het bedrijf achter Snapchat niks opgeleverd. Zwemmer Maarten van der Weijden is na zijn zwemtocht voor onderzoek naar kinderkanker in het ziekenhuis beland. Hij had onder meer een te laag zuurstofgehalte en een te hoge hartslag. Even schrikken, schrijft hij op Instagram. Na 2 dagen was hij wel weer thuis. Hij was tijdens de zwemtocht ook ziek en moest hem daarom afbreken. In Miami zijn 5 mensen om het leven gekomen toen een vrachtvliegtuig van de landingsbaan schoot en in brand vloog. Er zijn ook 5 mensen gewond geraakt. Er was veel rook en het vliegtuig van Amazon botste op verschillende voertuigen. Mensen daarin kwamen klem te zitten. Volgens CNN was er voor de botsing geen alarmsignaal van de piloten. En in Duitsland heeft de radicaal-rechtse AfD een monsterzege gehaald bij regionale verkiezingen in deelstaat Sachsen-Anhalt. Maar ze hebben geen absolute meerderheid, dus ze kunnen daar niet alleen regeren. De vraag is wie er dan met AfD wil samenwerken. De Duitse Veiligheidsdienst ziet de AfD als extremistisch. Het weer nog. Vandaag een mix van wolken en zon. Van noordwest naar zuidoost wordt het 22 tot 28 graden.
19: Ja, het is heel breed. Dankjewel. 16 vertragingen momenteel. Dit zijn de 3 langste. De A7 Den Oever, Zaanstad bij Avenhoorn. Door een ongeval 3 kwartier. A15 Nijmegen, Gorkum bij de brug over het Amsterdam-Rijnkanaal. Ook daar een ongeval, 1.5 uur. En nog een ongeval op de A27 Gorkum-Utrecht. Joh, bij Lexbon, 3 kwartier vertraging.
20: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
9: De meedogenloze actiefilm By Any Means.
17: I believe in justice.
9: Als het systeem corrupt is,
17: case after case unsolved,
9: moet je de regels overtreden.
21: I knock some fucking heads around and I crack the case.
9: Met Mark Wahlberg, By Any Means. Nu in de bioscoop.
22: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo. Voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
23: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
24: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet. De nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
23: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
25: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
26: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
27: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
26: Phew, we kunnen weer.
27: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
28: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
1: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine. Vanaf €16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Cruises boek je bij Corendon.
4: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.

0: Wat waren we allemaal een beetje verliefd op Vanessa Paradis ten tijde van dit liedje. Ik was 14 en ik vond allemaal heel... ik vond haar wel wat. Vanessa Paradis. Be My Baby op maandag 7 september 2026. Goedemorgen. Nog een uur. En dan begint hij. Nee, dan gaat hij verder. De top 3000.
1: Oeh, en waar gaan we mee openen vandaag?
0: Wil je dat een snip?
1: Jij wil even een kleine snippie.
2: Oh, leuk!
0: Wacht,
1: dan weten de mensen wat ze kunnen verwachten, hè, straks.
0: Even kijken of dat met een 4 wordt geschreven. Nee, toch met een F.
2: Kijk. Kunnen het al raden?
1: We kunnen het ook zelf zingen, nou, wat ja, je wil.
0: Als ik hem niet... Waarom krijg ik hem niet?
1: Dames en heren, Gerard Ekdom heeft ruzie met de computer.
0: Alleen de bas, dan op.
2: Wat?
0: Alleen de bas, weet je dan wat het is?
1: Hey, volgens mij gaat je JBL-speaker uit.
0: Ja, oké, dat is de rest. Goed, hoe dan ook, Prince komt eraan. Hè? Ja. We hebben de krant even doorgespit op deze maandagochtend. En er staat heel weinig in. Ja. Maar toch hebben we wat gevonden. Marijke, wat voel jij op?
2: Ah, ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik ga het doen dit keer.
0: Toch even voetbal?
2: Ik ga het op.
0: Nee!
2: Het is onvoorstelbaar. Het is onvoorstelbaar. Maar misschien dat ik wel een beetje hulp van Max kan gebruiken. Want Max die weet gewoon al.
1: Nee, ik laat het jou helemaal alleen doen.
2: Nee, ik wil graag even stilstaan bij onze vrienden van Telstar.
1: Oh, doe maar even. Hoe is het mogelijk?
2: Er is iets heel bijzonders gebeurd. Ze speelden gisteren tegen Cambuur, Leeuwarden. En het is 2-2 geworden. En wat er nou gebeurd is, en dat is in de geschiedenis van het voetbal nog nooit gebeurd. De doelman, dat is ook nog eens heel grappig, Ronald Koeman Junior, heeft de gelijkmaker gemaakt, 2-2, met 2 penalties.
0: Wauw. Dus hij, de doelman, dus de keeper, ja. die nam de penalties.
2: Die ze altijd moet tegenhouden.
0: Heeft ze nu gemaakt.
2: Die is ook heel goed in het maken.
0: Nou ja, zeg.
2: Daar heb ik ook even een fragmentje van gemaakt.
3: Wat leuk. Is hij net zo cool als de vorige keer toen de bal rechts beneden de Cambuur goal inging. Koeman kiest dezelfde hoek. Het shirt gaat uit.
0: Ja,
3: en het punt is binnen. Zo lang met een man minder gespeeld. Wat een ontknoping is dit in veld.
0: In Veldsen Zuid. Ja, dat moest maar even aan.
2: Nou, dat is voor onze vrienden van Telstar natuurlijk topnieuws. Gaan we gewoon een geschiedenisboek in.
1: Ja, dat is fantastisch. Hè? Het mooie, het gaat ook de hele wereld over nu. Hè? Want het is denk ik sowieso niet zo vaak voorgekomen in de geschiedenis van het voetbal. En in de Duitse krant De Bild staat de kop voetbalgekte in Nederland. Waarschijnlijk in het Duits, maar...
0: Ik denk in het Duits.
1: Ja.
0: Wat grappig. Nou, ik vind het is toch leuk. En Max, wat heb jij dan gevonden?
1: Nou, serieus nieuws moet ik eigenlijk wel zeggen. Want het nationale erfgoed van dorps- en tentfeesten staat flink onder druk.
0: Oh nee, hè?
1: Ja, nou, bijvoorbeeld bij mij in Diemen heb je het Diemerfestijn deze week.
0: Ja.
1: Daar komt elk jaar weer een vaste prik. Een hele stoet aan Nederlandse volksartiesten. Een heel blik wordt er opengetrokken. En uit het artikel in de Telegraaf blijkt dat de organisatoren van dit soort evenementen... de torenhoge tarieven voor Nederlandse artiesten... bijna niet meer kunnen betalen.
2: En waar hebben we het dan over?
1: Ja, ik heb even wat bedragen op een rij gezet. Bijvoorbeeld Frans Bauer, Yves Berendsen, Tino Martin, Hazes Junior, Mart Hoogkamer. Ze zitten allemaal op of boven de 15.000 euro per half uur.
2: Per half uur?
0: Per half uur?
2: Nee, joh.
1: Daar moet je dan nog BTW over betalen. En Buma voor alle liedjes die ze spelen.
0: Nee.
1: Ja.
0: Ja, dan ben ik toch goedkoop?
1: Ja.
2: Ja, want daarover. Leuk dat jij bent de enige die hier ook niet op braderieën draait. Ik doe dat niet.
0: Ik stond in Biesemortel Bruist afgelopen zaterdag. Nou, jij weer.
2: Je hoeft natuurlijk niet alles te vertellen. Maar zit jij hieronder?
0: Nou, ver.
2: Ver onder.
0: Ja, ver onder.
1: Oké, want inderdaad, dat staat ook in het artikel. De ouderwetse DJ, die een stuk goedkoper is...
0: Bam!
1: En die liedjes ook draait, maar dan niet live. Ja, die
0: is steeds... Ik playback alles, hè. Dus het lijkt net alsof ik ze zing, hè.
1: Ja, maar wat verdien je dan per half uur?
0: Nou ja, dat moet je mij even vragen aan mijn agent. Ik weet het eigenlijk nog.
1: Oh, dan gaan we zo even bellen.
0: Wel even Albert.
1: Ja, dat is goed.
2: En Gary Fondek dan?
0: Ja, die treedt alleen met de kerst. Ja, en die is 10.000. Dus dat is ruimte al.
1: Per half uur, hè?
0: Ik heb maar één plaat. Die krijgt dat dan 3 keer.
2: Repeat.
0: Of 4 keer. En de instrumental als ik wegloop.
1: Mooi.
0: Nou goed. Maar dit is schrikbarend, hè?
1: Ja, ik ga Albert de Boeker nu even
0: zetten. Ik moet even, jongens, het gaat gebeuren. Sinds een paar weken ben ik namelijk bezig met een belangrijke zoektocht. 18 september, dat is volgende week vrijdag, de finale dag van de top 3000, geef ik deze ochtendshow weg. 4 uur lang ga ik hier gewoon gestrekt op een lichtbedje liggen, koffie brengen voor iedereen die dat wil. Want iemand anders presenteert Ekdom in de Morgen. Nou, we zitten dus midden in de zoektocht naar de luisteraar. Ik heb echt eenmalig hier, krijg je de sleutels van dit programma. Jij bepaalt. Die persoon mag 1 ochtend plaatsnemen achter deze microfoon. En ik heb nieuws. Ik heb de eerste finalist verrast. Daar ben ik geweest.
2: Thuis.
0: Thuis.
1: Wow. Wat ja, gaat?
0: Nou, niet zozeer bij degene thuis zelfs, maar waar die op dat moment aan het werk was.
2: Ah, wat leuk.
0: Dus dat hoor je zometeen, want ik heb een hele reportage.
1: Oh, wat lachen joh. Leuk, hè?
0: Ja. Afgelopen vrijdag heb ik hem verrast. Dat is dan de eerste en dan hebben we daarna nog drie.

0: daarvoor Sowing the Seeds of Love. Vanmiddag hoor je weer iets als nieuwslezer op dit prachtige station. En Tears for Fears, het is maandagochtend en het is zover. Binnenkort is het iemand anders die de eer krijgt om dit programma te mogen presenteren. Ik doe me de morgen. Je zal het maar krijgen. Het gaat gebeuren op 18 september volgende vrijdag. De volledige ochtendshow Experience. Inclusief redactievergaderingen, draaiboeken samenstellen, video's opnemen, bakken voor koffie. Je krijgt Max en Marijke. Je krijgt zelfs live muziek in de uitzending.
1: Ja, en ik vind het mooi dat je dit zegt, want ik krijg dus echt nog steeds van allerhande krijg ik vragen van is dit nou echt zo? Is dit een grap? Gaat dit echt gebeuren? Maar echt. Het is dus echt, echt waar.
0: Het is echt zo. Nou, er kan maar één iemand natuurlijk de winnaar zijn. Dus er staan een aantal challenges tegenover. In ronde 1 moesten er 300 likes worden gehaald op een Instagram-post. De opdracht van ronde 2 was het volpraten van het intro van Radar Love. En daarin moest je ook wat over jezelf vertellen. Nou, we hebben onwijs veel intro's binnengekregen. Het is ongelooflijk. Wat een pallet aan mensen die zich hebben aangemeld. Echt leuk. En ik heb ze hier met Marisa en met Wout en Frank en ook echt allemaal beluisterd. En we zijn zover. We hebben 4 finalisten gekozen die wij deze week gaan verrassen met een plek in die finale.
1: Oh.
0: En de eerste finalist heb ik dus al een bezoekje gebracht op zijn werk. Zijn naam is Jeroen van den Berg. Luister even mee.
2: We moeten hier in de buurt zijn. Jeroen is schilder en een vreemde kwast. Want ja, anders ga je niet bij de radio natuurlijk.
3: Hallo, hallo. Je bent Jeroen. Ja, Jeroen, het is ongelooflijk, maar je bent één van de 4 finalisten.
4: Dat meen je?
3: Ja.
4: Dat is fantastisch, man. Hartstikke leuk.
2: Ongelooflijk. Ik wil alles van je weten. Want zit het al heel lang in je bloed?
4: Het muziek zit heel lang in mijn bloed. Volgens mij is dat het belangrijkst. Het kriebelt toch een beetje. Dus ik mag wel eens eind van het jaar mag ik radio maken voor een goed doel. Hier binnen Almere, voor de voedselbank. En breidt het zich uit als een olievlek.
2: En stel je krijgt de zendtijd, hè? Gewoon die 4 uur ochtendshow. Welke plaat moet je dan bijvoorbeeld draaien?
4: Ik moet Freebird draaien.
2: Lynyrd Skynyrd?
4: Ja, die moet ik draaien. Dat is de plaat van mijn zoon. Hij zit nu in het buitenland voor studie en ik mis hem.
1: Oh,
4: ja. Ik wil hem graag draaien.
2: In ieder geval ben je een van de 4 finalisten. Jeroen van den Berg, dames en heren.
0: Hey, Jeroen van den Berg, moet ik nu zeggen. Jeroen van den Berg.
1: Mag hij jouw woordgrapjes trouwens ook lenen?
0: Ja, dat mag.
1: Ja?
0: Ja, maakt niet uit.
1: Oh, wat goed. Tuurlijk. Geef ik even door dan.
0: Geef het even door. En het leuke is, Jeroen is een schilder. En ik heb meteen, want zijn collega's waren er ook bezig. Het is gewoon bij een willekeurig huis waar hij aan het schilderen was, ben ik geweest. Ik heb hem, die collega's hebben ook even gevraagd, waarom moet hij winnen?
2: Hij is een van de 4 finalisten, hè?
5: Echt, joh?
2: Nee. Ja.
5: Lekker, hè? Jeetje, man, Jeroen.
2: En wat maakt hem zo'n unieke persoonlijkheid op de radio, denk je?
5: Jeroen heeft nooit een slechte dag. Hij heeft goede persoonlijkheid.
6: Hij is het zonnetje in huis van 7 uur in de ochtend tot aan het einde van de dag. Om 4 uur, de hele dag door alleen maar gezelligheid.
0: Eén pot gezellig. Dus als hij hier gaat zitten is het gewoon 4 uur lang gezellig. Stel.
1: Het is toch ook lief dat zijn collega's dat over hem zeggen.
0: Dat is toch mooi. Dus ja, Jeroen is de eerste finalist. Nog 3 te gaan.

0: song. En zometeen, als je dan toch wakker bent, kun je meteen beter even gaan zingen natuurlijk.
1: Zing!
0: Want we gaan zingen de ping doen. En misschien wel met jou. Kun je 150 euro bij elkaar zingen, dat zou toch mooi zijn. Het enige wat je hoeft te doen is jezelf kwalificeren om mee te doen.

0: Hoe gaat het verder? Zing het in en stuur het via de Radio Veronica app. Dat is gratis, hè? Zal ik hem nog één keer laten horen?
1: Ja, doe maar.
0: Ja, ik zie jou...
1: Iets met dancefloor, maar wat er precies... Geen idee.
0: Zing het in en stuur het via de Radio Veronica app. En meteen ben je onze kandidaat. Zo meteen een zing aan de ping. En het nieuws van 7:30 komt er ook steeds dichterbij aan. Ik weet niet of dat een goede zin is. Wat zit er allemaal in, Marijke?
2: Snapchat voor de rechter. En wat vertelt je onderbroek over de bodemkwaliteit?
0: Dat je benauwd.
3: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
4: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
5: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
6: Nee.
5: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
7: Lekker bezig.
5: Milner.
8: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden. Of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen. Of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
5: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
7: Lekker bezig.
9: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
9: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
11: 18 plus, speel bewust.
12: Ja?
13: Echt serieus?
12: 7, 7, 7, 7.
13: Oh, wat een geld!
14: 15.000, potverdikke me.
15: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
16: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
17: Wow!
16: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
15: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
18: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
3: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
0: Radio Veronica Verkeer. Met 34 vertragingen. Dit zijn de langste. De A2 Maastricht-Noord, Eindhoven bij Batadorp door een ongeval. 34 minuten. De A15 Nijmegen-Gorkum bij Echteld, 18 minuten. En de A67 Eindhoven-Turnhout bij de randweg N2 Zuid. Daar 20 minuten vertraging. 6 over half 8. Oei. Het allerlaatste nieuws krijg je nu van Marijke Ketel.
2: Goedemorgen. Snapchat wordt voor de Nederlandse rechter gesleept. Voor de tweede keer in korte tijd. Een claimstichting zegt dat de app verslavend is en ook niet veilig is voor kinderen. Die zouden op Snapchat worden benaderd om criminele dingen te doen. 5 doden bij een ongeluk met een vrachtvliegtuig in Miami. Dat schoot van de landingsbaan en vloog in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. Er zijn ook 5 mensen gewond geraakt. In Duitsland zijn alle stemmen geteld van de verkiezingen in deelstaat Sachsen-Anhalt. En de radicaal-rechtse AfD kreeg ruim dubbel zoveel stemmen als de vorige keer. Het zijn er niet genoeg om alleen te regeren daar. En wat zou je kunnen leren van het begraven van je onderbroek in de tuin?
0: Wat een goed idee.
2: Toch?
0: Vanmiddag nog doen.
2: Nou, misschien dat je er wel wat van op kan steken. Er is nu een Nederlandse wetenschapper die heeft er een alternatieve Nobelprijs voor gekregen.
0: Voor het begraven van je onderbroek?
2: Duizenden stuks. Hij heeft duizenden onderbroeken begraven.
1: Wat draai je op zo'n begrafenis, vraag ik me ook gelijk af.
0: Iets met strings.
1: Ja, dat is een hele...
2: Leuke vraag. Nee, daarmee kun je de bodemkwaliteit van je tuin testen.
0: Ja. Want stel, hè, de boxershort verteert niet.
2: Dan heb je dus heel weinig bacteriën en schimmels in je tuin.
0: Maar wel in je onderbroek dan?
2: Wel in je onderbroek. Nee, je ziet, ik heb een plaatje gezien van duizenden onderbroeken die dus begraven zijn. En als het wordt weggepeuzeld, om het zo maar even te zeggen, het stofje katoen. Dan zegt dat wat over hoeveel bacteriën en schimmels je in je tuin hebt. Dus daar kun je het goed mee testen of zij het wegvreten eigenlijk.
1: En willen wij die informatie hebben?
2: Dat denk ik wel. Jij al helemaal met je bijenhotel en hoeveel leven
0: ja,
2: in je tuin.
0: Ja, een insectenhotel heb jij.
2: Nou, dat moet wel een beetje bijhouden, denk ik.
1: Ja. En is het dan goed om heel veel schimmels en bacteriën te hebben?
2: Ik denk dat dat wel goed een beetje is voor het leven in de brouwerij, toch?
0: Dus eigenlijk, als je boxershort verteert, dan is het goed.
2: Dan is het goed, want hoe actiever het bodemleven, hoe sneller de cellulose in het katoen wordt afgebroken.
0: Cellulose.
2: Ik wist dat jij daarop aan zou gaan slaan, cellulose.
0: Nou, ik ga vanmiddag even mijn favoriete boxershorts begraven.
1: Nou, cellulose, dat hebben...
0: Cellulotus, heb je dat?
1: Dat hebben dikkere mensen toch in hun dijen en zo.
2: Cellulitis.
0: Oh, dat is cellulitis. Ja, dat is cellulitis.
1: Sorry.
2: Ik denk dat dit... Ik ga naar het weer. De meeste plek is het droog. Gaat op 14. De zon en wolken gaan elkaar afwisselen. Nou, en vandaag misschien moet je nog even genieten van het nazomertje.
0: Och.
2: Dat kan wel 29 graden worden.
0: Ik neem vrij. Te laat, ik ben er al weg.

0: 172 bar op de nationale eterfrequentie. Laatste hij je complete dak af.
1: En toen belde de overburen op en toen zeiden ze, ja, het dak ligt eraf.
0: Gerard Ekdom staat aan.
2: Dan wil jij niet weten wat daar gebeurt, hoor, Pink.

0: wat een feeling. Wat een feeling. Zal er maar in staan. Oh, feeling, zingt ze. Oké. Okay. Irene Cara. Flashdance, what a feeling. En daarvoor de Rolling Stones. Anybody seen my baby? Zing. Tijd voor Zing naar de Ping. We spelen 3 rondes. En elk goed antwoord win je 150 euro. Je wint 50 euro. In totaal 150. Je mag na elke ronde stoppen. Maar ga je door en heb je dat fout of een blackout? Dan ben je je geld kwijt. Maar hebben wij een troostprijs. In de altijd lekker in de hand liggende, goed blauw ogende, Ekdom in de morgen. Kurkentrekker! Vandaag spelen we dan met Dennis Nullen. Dag Dennis, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent druk bezig met de vrachtwagen, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Sterker nog, jij bent een soort rijdende file, hè?
1: Nou ja, eigenlijk zou je het wel kunnen zien, ja.
0: Want je bent vrachtwagenchauffeur, maar je hebt allerlei auto's achterop.
1: Ja.
0: Dan ben je je geld kwijt. Maar hebben wij een troostprijs. In de altijd lekker in de hand liggende, goed

0: 11.
1: Nummer 11. Ook staat daar, Max. Liever een gehakt, balletje gehakt met mayo of een worstenbroodje?
0: Nou, dat is echt het meest typische vrachtwagenchauffeur die er is natuurlijk. Ik zou zeggen gehaktbal.
2: Gehaktbal, hè? Met mayo.
0: Ja, ja, toch wel, ja.
2: Of mosterd, dat willen we ook graag weten.
0: Nee, liever mayo.
2: Mayo, mayo. Okay, dan zitten we wel even neer.
0: Ja, ja.
2: Goed, Dennis. We gaan met jou dit spel spelen. En je moest even wat zingen om te kwalificeren om mee te doen. En dat hebben een hoop mensen gedaan. Even kijken, hoor.
3: It's a murder on the dance floor.
4: Murder on the dance floor.
3: It's a murder on the dance floor.
2: Meer niet?
3: Dit was het?
2: Ja. Nou, maar gelukkig was jij dat, Dennis. Jij deed het als volgt.
5: It's a murder on the dance floor.
2: Nou, prachtig. Je hoort die vrachtwagen op de achtergrond rollen, hè? Mooi is dat, zegt Dennis. Heel goed. Ben je er klaar voor?
0: Ik ben er klaar voor.
2: Komt-ie aan. Voor 50 euro.

0: Mooi zeg. Horner, ga je door?
1: Ja, ik zeker. Ik ga door.
0: Oké, okay, voor 100 euro zing naar de ping. Brothers got the night to keep, you can't
1: hang around. Our house, in the middle of the street. Our house, in
0: the middle of the street. Nou, complete madness hier hoor. Heel goed, 100 euro. Ja. Maar, ga je door?
1: Ja, ik ga zeker door, tot de lijn.
0: Dan komt hij aan voor 150 euro. Zing naar de ping. Zal ik hem nog één keer laten horen?
2: Je kan een superheld worden. Ja, ja,
0: ja. Als je dit weet, ben je een superheld. Ik laat hem nog één keer horen. You've been fighting for it.
1: Superhero, that's the pain. Voor mij is dat niet goed. Maar superhero.
0: Nou, je was redelijk op weg, toch wel?
2: Ja, maar ja, niet helemaal.
1: Maar superhero, that's the sky.
0: Kan de galm van de vrachtwagen zijn? Even kijken, Marijke, jij bent jurylid.
3: Ja, ik verstond How a Superhero Learns to Kite. Dat is niet de tekst die
2: ik... hoorde Learns the Sky, hoorde ik.
1: Ja, dat zei ik wel, ja.
3: Ja, kijk, ja, nou, maar
0: Learns the Sky, wat ben je toch een eerlijke man.
3: Heel eerlijk.
0: De jury heeft gezegd dat het niet goed is. Maar je was wel echt heel dichtbij, hoor. Oeh.
1: Oh, jammer.
0: Ja, superheroes die vliegen altijd. Dat is heel gek, die kite helemaal niet meer. Ja, dat was vroeger in de jaren 20 ging je kiten, maar tegenwoordig vliegen ze.
2: Je moet er ook de sky voor leren kennen.
0: Ja, dat is absoluut waar. Maar ik heb het goed, ik ben het goed gemaakt. Beste Dennis, we sturen jou een fantastisch glimmende, opgepoetste, blauwogende, lekker in de hand liggende Ekdom in de morgen. Kurkentrekker!
1: Nou, geweldig.
0: Ja, dat is toch ook mooi, hè? Helemaal goed. En dan moeten we de script bij even draaien. Dan vergeten we nooit meer dat hij...
1: Nee, dat vergeet ik nooit meer.
0: ...leert om te vliegen. Dat, ja. Komt allemaal goed. En maak er een mooie dag van, hè?

0: The Script en Superheroes. En Dennis ging er vandoor met een kurkentrek. Heel blij mee, hoor. Zometeen na 8 uur, ga ervoor zitten, want hij gaat verder. Zometeen dendert de top 3000 door.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Cruises boek je bij Corendon.
2: Ontdek Smart City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
1: Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag om 3 uur hoor je Wout en Frank met de beste muziek aller tijden. Veronica.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Social Deal Beauty Deals, Take One en actie Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
6: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
5: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
7: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
8: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
9: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
10: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur. Met Siemens en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.

0: En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
0: De megajackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Nieuwsflash! FOMAR maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
3: FOMAR.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: Start je dag zonder barst.
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt Acer als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op acer.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet Acer voor jou en een gezondere samenleving. Acer doet het.
8: Nog 309.000.
9: Oké, okay. Elektrisch en garantie.
10: 7 sturen.
9: Alcantara bekleding.
11: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
12: Kijk eens, gevonden.
11: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
13: Attentie alsjeblieft, let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
14: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
15: Mindshift. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1.099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
16: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
17: Radio Veronica.
18: Met het nieuws. Het is 8 uur.
19: Hier is Marijke Ketel.
20: Goedemorgen. Snapchat moet veiliger en minder verslavend zijn voor kinderen. Dat vindt de Nederlandse Claimstichting. Die heeft het bedrijf achter de app voor de rechter gesleept. De stichting eist niet alleen maatregelen, maar wil ook een schadevergoeding. Het is de 2e keer in korte tijd dat Snapchat wordt aangeklaagd in ons land. In Duitsland moet de radicaal-rechtse partij AfD met andere partijen gaan samenwerken om te kunnen regeren in deelstaat Sachsen-Anhalt. Bij de verkiezingen van gisteren behaalden ze een monsterzege, maar het was net geen absolute meerderheid. De Duitse Veiligheidsdienst ziet de AfD als extremistisch en ook een gevaar voor de democratie. 5 doden dan bij een ongeluk met een vrachtvliegtuig in Miami. Dat schoot van de landingsbaan, raakte een paar voertuigen en vloog toen in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. Er raakten ook 5 mensen gewond. Onder hen waren een paar die vastkwamen te zitten in de voertuigen. En 3 branden vannacht in Breda, meldt Omroep Brabant. Eerst vlogen een Dixie en een scooter in brand en een uur later ook afval dat bij een container stond. De afgelopen maanden zijn al 20 Dixies in brand gevlogen in Breda. De politie onderzoekt of er een link is.
21: Wat de hel? Kunnen die dingen... Hè?
20: Ja, dat is waarschijnlijk een pyromaan die het gemunt heeft op Dixie.
21: Ja, dat is duidelijk, ja.
20: Denk ik. Misschien ook wel heel brandbaar wat er in die Dixie zit. Dat denk ik eigenlijk wel. Dat maar... chemische goedje.
21: Het is een soort van hiernaam als voor Dixie's. Dixieland is dat dan.
20: Ja, dat
21: wat erg. Nou ja, okay.
20: Het is weer nog aardig wat zon en ook warm. Het wordt vanmiddag 24 tot 29 graden.
21: Oh, wacht eens even. Dat is toch lekker. Geniet ervan. En er staan 52 vertragingen. Op dit moment zijn dit de langste. De A12 Utrecht-Den Haag bij de brug over de Vliet. 19 minuten. A16 Ridderkerk-Terwerfseplein voor de Van Brienenoordbrug. Daar is een ongeluk gebeurd. 25 minuten. A50 Arnhem-Os bij de Maasbrug. 18 minuten. En ach kom, we pakken de A67 er ook even bij. Venlo-Eindhoven bij de Randweg N2. 19 minuten.
22: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
3: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
22: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
10: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
12: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.

0: alle avonddeals bij Bol.
1: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
2: Citytrippen?
3: Drakentemmen in het Verre Oosten?
4: Of nee, juichen voor Oranje?
1: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.

0: Valt je iets op aan mij?
1: Nieuwe jas?
0: Nee.
1: Nieuwe schoenen?
0: Nee.
1: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
2: Jij bent naar de kapper geweest. Slaat je goed hoor.
1: Smint. Boost yourself.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18 plus.
2: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
3: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.

0: zoals hij ooit tegen mij zei. Ik heb mezelf aangeleerd artiest te zijn. Ik kon het ook gewoon afleren.
1: Dit is de top 3000.
2: Op Radio Veronica.
3: DJ
1: Gerard Ekdom.
0: Just the Two of Us. En mocht je ooit meedoen aan een popquiz, misschien krijg je dan wel de vraag: wat heeft Just the Two of Us te maken met Beautiful Boy van John Lennon? Liedje van mijn zoon Lennon. Beautiful Boy.
4: Oh, leuk.
0: Ik heb nog steeds tranen als ik hem hoor. Oh, maar het is alleen voor de muzieknerds. Deze twee platen komen allebei uit 1980. En ze bevatten allebei een Caribische steel drum. Ingespeeld door dezelfde man. En zijn naam is Robert Greenidge. Niemand heeft ooit van hem gehoord. Hij is een onbekende legende. Hij speelt op heel veel andere albums. Ook Earth and Fire zie je hem terug. Ringo Starr. Hey, over nog een Beatle gesproken. Carly Simon. Doen we even. Just the Two of Us, en daarvoor begonnen we met Prince. I Would Die For You op nummer 1832. Je hebt hem aanstaan. Dit is Radio Veronica. Het is de top 3000. En er komt nog zoveel moois aan. Zometeen gaan we even bellen met een aanvrager van de volgende notering. Maar eerst krijgen wij een griepvirus cadeau. Hot and

0: beetje het Nederlandse weertype. Dan heet dan weer koud, dan moet je in godesnaam aan. Katy Perry op nummer 1830.
1: De top 3000. Radio Veronica.
0: En we duiken even de 70's in, want er staat er eentje klaar. Och, zo zit in. Even kijken of ik aan de lijn heb. De man die erop gesteld heeft, onder andere Peter Bogaert.
2: Ja, en die heb je aan de lijn, Gerard.
0: Ach, kijk, goedemorgen. Peter, goedemorgen. Ja, dit is mooi. Afgelopen vrijdag bij Rob Stenders hoorde ik al... The Day That Curly Billy Shut Down Crazy Sam McGee.
2: En ja, lekker onuitspreekbare titel.
0: Ook zo'n fantastische plaat, maar deze mag er ook zeker wezen. Want de Hollies heb jij in jouw lijstje staan, Peter. Vertel waarom.
2: Ja, omdat het eigenlijk een band is die, waarvan ik vind dat ze niet genoeg aan bod komen op de radio. Ik weet niet hoe dat komt. Er zijn een paar van die bands die in het verleden heel goed gescoord hebben en die je tegenwoordig bijna niet meer hoort. Nee. De Everly Brothers is er ook zo eentje.
0: Schande eigenlijk. En daar moeten we snel wat aan doen.
2: Ja.
0: Want
2: Long
0: Cool Woman in a Black Dress. Ik zie er al staan in de deuropening. Ze gaat ons allemaal veroveren. Dankjewel Peter voor het stemmen en ga hem keihard aanzetten.
2: Graag gedaan, veel plezier vandaag.
0: Dankjewel, jij ook. Geniet van de top 3000.
1: Nummer 1829.

0: En natuurlijk was het niet de bedoeling dat dit een single zou worden. Dat soort dingen gebeurt altijd. En dat worden dan klassiekers. Hij geloofde niet dat dit een hit kon worden, Bruce Hornsby. Maar dat werd het wel. En een grote ook. Bij ons nummer 1. That's just the way it is. En sommige mensen kennen hem ook in de uitvoering van Tupac natuurlijk. Hè. En die is op nummer 1828. En daarvoor, het was zelfs de ringtone van de luisteraar Julie. Long Cool Woman in a Black Dress. En de Hollies, die stond op nummer 1829. Zometeen door met de lijst. En het nieuws komt er ook aan van 8:30. Marijke, wat zit daar zo allemaal in?
1: Een Nederlandse rechtszaak tegen Snapchat. Want het is nog altijd onveilig.
2: Maar eerst een vuurwerkspotje.

0: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
1: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit

0: en maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
3: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
4: Nog 309.000.
5: Oké, elektrisch en garantie?
6: 7 sturen.
5: Alcantara bekleding. En,
7: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
4: Kijk eens, gevonden.
7: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
3: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
8: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Ton Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
9: Zeg het!
8: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcode check op simpel.nl.
10: Ken jij de nieuwe volledige

0: direct een proefrit.
1: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
2: Avionica Verkeer, met 35 vertragingen op dit moment. Is er langs de A4 Den Haag Amsterdam bij Zoeterwoude Rijndijk, 24 minuten. De A4 Amsterdam Den Haag bij Leidschendam door een auto met pech, 25 minuten. En nog een auto met pech op de A12 Utrecht Den Haag bij Noorddorp, een half uur is de vertraging. Het is 8:30 en het allerlaatste nieuws, Marijke Kekel.
3: Goedemorgen. Een Nederlandse claimstichting wil dat Snapchat veiliger en minder verslavend wordt voor kinderen. En daarom beginnen ze een rechtszaak. Een paar maanden geleden werd Snapchat ook al aangeklaagd in ons land. Bij regionale verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt heeft de radicaal-rechtse AfD flink gewonnen, maar nog net niet met een absolute meerderheid. Dus ze moeten nog wel op zoek naar partijen om mee te regeren. Dat wordt nog moeilijk, want dat wil bijna niemand. Veel grote bedrijven boeken minder zakelijke vluchten. Natuur en Milieu heeft dat uitgezocht en de CO2-uitstoot is ook flink omlaag gegaan bij de tientallen bedrijven die meededen aan dit onderzoek. Het weer, aardig wat zon vandaag. Het wordt best wel warm nog. Echt een nazomerdag.
2: Oh, lekker hoor.
3: En het wordt 24 tot 29 graden.
2: Kan non, en vanaf morgen is het echt klaar?
3: Ik denk dat we dan met de herfstjassen en de paraplu's in de weer.
2: Zandzakken voor de deur.
4: Gerard Ekdom.
2: Door bij de top 3000 met nu Ilse de Lange. Ja, ja.
4: Nummer 1827.

0: stelden hem samen. De lijst met de 3000 beste liedjes aller tijden.
1: De top 3000 op Radio Veronica. Nummer 1826.

0: dacht bij jezelf, mister nog iets deze maandagochtend. En net op dat moment komt die band erin, hè? Heerlijk. Mister en Broken Wings op nummer 1826.
1: De top 3000.
0: Vele jeugdherinneringen voor heel veel mensen, want er is flink op gestemd ook natuurlijk. En daarvoor mijn favoriete Nederlandse artiest, daar zegt Robin Kreeft over Ilse de Lange. So incredible. Schijnt op dit moment op de TikToks heel hard te gaan. Heb ik van horen zeggen. Ja toch? Ja, goed. Wordt veel gebruikt, Ilse de Lange. So incredible daar op 1827. En dan nu. Ja, het was de eerste hit voor Billy Ocean. Hij komt oorspronkelijk van het Caribische Trinidad. Caribbean Queen. He, het gaat daarover. Hij verhuisde op zijn 10e levensjaar naar Londen. En omdat het maar een klein eilandje is natuurlijk, Trinidad, droeg hij tientallen jaren met gemak de titel meest succesvolle artiest ooit van Trinidad. Maar ja, er kwam de afgelopen jaren verandering in. Want de opmars van ene Nicki Minaj, die komt er ook vandaan. En die ken je misschien van dit liedje. Nicki Minaj, die komt daar ook vandaan. Een soort wekker is dit. Oké.
2: Dit was echt mijn piek uitgaanperiode.
0: Echt waar?
2: Ik heb heel veel tequila-shotjes op dit nummer genomen, denk ik.
0: Nou, it brings back memories. Maar het brengt me wel weer terug bij de man waar ik het eigenlijk over had. Billy Ocean. Hier begon het allemaal mee.
2: Dat was jouw uitgaansperiode, dat is mooi, hè?
0: Daar zijn er dan andere uitgaansperioden, ja, dat wel. Love really hurts without you, start up.
1: Nummer 1825.

0: luistert naar de beste muziek aller tijden. Veronica. In Radio Veronica's Top 3000.
1: Mm-hmm. Samengesteld door jou.
2: Veronica.
1: Nummer 1824.

0: Weet je, dat komt hier vandaan. Je hebt hem hier gehoord. Het is Radio Veronica. Hier heb je hem opgelopen, zeg maar. Foster the People en Pumped Up Kicks. Mark Foster, zo heette de oprichter en de zanger van de band. Dat was 2011. Ze hebben daarna nog een paar leuke platen gemaakt. Houdini bijvoorbeeld. Maar dit is de enige die is blijven hangen bij een hele hoop mensen. Daarom terechtgekomen nummer 1824 in de top 3000. En daarvoor meezingen met Billy Ocean, Love Really Hurts Without You op 1825. En goedemorgen, Romy Vullings.
1: Goedemorgen.
0: Dag Romy, je bent even naar een andere locatie gegaan, want jouw stofzuiger maakt nogal herrie, hè?
1: Ja, ik heb zo'n robot en als die zijn stofzak gaat leken, dan wil je niet
0: dan
1: bij zijn.
0: Dan weet jij wel hoe laat het is.
1: Precies.
0: Oké. Romy, het was een struggle voor jou, want je wilde stemmen op de top 3000, heb je gedaan. Maar je bent tot dusver, elke plaat die je gehoord hebt, had je eigenlijk op willen stemmen.
1: Nou ja, zeg maar van de 3000 die er in de lijst staan, zou ik op 2500 kunnen stemmen. Dus ja, dan moet je maar een beetje intuïtief stemmen en ziet die lijstje er gewoon elk jaar anders uit.
0: Ja, toch wel, hè? Want jij, maar dit is volgens mij zo'n liedje waar je elk jaar op stemt.
1: Ja, zo ongeveer.
0: Want er is nogal veel gebeurd in het liefdesleven van Romy Vullings, wat betrekking heeft op het volgende liedje. Wil je erover praten, ja. Romy, of liever niet?
1: Nou, het is lang genoeg geleden, dus het kan wel. Okay. Maar ja, ik werd meestal snel verliefd, maar vaak op de verkeerde. Of ja. Ik was verliefd op mijn beste vriendin, of hij bleek achteraf homo te zijn. Oh. Is ook voorgekomen.
0: Ja. Oh, god, ja, dat helpt natuurlijk niet aan.
1: Ja. Dus, ja, precies. En dan heb je liefdesverdriet. En ja, dan heb je echt zoiets. Wat een oorlogsveld dat, die liefde.
0: En dan denk je Battlefield. Is dat geen liedje? Ja, dat is een liedje.
1: Precies. Nou, op stereo op 10 en meezingen maar.
0: Ja, ik wou net zeggen. Zorg dat het geluid van de stofzuiger overtreft. En dan heb je nergens wat van. Kun je mee verleggen met Pat Benatar. Want daar hebben we het
1: ja,
0: over.
1: Ja, precies.
0: Love is a battlefield. Dankjewel voor stemmen.
2: Nummer 1823.

0: Wout en Frank met de beste muziek aller tijden. Monica.
1: 18 plus, speel bewust.
2: Ja.
3: Echt serieus?
2: Zo.
3: Oh, wat een geld.
2: 18.000, godverdikke me.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Het zijn weer real deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de real deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle real deals op klm.nl.
6: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers. 50% korting. Een dubbel fris en appelsientje fruitdrink. Een pak van 1 of 1,5 liter. 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus.
6: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
8: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equins.
9: De meedogenloze actiefilm By Any Means.
10: I believe in justice.
9: Als het systeem corrupt is,
10: case after case unsolved,
9: moet je de regels overtreden.
11: I knock some fucking heads around and I crack the case.
9: Met Mark Wahlberg, By Any Means. Nu in de bioscoop.
12: Ik ben Emmy van Outeren. Ik ben correspondent Verenigde Staten voor NRC. Ik ben veel in Minneapolis geweest dit jaar, waar de migratiepolitie heel erg heeft huisgehouden. En om dan te zien hoe buurten buren opstaan om elkaar te helpen, dat was echt heel bijzonder om mee te maken. En dat doe je niet van achter een bureau in Washington of Amsterdam. Daarvoor moet je er naartoe bij min 20 graden Celsius. Ik denk dat het belangrijk is om je niet af te sluiten en ook niet te laten overdonderen. En daar kan NRC bij helpen. Ga naar nrc.nl/abonnement.
13: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
13: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
15: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
16: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
17: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
18: Jongens, eten!
19: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
20: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
21: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
22: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
23: Bij u.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 9 uur.
4: Marijke Ketel.
5: Goedemorgen. Snapchat maakt kinderen kwetsbaar voor criminele uitbuiting. Dat vindt een Nederlandse claimstichting. En de app zou ook verslavend zijn. Het bedrijf erachter grijpt niet in en daarom worden ze voor de rechter gesleept. Het is de tweede keer in een paar maanden tijd dat Snapchat in ons land wordt aangeklaagd. Grote bedrijven vliegen na corona een stuk minder. Volgens Natuur en Milieu daalde de uitstoot van zakelijke vluchten bij 29 onderzochte bedrijven met ruim een derde. Er zijn ook bedrijven die er niks over willen zeggen, terwijl dat eigenlijk wel moet. Over corona gesproken, oud-premier Mark Rutte wordt vanmorgen voor de tweede keer gehoord door de coronacommissie. Die houdt zich in de laatste week vooral bezig met wat er geleerd kan worden van de coronatijd. Ook onder meer toenmalig zorgminister Ernst Kuipers mag zijn verhaal gaan doen. Hij is woensdag aan de beurt. En goed nieuws voor een bedrijf in Brabant dat eindelijk toestemming heeft gekregen om auto's te maken die kunnen vliegen. De vergunningen zijn inmiddels binnen. Er zijn er volgens de regionale omroepen al 250 besteld, onder andere door de brandweer. De vliegende auto's hebben iets weg van een helikopter en zouden over anderhalf jaar de lucht in kunnen.
4: Die dingen gaan als een brandweer natuurlijk.
5: Nog aardig wat zon en het wordt behoorlijk warm. En het wordt vanmiddag tussen de 24 en de 29 graden.
4: Hebben we boven ook een blushalte? Oké, even kijken op de weg. Ik zie toch nog 23 vertragingen. Dit zijn de problemen op dit moment. De A1 Apeldoorn Amersfoort bij...
6: Hoevelaken!
4: 17 minuten. A4 Den Haag Amsterdam bij Roelof Arensveen, 13 minuten. En een ongeluk op de A58 Breda Eindhoven bij Moergestel, 13 minuten.
7: Dames en heren, de daluren beginnen.
8: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met een NS-Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
9: Nu bij Van Mossel, exclusive deals. Geniet van exclusieve kortingen op vrijwel al onze merken. Gegarandeerd de beste deal op nieuwe en gebruikte auto's. Profiteer nu en kijk snel op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
10: Hoera! Bataviastad bestaat 25 jaar. Vier het de hele maand september met extra korting, leuke activaties en 25 fashion essentials geselecteerd door NC. Kom langs en shop bij Bataviastad.
9: Meld je nu aan voor een van de exclusive events op vanmossel.nl.
10: Vier 25 jaar Bataviastad en shop nu met extra korting.
11: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Centraal Beheer Ondernemersdesk. Met Jasmijn.
13: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
12: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
13: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
12: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
14: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
11: De megajackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
16: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
17: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Scoor alle avonddeals bij Bol.
16: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
17: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

0: Everybody Dance Now. Zou je denken dat het nummer zo heet? Nee, zo heet het niet. Gonna Make You Sweat, zo heet het.
1: Dit is de Top 3000 op Radio Veronica.
0: DJ
1: Gerard Ekdom.
0: CNC Music Factory en CNC stonden voor Cliff Illis en Cole. En dan heb ik het over Robert Cliff Illis en David Cole. Waarvan er nog maar één leeft, dat is namelijk Cliff Illis. Cole is overleden in 1995 op. Ze waren zeer productief en dit was een van hun allergrootste en ook allereerste hits. Gonna Make You Sweat, op nummer 1821. En daarvoor, het was 1989. Billy Joel kwam het al een Stormfront. En er stonden een paar mooie liedjes op. I Go To Extremes, Leningrad. En de eerste single was deze, We Didn't Start The Fire. Opgestemd onder andere door Natasja van den Berg Kooijman. Die zegt, alles wat nu op de wereld gezegd of gedaan wordt, is niet van heden. Kijk ook naar het verleden. Het stond altijd al in de hand. We hebben het helemaal niet aangestoken. Het brandde al. We didn't start the fire. Het is de Top 3000, editie 2026. Radio Veronica, tot volgende week vrijdag. Dat is een lekker vooruitzicht. Beste muziek aller tijden, door jou samengesteld. En dan nu, eentje uit mijn top 10. Ja, eentje uit mijn top 10. En ik ben zo blij dat er een hoop mensen ook van het nummer zijn gaan houden, omdat het nooit een hit is geweest in Nederland, maar door radiomakers wordt omarmd als zijnde, dit is mooi. Ja, tegenwoordig zeg je dat als luisteraar, bepaal jij dat? Maar vroeger zeiden ze, oh ja, deze man heeft gelijk. Het is heel mooi. Op nummer 1820, ga er even voor liggen. Het zijn de IJsliepwaters met The Highways of My Life.

0: Ga meteen somber.
1: De top 3000.
0: Valt mee hoor. Undressed, dat nummer 1890. 19, moet ik goed zeggen natuurlijk, hallo. En Cindy heeft er onder andere op gestemd. Die zegt, mijn favoriete artiest van het afgelopen jaar. Ik kreeg Undressed, maar niet uit mijn hoofd. Maar ik hield mijn kleding wel aan. Dat is een kleine detail. En daarvoor op 1820 de tranen rolden van onze wangen. Zo ongelooflijk mooi. The Isley Brothers en The Highways of My Life. Heeft een bijzonder plekje in mijn hart. Ook bij jou. En Max, ik zag jou ook
2: genieten. Ja, die uien waren weer heel sterk inderdaad.
0: Och, zo mooi.
2: Als ik nu begraven zou worden...
0: Dan die, hè?
2: Maar dan, ja, dan die. Dan wordt die gedraaid.
0: Ja, ik denk het ook wel.
2: En er is één luisteraar die heeft ons flink boos gekregen. Moet je het daar nog over hebben?
0: Het woord bagger kwam binnen. Ja. We waren boos, hè?
2: Ja, dat was Frank Vlug. Ja, ik gooi hem gewoon maar even voor de bus. Hij zei, wat een baggernummer van de Isley Brothers.
0: Wij sturen Frank alle LP's van de Isley Brothers. Ja. En we willen het niet meer horen tot hij ze allemaal uit zijn hoofd kent.
2: Ja, volgens mij zat hij ons gewoon te trollen.
0: Ik denk het ook. Ja. Gelukkig is daar vandaag nog mooi weer. Maar het is wel de laatste dag. Het is de last good day of the year, begrijp ik, als ik de meerdaagse verwachting krijg. Brengt ons bij de nu volgende notering. En daar heeft Linda mooie herinneringen aan.
3: Hi, Radio Veronica. Pas 30 jaar geleden kwam ik in aanraking met deze band, doordat mijn ex-vriendje er zo'n fan van is. Het nummer doet me denken aan vakantie in Frankrijk. Rijdend met het raam open richting de zee. Heerlijk. Ik ga nog heel even dagdromen. Hier is Weather With You van Crowded House. Goedemiddag,
1: 1818.

0: wel mooi weer mee. Krijg je altijd horen als je naar een mooi warm land. Neem je wel mooi weer mee. Nou, dan kun je bij deze uit van Crowded House. Weather with you in de top 3000 op nummer 1818.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
3: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
4: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
5: Ontdek Preston Palace. Het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
4: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
6: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
7: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
8: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1+1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Big The Buddies. We doen met je mee, Plus.
10: Wie was er aan de beurt?
11: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
10: Hit it.
12: Voor die 2

0: overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
1: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
2: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
1: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Harry Veronica Verkeer. Er staan er nog drie. Dit zijn ze: A4 Amsterdam-Den Haag bij Leidschendam door een ongeluk. Een kwartier vertraging. De A12 Utrecht-Den Haag bij Malieveld. 5 minuten. Allemaal protesten natuurlijk. En de A50 Arnhem-Os bij Maasbrug. Ook daar 5 minuten.
5: Gerard Ekdom.
4: De top 3000 met Run DMC en Aerosmith.
5: Nummer 1817.

0: Veronica Top 3000.
1: Samengesteld door jou. Door jou. Yes, you. Bij Radio Veronica.
0: Nummer 1816.

0: dat hij eruit heeft.
1: De Radio Veronica Top 3000.
0: Whitney Houston, genoteerd op 1816. Het werd als promotiezong gemaakt voor de Olympische Zomerspelen van 1988. En een hele bunch aan mensen die eraan meegewerkt hebben. Albert Hammond schreef het onder andere. Geproduceerd door Never the Michael Walden. En gezongen door Whitney Houston. One Moment in Time op 1816. En daarvoor, ja, dat was een mooie combinatie. Voor het eerst dat gebeurde. Rock en hip-hop met elkaar gecombineerd. Het was een vooruitstrevende samenwerking waar nog lang over werd nagesproken. En ook nagenoten natuurlijk. Run DMC en Aerosmith, zij bundelden de krachten. En dat bleek een schot in de roos. Walk This Way. Dat is de top 3000. En het is tijd voor een liedje wat op de allereerste LP van Bruce Springsteen is te vinden. LP, de allereerste, kant A, track 1. Zet je de naald op de groef en dan hoor je dit. Greetings from Asbury Park, New Jersey. Daar staat het op. En gek genoeg was de grote hitversie niet door Springsteen's versie. Nee, die is van Manfred Mann's Earth Band. Blinded by the Light. En die staat daarom ook mede door al jullie stemmen op
1: nummer 1815.
0: Zonnebril op.

0: 2014 en Walk the Moon. Eén hit. Shut Up and Dance With Me. Maar wel een goeie, natuurlijk zijn we daarom ook op nummer 1814 in de top 3000. En daarvoor Blinded by the Light. En dan de versie van Manfred Mann's Earth Band. Springsteen snapte er niks van. Hoe kan het nou dat die versie van hun wel een hit werd? Die van mij niet. Ach, later sloeg hij genadeloos toe, zullen we maar zeggen, die Bruce Springsteen. En dan nu, 93 jaar is hij. En ik kijk even naar het schema. Maar het is ongelooflijk, maar hij treedt gewoon op, joh. 20 september in Charlottesville, Bridgeport en Philadelphia op 24 september. Ik heb het over de legendarische Willie Nelson. Als je het hebt over zijn oeuvre, hij heeft een hoop platen gemaakt, 100 miljoen miljard. Maar dit is een van zijn allerberoemdste uit 1980. On the road again, on the road again. En
1: nummer 1813.

0: is daar al voor geapplaudisseerd. Jawel hoor. Willie Nelson, Still Going Strong. Hij is 93, traint nog steeds op. En nog steeds diezelfde gitaar ook. Hij heeft één gitaar.
1: Ja, dat klopt. Die noemt hij Trigger. Dat is een Martin N20 met nylon bedrading en zo. En die gaat sinds 1969 al met hem mee. En hij speelt op geen enkele andere gitaar.
0: Dus die wordt echt met tape, touw en ijzerdraad bij elkaar gehouden. Zeg maar.
1: Ze doen eigenlijk meer om die gitaar in leven te houden dan Willie. Onze Willie Nelson.
0: Ongelooflijk. Ja. Ach ja, On the Road Again op nummer 1813. En dit is...
2: Nummer 1812.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma-salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die, ja, van Jumbo.
3: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.

0: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Alle Sigma-verf bestel je bij
4: Mama!
5: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
4: Mama, een kleurplaat!
5: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
4: Mama!
7: Kijk nou, je zit naast papa.
5: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
9: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
10: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
11: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
12: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
13: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
14: Met de Gamma Voordeelpas extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor €11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
15: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
17: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
18: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
15: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
19: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, teruggeleverde kosten,
20: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
19: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
21: De prijs.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Radio Veronica.
2: Met het nieuws.
3: Het is 10 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Marijke Ketel. Veel Europese landen zijn bezorgd over de winst van de radicaal-rechtse partij AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. De Franse regering waarschuwt voor een populistische golf. Ook de Poolse minister van Buitenlandse Zaken is bezorgd. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán is juist blij en noemt het een grootse nacht. De hulpverlening aan Gaza heeft volgens het Rode Kruis een dieptepunt bereikt. Vorige maand kwamen nog geen 100 pallets hulpgoederen binnen. Eerder waren dat er honderden per maand. Aan de grens staan volle vrachtwagens, maar Israël laat ze niet door. Ziekenhuizen hebben daardoor te weinig spullen om alle patiënten te kunnen helpen. Bijna 2 weken na de verwoestende modderstroom staat Nepal stil bij de slachtoffers. Het is een dag van nationale rouw. Er zijn geen officiële herdenkingen, want reddingswerkers hopen nog altijd dat ze overlevenden zullen vinden. Het dodental in Nepal staat op bijna 1400, maar er worden ook nog duizenden mensen vermist. En vanwege de Champions League-wedstrijd thuis tegen Feyenoord gaat FC Barcelona extra veiligheidsmaatregelen nemen. Zo staan alle tickets op naam, zodat er gecheckt kan worden of Feyenoord-aanhangers wel in het uitvak zitten en niet tussen het thuispubliek. De wedstrijd is overmorgen en bijna 3000 Feyenoorders hebben een kaartje. Het weer nog, aardig wat zon vandaag, een nazomerdag. Het wordt ook tussen de 24 en de lokaal 29 graden.
5: Oh, sorry, dat was even een heel spontane reactie.
6: Heerlijk, ja. Wat ga jij doen, Marijke? Van, ja, het is waarschijnlijk de laatste mooie dag, toch, van het jaar?
4: Ik denk dat ik misschien nog wel even ga zwemmen.
6: Oh, wat een goed idee.
4: Dat het allemaal kan, ja.
6: Ja, dat zou ik doen. Nou, veel plezier alvast.
4: Dankjewel.
6: Dan het Radio Veronica Verkeer door Flitsmeister. We beginnen bij de A4 Amsterdam-Den Haag bij Leidschendam. Daar is een ongeval gebeurd. 3 kwartier vertraging. En de A12 Arnhem Oberhausen bij Oud-Dijk, daar doe je er 10 minuten langer over. En tenslotte de A44 Amsterdam-Wassenaar bij Leiden-Zuid, 8 minuten.
7: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
8: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
7: Beren goed, thanks bo!
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: En actie, olifant!

0: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
1: Hey.
2: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
1: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
2: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
3: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
4: Hé, hey, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
5: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
3: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
6: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
7: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
2: Nog 309.000.
3: Oké. Elektrisch en garantie?
4: 7 stuurder.
3: Alcantara bekleding.
5: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
6: Kijk eens, gevonden.
5: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
7: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Cruises boek je bij Corendon.
9: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.

0: heb even meegeteld. Er zitten maar liefst 7 samples in uit andere tracks. Vaardig aan elkaar gesmeed door de muzikale recycle-koning Fatboy Slim.
1: Dit is de top 3000 op Radio Veronica.
2: DJ
1: Marisa.
0: Ja, daar waar jij en ik de kringloopwinkel verlaten met een kookboek met magnetronmaaltijden uit de ethisch en een valse blokfluit, tovert hij andermans rommel gewoon om tot een wereldhit. You're the Praise You, Fatboy Slim, op nummer 1810 in Veronica's top 3000. Goedemorgen, warm welkom deze maandag bij de top 3000. De mooiste, de meest memorabele liedjes aller tijden in de enige juiste volgorde. Door jou samengesteld en door ons met heel veel liefde gedraaid. In de line-up onder andere Green Day, we hebben Caro Emerald en The Cars. Maar eerst gaan we verder met nummer 1809. Want ja, zo werkt tellen nu eenmaal. En op dat nummer, ja, komt de aap uit de mouw, want het zijn de Monkees. Ik zei het hardop, wat een slechte grap.

0: do.
1: Lever in vuurwerken.nl.
2: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
3: Ken jij de nieuwe volledig

0: glimlip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
1: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
2: Zeg het!
1: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
3: Hij is de zeilen!
4: Luister deze week naar de Radio Veronica Top 3000. En maak kans op een droomcruise van Corendon. Heb je gestemd op je favoriete muziek en wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus luister naar de Top 3000 en los de ankers. Alle info radioveronica.nl.
5: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine vanaf 16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
6: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
7: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op Leapmotor.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Goedemorgen, het is klokslag 10:30. Radio Veronica met de top 3000 en het verkeer door Flitsmeister. De A4 Amsterdam-Den Haag bij Leidschendam, daar is een ongeluk gebeurd. Een half uur vertraging daar. En de A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk, 13 minuten. En de laatste, de A44 Amsterdam-Den Haag bij Leiden-Zuid. 10 minuten geduld alsjeblieft.
3: Marisa.
4: Dit is Veronica.
3: Nummer 1805.

chemische verbindingen in je hoofd, hè? De stofjes serotonine, endorfine en adrenaline. Die worden je aangeboden door Radio Veronica. Muzikaal entertainment en turbulent amusement. Post Malone en Chemical. Dit is Lenny Kravitz.

Een intensieve cardio-sessie deze, toch? En dan heb ik het niet over de sportschool, hè? Ik heb een leuke app van Herman, die zegt... Let me hear your body talk. Hier kregen we in 1981 rode oortjes van Marise. Dat kan ik niet meer voorstellen, ja. Soms heeft een plaat maar 3 seconden nodig... om de hele sfeer in je auto, je huis of kantoor te veranderen. Dit is zo'n track, speciaal voor alle jagers en prooiers onder ons. Ready or not. Ready.

0: wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Cruises boek je bij Corendon.
1: Ontdek Sport City, de city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
2: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.

0: Lekkerhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
3: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
2: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
3: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
2: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
4: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
5: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Soedan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
5: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
8: Ken jij de nieuwe volledig elektrische

0: direct een proefrit.
1: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
4: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
3: Oh, en nu niet?
4: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
3: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
7: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
8: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo koffiepads, een zak van 16 stuks, 4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus, gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
10: Radio Veronica.
11: Met het nieuws. Het is 11 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. De publieke omroep wil dat Ongehoord Nederland verdwijnt. Mediaminister Letschert is officieel gevraagd de licentie in te trekken. Een paar omroepen waren er al eerder klaar mee nadat op tv werd gezegd dat Hitler bepaalde dingen ook goed zag. Presentatrice Raisa Blommestein werd al eens veroordeeld voor het beledigen van mensen van kleur. Oud-premier Mark Rutte vindt dat het kabinet in coronatijd vaker de genomen beslissingen had moeten evalueren. Dat zei hij tegen de onderzoekscommissie Corona. Rutte adviseert bij een volgende crisis elke 6 tot 8 weken niet alleen de dagelijkse problemen te bespreken, maar ook te reflecteren op de diepere keuzes daarachter. Het stilgelegde vliegverkeer in Indonesië raakt ook tientallen Nederlanders. Die kunnen niet weg, maar zijn volgens de Telegraaf gestrand in de hoofdstad Jakarta. Niet ver daar vandaan barstte van het weekend een vulkaan uit. Door de hete as is het voor vliegtuigen te gevaarlijk om op te stijgen of te landen. En niet schrikken als je militaire vliegtuigen wel heel dicht over je huis hoort razen. Vandaag begint een grote oefening met militairen en toestellen uit 11 landen. Ze trainen hoe je vracht en parachutisten kan droppen. De oefening is bijna door heel het land en duurt zo'n 2 weken. Met Veronica Weer van Weer Online. Op steeds meer plekken zon en het wordt warm. Het is vanmiddag uiteindelijk 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten.
13: Oh yeah. Dankjewel. Dan het Radio Veronica Verkeer door Flitsmeister. Op dit moment 7 vertragingen. Dit zijn de langste 3. De A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk. Daar doe je er 17 minuten langer over. En de A37 knooppunt Holsloot-Meppen bij de grens 7 minuten. En tenslotte A67 Venlo-Eindhoven bij Asten. Auto met pech en een vrachtwagen met pech op 1 weg. Dat is gewoon dubbel pech. 11 minuten vertraging. Dus nou ja, gezien al die pech valt dat nog wel mee, toch?
14: 18 plus, speel bewust.
13: Ja. Echt serieus?
15: 7, 7, 7, 7.
13: Wat een geld.
16: 15.000.
17: Godverdikke me.
14: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
18: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
19: Phew, we kunnen weer.
18: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis.
3: glashelder.
14: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
0: De meedogenloze actiefilm By Any Means.
10: I believe in justice.
0: Als het systeem corrupt is,
10: case after case unsolved,
0: moet je de regels overtreden.
16: I knock some fucking heads around and I crack the case.
0: Met Mark Wahlberg, By Any Means. Nu in de bioscoop.
17: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
19: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
20: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
21: Jongens, eten!
22: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
23: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
24: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
25: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
26: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
27: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.

Van Otis, die dood is Redding. Jorde, de Black Crowes in Hard to Handle. Radio. Nummer 1798. Ja, en als jij denkt, nou, die popsterren zijn super verwend. De mannen van de Black Crowes, ja, die konden er ook wat van. Jaren geleden stonden zij op de Zwarte Cross. Leukste festival van Nederland natuurlijk. En zij stuurden toen een rider. Je weet wel, dat is dan zo'n lijstje waar alle, nou ja, wensen, het zijn eigenlijk meer eisen opstaan. En zij hadden een rider. Nou, de gemiddelde sultan, die zou er bescheiden van worden. Drank, eten, sigaretten, alles moest van een specifiek luxe merk zijn. En toen kwamen ze toch wel een beetje van een koude kermis thuis. Want dan moet je net Hendrik Jan Loving hebben. Dat, ja, een maatje van me. Zwarte Cross was toen nog zijn festival. Hij was groot fan van de Black Crowes. Daarom had hij ze ook uitgenodigd op zijn festival. Maar ja, dit ging zelfs hem te ver. Hij had zoiets van, ja, zak er maar in met je sterallures. En hij sprak de legendarische woorden: ik ben toch geen supermarkt? Prachtig, weet je. Gewoon die Oosterse.

0: vaak, maar zo af en toe in bepaalde situaties, dan heb je er gewoon geen woorden voor. Ivan, die zegt, hé, wat grappig zeg. Dit is het eerste nummer wat ik als kind mee kon zingen. De doe-de-doe-de-da-da-da. Heel populair bij baby's inderdaad. The Police op 1796. Iedereen die is opgegroeid in de jaren 80, ja, die had eigenlijk maar twee vakantiewensen. Hè. Je wilde of op wintersport naar het chalet uit de clip van Last Christmas van Wham, of je wilde naar het vakantiepark uit de film Dirty Dancing. Want dan kreeg je namelijk dansles van Patrick Swayze. En met een beetje geluk eindigde je ook nog eens met hem tussen de lakens. Fantastische film, fantastisch album, veel mooie hits. Ja, en onze luisteraar Rick, die weet precies welke we nu gaan doen.
1: Zeg je jaren 80, dan zeg je ook hele goede films met hele goede soundtracks. Daarom heb ik voor I've Had the Time of My Life van Bill Medley en Jennifer Warnes gestemd. Hier is die bij Radio Veronica. Ja.

0: Je luistert naar de Radio Veronica Top 3000.
1: Jij stelde hem samen. De lijst met de 3000 beste liedjes
0: van alle tijden.
1: Bij Radio Veronica.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Mein Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
3: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Don Grovel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
4: Zeg het!
3: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
5: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of fish and fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
6: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
7: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
8: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
7: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
8: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
7: En als je voor jezelf werkt?
8: Ook gewoon 1 factuur per maand.
7: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
8: Mm-hmm.
7: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
6: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
9: Oh. Goedemorgen allemaal! Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroo.nl.
10: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
12: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
13: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
14: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
15: Ja, goedemorgen. 11:40. Radio Veronica met de top 3000. We gaan zometeen verder met Suzanne Vega en Luca. Maar eerst de verkeersinformatie door Flitsmeister. De A12 Arnhem-Oberhausen, Oud-Dijk, 17 minuten extra. En de A67 Venlo-Eindhoven bij Alsten. Ongeluk gebeurt. En een vrachtwagen met pech. En 13 minuten extra. En tenslotte de A76 Geleen-Keulen bij Kundenberg. Weg afgesloten, grenscontrole. 17 minuten geduld.
16: Marisa. Nummer 1793.

nummer 1792 in Veronica's Top 3000. Speciaal voor iedereen die dit weekend stuit dat je dik de kroeg gaat rollen. Begon te stotteren, hè, met dikke tong en zo. Wie kent het niet? Wat was dat? 1792, hè? Ja, dat zei ik. Oké, we gaan naar een serieus liedje. Er is een zangeres, haar naam is Pink. En Pink was het niet eens met de president destijds. Het liedje heet Dear Mr. President. Denk je, nou, dat zal voor Bush, voor Trump zijn. Maar nee, het was voor Bush. En het is een grote aanklacht tegen de oorlog in Irak destijds. En het feit dat hij tegen het homohuwelijk was. Dat is natuurlijk wel heel mooi. Als je muzikant bent, dan kan je toch op een hele mooie, poëtische, muzikale manier verwoorden en verklanken. En dat deed zij in dit liedje op 1791.

misschien wel het meest tedere liedje over vriendschap ooit gemaakt. Weet je, de liefde en de oprechtheid, die spat er gewoon vanaf. James Taylor hoorde je met You've Got a Friend op nummer 1790. Ja, en als dit je ergens raakte, weet je, denk dan even aan jouw maatje. Stuur even een appje, gewoon om te laten weten dat je aan een ander denkt. Weet je, niks dramatisch.

0: Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
2: Nog 309.000.
3: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
4: 7 stuurder.
3: Alcantara bekleding.
5: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
6: Kijk eens, gevonden.
5: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats. Go.

0: Bonino.nl. Mis niks en sla je slag. Bonino. Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier. Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
1: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Schat?
3: Mm-hmm.
2: Zeg, ik ga even boerzoekvrouw in bad kijken.
3: Boerzoekvrouw in bad? Hé, hey, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
2: Mafkees.
4: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL Ziet. Slim bekeken.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
4: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
6: Nieuwsflash! FOMAR maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
7: FOMAR, voordeelmarkt.
8: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
9: De toekomst zit vol waanzinnige apparatuur. Gemaakt met
10: misschien wel een stukje van de oude magnetrons, bierpomp en andere apparaten die Pim van Bungalow Park de Pimpelmees gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl.

0: elektrisch afval uit de horeca? Daar zit toekomst in. Recycleforbedrijven.nl.
1: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in-deal op prestonpalace.nl.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar

0: alle aanvuldeals bij Bol.
1: Smint.
2: Valt je iets op aan mij?
1: Nieuwe jas?
2: Nee.
1: Nieuwe schoenen?
2: Nee.
1: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
3: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
1: Smint.

0: Veronica.nl en boek direct een proefrit.
1: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 12 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Oud-premier Mark Rutte verdedigt zijn coronabeleid. Als iedereen zich gehouden had aan de adviezen, zoals afstand houden en geen handen schudden, waren hardere maatregelen niet nodig geweest, zegt Rutte tijdens een verhoor door de enquêtecommissie. Wel geeft hij toe dat het onmogelijk is dat iedereen de adviezen altijd zou opvolgen. 30 mensen die in Den Haag slachtoffer zijn geworden van de aanslag op de tarwekamp willen in de rechtszaal hun ervaringen delen. Ze maken in november gebruik van hun spreekrecht. Dan wordt de zaak tegen de 4 verdachten inhoudelijk behandeld. De explosie op de tarwekamp was eind 2024, er vielen 6 doden. In Belgrado zijn honderden mensen bij de uitvaart van oud-legerleider en oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Hij werd veroordeeld voor de moord op 8000 moslimmannen en jongens in Srebrenica in 1995. Nederlanders beschermden de enclave. Voor een deel van de Serviërs is Mladic een oorlogsheld. En er zijn weer explosieven gevonden bij een stroomstation in Duitsland. Dit keer bij de grens met Polen. Alles is onschadelijk gemaakt. Ergens anders was een gat geknipt in een hek bij een stroomstation. De politie is op zoek naar een man die eerder zei dit soort aanslagen te hebben gepleegd. Hij zou klimaatactivist zijn. Met Veronica Wier van Weer Online. Op steeds meer plekken zon en het wordt warm. Het is vanmiddag uiteindelijk 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten.
4: Ja, dankjewel. Dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. De A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk. Daar doe je er een kwartier extra over. De A37 knooppunt Holsloopmeppen bij Zwartemeer. Een vertraging van 11 minuten. En tenslotte de A76 Geleen-Keulen. Je voelt hem aankomen bij Kundenberg. Grenscontrole, weg afgesloten. 20 minuten extra.
5: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
6: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
7: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
5: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
8: Ontdek Sport City, de city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
9: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
8: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
10: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Jasmijn.
11: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
10: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
11: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
10: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
12: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
13: Nu bij Van Mossel, exclusive deals. Geniet van exclusieve kortingen op vrijwel al onze merken. Gegarandeerd de beste deal op nieuwe en gebruikte auto's. Meld je aan voor de exclusive events op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
14: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, teruglever kosten,
15: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
14: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
13: Profiteren van exclusief voordeel? Kijk dan snel op vanmossel.nl.
16: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
13: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Sanex, Colgate en Palmolive. 2 plus 3 gratis. Zo kom je voordelig fris voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
0: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
17: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Cruises boek je bij Corendon.
8: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl. Let's go!
1: Dit is Radio Veronica.
2: De top 3000.
18: Dit is Veronica.
1: Nummer 1787.

Ferry, Brian Ferry dit, hè? Roxy Music, More Than This, nummer 1787 in Veronica's Top 3000. Ja, die man die maakt echt de mooiste, de meest zwoele en sexy muziek ooit gemaakt. En dat heeft ook effect op de jongere dames, want hij is tegenwoordig getrouwd met de ex van zijn zoon. Het is een waar gebeurd verhaal. En stel je eens voor hoe ingewikkeld Kerst in Huizen Ferry eruit moet zien. Ik zou wel even een vlieg op de wand willen zijn daar.

je kan er natuurlijk over discussiëren wat de leukste en de beste punkband ooit was. Maar ik stem voor de Clash. Ik ben Team Clash. Should I stay or should I go? Op nummer 1785 in Veronica's Top 3000. Zometeen de trucker naar Cakes met hart en ziel. Want doe alles wat je doet met hart en ziel. Dat is natuurlijk wel fantastisch advies. Maar eerst even een hele leuke app die je binnenkrijgt van Gert. Die zegt, ja, mijn hond Guus, die heet in zijn hondenpaspoort Blueberry Hill. Alleen het is verkeerd gespeld. Er staat Blueberry Hill. Ja, dat... een beetje lullig. Ik denk niet dat hij daarna luistert als je hem roept als hij is weggelopen.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: 18 plus, speel bewust.
3: Ja? Echt serieus?
4: Zo.
3: Wat een geld!
5: 18.000, godverdikke me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de bron, steeds slimmere energie.
8: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
7: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
9: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
9: Bespaar tot 600 euro op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
12: Hijs de zeilen.
13: Luister deze week naar de Radio Veronica Top 3000. En maak kans op een droomcruise van Corendon. Heb je gestemd op je favoriete muziek en wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus luister naar de Top 3000 en los de ankers. Alle info radioveronica.nl.
14: Wie was je aan de beurt?
15: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?

0: hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
1: Goedemiddag, dit is Radio Veronica. Met het verkeer door Flitsmeister. De A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug. Vrachtwagen met pech kan gebeuren, 17 minuten extra. En de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Prins Alexander. Ongeluk gebeurt, 36 minuten vertraging. En tenslotte A76 Geleen-Keulen-Kundeberg, weg afgesloten, 24 minuten.
2: Marisa.

Toen, Empire of the Sun. Walking on a Dream. Goed voor een 1781ste plek in Veronica's Top 3000. Ja, ze hadden toen nog zo'n mooi liedje. We Are the People hebben wij hier zojuist in de studio een klein stukje van geluisterd. Oh, die was pas echt heel mooi. Die staat dan weer niet in de lijst. Ja, maar goed, wij gaan daar niet over, hè, want jij hebt hem samengesteld. Je kon stemmen via de website radioveronica.nl. Maximaal 25 liedjes. En onze muziekredactie heeft daar deze fantastische lijst van gesmeten. Dankjewel. Heb je gestemd? Daar zijn we blij mee. Ja, Empire of the Sun, hè. Ze waren weer even helemaal terug. Ze stonden op Down the Rabbit Hole. Ze stonden daar met zijn hoofdtooi. Ze hebben helemaal zo'n act met make-up en een hoofdtooi en zo'n gewaad. Het staat wel een klein beetje in schril contrast met de volgende man die we tegenkomen in de top 3000. En dat is Billy Joel. Shirtje, jasje, soms ook een stopdas, weet je. Het ging hem vooral om de muziek. Het ging hem niet zozeer om de act. Maar jongens, die muziek, ach, het is zo bijzonder. Sommige liedjes zijn eigenlijk gewoon geen muziek. Het zijn gewoon complete films in je hoofd. Ik heb hier voor jou de ultieme soundtrack voor dromers en de nachtbrakers en iedereen die op dit moment eigenlijk stiekem ergens anders zal zijn. Weet je, dat is geen haast dit, dus je moet er echt even de tijd voor nemen. Dit is pure sfeer. New York State of Mind, Billy Joel op 1780.

0: dus zo'n liedje dat je gewoon meteen een vliegticket naar New York probeert te boeken, als je deze hoort. Billy Joel met de New York State of Mind.
1: De top 3000.
0: Op nummer 1780 in Veronica's top 3000. Sandra van Hoorn zegt, het is het beste nummer van Billy. Ingrid zegt, oh, wat mooi. En Peter Schouwenaars, daar moet ik om lachen. Die zegt, Billy Joel die kan de gebruiksaanwijzing van zeg een keukenmachine zingen. En dan klinkt het nog heel prachtig. Ja, dat denk ik eigenlijk ook wel. En Bert Smering die heeft het over een prachtige live versie waarop hij tijdens dit nummer lekker nonchalant zit te roken. Die ken ik niet, maar ik denk wel dat ik hem ga bekijken. Mocht jij de documentaire nog niet gezien hebben over Billy Joel, ja, dat is wel echt een aanrader hoor. Tweedelig is die. And So It Goes. En ja, nou ja, die man die is zo openhartig over zijn leven. En nou ja, alles wat hij heeft meegemaakt. Maar ook alles wat zijn ouders hebben meegemaakt. Voorouders hebben meegemaakt. Tweede Wereldoorlog. Dat heeft dat gezin zo getekend. En het is heel boeiend om dan te horen hoe dat nog generaties lang verder werkt. En op welke manier hij dat gewoon prachtig verklankt. En nou ja, misschien toch wel de mooiste muziek ooit gemaakt. And So It Goes. Te zien bij HBO Max hier in Nederland. Doei.

0: Ik word altijd zo vrolijk als ik de Doobie Brothers hoor. Wat ben ik blij. Dat is een leuke app die ik binnenkrijg van Leida.
1: Je luistert naar de top 3000.
2: Ieder nummer is een hitje. Ieder nummer is bijzonder.
3: Bij Radio Veronica.
0: Je hoorde de Long Train Running op 1778. Ja, de oorwurm die heeft zijn weg gevonden naar de top 3000. Het is wel grappig eigenlijk, hè, dit liedje. Ze hebben dit liedje 3 jaar live gespeeld voordat ze het pas op album gingen zetten. Denk je, waren ze dan onzeker? Nee, ze konden gewoon een goede tekst niet vinden. Ze hadden zoiets van, nou, de muziek, dit is een bom, dit is een hit, dat komt helemaal goed, maar wat gaan we nu zingen? Na 3 jaar waren ze er eindelijk uit. En dit was het gevolg. Nou, we hebben ervan genoten, toch? En het grappige is, in Amerika was het een grote hit, maar in Engeland niet. Daar heeft hij destijds de charts niet eens behaald. Tot daar ineens een bandje kwam. Laten we ze Bananarama noemen, want ze heten Bananarama. En die hebben dat liedje toen gecoverd en dat klonk zo. Om gingen zetten. Denk je, waren ze dan onzeker? Nee, ze konden gewoon een goede tekst niet.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Cruises boek je bij Corendon.
1: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
2: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Nog 309.000.
5: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
6: 7 stuurlen.
5: Alcantara bekleding.
7: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
4: Kijk eens, gevonden.
7: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
8: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroute.

0: en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine. Vanaf €16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
2: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
3: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel.

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de krijt van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
7: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
8: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
9: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
10: Even kijken, pakketje halen, check. Lunch met de kleinkinderen, check. Coronaprik, oh ja.
11: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
10: Ah, check.
12: Radio Veronica.
13: Met het nieuws. Het is 1 uur.
14: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam. Zonder de avondklok in coronatijd had de zorg het niet meer aangekund. Dat zegt oud-premier Mark Rutte tegen de enquêtecommissie in de Tweede Kamer.
15: Je hebt eigenlijk alle andere maatregelen al genomen. Er rijdt geen auto meer op de weg omdat iedereen al thuis werkt. En de scholen zijn al dicht en alles is al gebeurd. En dan is er nog maar één instrument over en dat was die avondklok. Het niet doen van die avondklok was onze afweging zou hebben geleid tot het overbelast raken van de zorg.
14: Rutte zegt dat het kabinet wist hoe ingrijpend de maatregel zou zijn voor iedereen, maar dat er geen alternatief meer was. De lijst van gemeenten die op gesprek moeten komen bij asielminister Van den Brink is weer een stuk langer geworden. 18 extra gemeenten komen onder toezicht, omdat ze volgens de spreidingswet te weinig asielzoekers opvangen. Het zijn bijvoorbeeld Zoeterwoude in Zuid-Holland en Gulpen in Limburg. En ook KLM heeft last van het gesloten vliegveld van Jakarta in Indonesië. Door een vulkaanuitbarsting is alles stilgelegd omdat er te veel hete as in de lucht hangt. Veilig vliegen kan daardoor niet. KLM zegt dat iedereen die er last van heeft, wordt omgeboekt. Het weer dan, veel zon, ook wat wolken. Het is 24 tot 29 graden. Een paar vertragingen die opvallen. De A16 bijvoorbeeld, Breda-Rotterdam. Voor Dordrecht Centrum 17 minuten door een pechgeval. De rechterrijstrook is dicht. En na een eerder ongeluk is de weg op de A20 weer vrij. Nog wel een korte file van Hoek van Holland richting Gouda. Voor Moordrecht 9 minuten.

0: is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
1: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
2: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
3: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers, 50% korting... en dubbel fris en appelsientje fruitdrink... een pak van 1 of 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee, Plus.
3: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje... bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per kruidvat.
5: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur. Met Siemens en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
6: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
7: Allerlaatste week karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
6: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Autotaalglas, de ster in ruitschade.
10: Opgelost, Autotaalglas.
11: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
12: Oh. Goedemorgen allemaal.
13: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.

0: Top 3000
1: op Radio Veronica.
2: DJ
0: Rob Stenders.
3: And you can't hurry love, 1775. Ik zal het toch maar even aan Siets vragen. Even kijken of die al een beetje scherp is. Van wie is het ook alweer origineel? Niet opzoeken.
4: The Supremes.
3: The Supremes is helemaal goed beantwoord. Yes. Zo scherp als een mes. Goed zo. Ik kan het ook aan Gert kunnen vragen. Die is nogal steeds op links, maar die weet dit soort dingen. Hè?
4: Ja.
3: You can't hurry love. Ik ga ervan uit dat de Supremes er wel in staan. Ja. Maar dan niet met You can't hurry love. Maar met heel veel anderen. Ook met Can't hurry love. Ja. Uitstekend dat we ook nog een buiging maken naar het origineel. Wat zijn jullie toch lepeltje completa. Heiko, Jongsma, André Timmerman, Justin Gerritsen, allemaal gestemd op Phil Collins en You Can't Hurry Love. En daarvoor op nummer 1776, een artiest waar ik levenslang fan van ben. Tom Petty met de Heartbreakers, Refugee. Somewhere, somehow, somebody must have kicked you around, some. Who knows, maybe you were kidnapped, tied up, taken away and held for ransom. Ik zei net nog tegen Gabriela, ik ken het nummer al sinds de oprichting. En ik kan het nooit precies meezingen, behalve het refrein. Dus dankjewel Gabriela voor een heel klein beetje houvast.
5: Ja, alsjeblieft.
3: Nou, weet ik eindelijk waar het nummer over gaat.
5: Precies.
3: Refugee, 1776. En daar hebben we zometeen Anouk. En daar heeft Sophia van Kreuningen het een en ander over te melden.
6: Hoi Rob, ik ben Sophia en ik heb gestemd op Are You Kidding Me van Anouk. Ik vind Anouk echt een uniek mens. Dit nummer brengt me direct terug naar 10 juli 2010. Toen ik samen met mijn zus en vader bij haar concert in het Westerpark was. Aan het einde barstte er een enorm noodweer los. Er werd het concert voortijdig afgebroken en raakten we tot op het bot doorweekt. Met dit nummer en in deze weersomstandigheden werd het een avond om nooit meer te vergeten. En hey, ik ben al 26 jaar getrouwd en werk als trouwambtenaar. Maar kiest een bruidspaar toch voor iemand anders, dan zing ik stiekem toch wel Are You Kidding Me? What Has She Got? Nee, een grapje. Super nummer, lekker op losgaan.
3: Zo.
6: Groetjes.
3: Lekker kort samenvatting.

0: De comeback van Marvin Gaye, Sexual Healing, op 1773. Joran de Jong heeft erop gestemd, Celesta Spans ook. En Sexual Healing is ook dankzij Joost Vermeulen in de top 3000 gekomen. Joost, dan wat een en ander met ons delen.
1: Hallo Veronica, we schrijven 1982.
0: Ja, schrijf
1: een goed idee. Om eens een andere discotheek te proberen, bracht mij naar de Kopermolen in Nieuw-Vennep. Daar kwam ik onder de indruk van een meisje. En wel onder het nummer van Marvin Gaye. Sexual Healing.
0: Ja, ja.
1: Inmiddels zijn we nu getrouwd. En wel komende vrijdag al 39 jaar. Een onvergetelijk nummer dus voor ons.

0: En Sharks, Nicolette heeft erop gestemd. Janita Hummel ook en Linda Roeleveld ook. En over Sharks gesproken. Er is recentelijk iemand naar de Universal Studios geweest. En ooit ben ik er ook geweest. En toen was de hoofdattractie Jaws.
1: Oh ja.
0: Sharks, daar moet ik even aan denken. En je raadt het al, hij is er nog steeds, Jaws. Maar ligt nu helemaal in een leeg zwembad. En wordt verder helemaal niet meer verzorgd.
1: Oh, wat zielig.
0: Jaws ligt gewoon dus eigenlijk als een uitgetelde derde rangs kermisattractie. Ligt hij op de grond van een ondiep zwembad in de Universal Studios. Haal hem dan maar weg.
1: Nee. Laat hem liggen.
0: Oh, laat hem liggen, oké. Imagine Dragons and Sharks, dus op nummer 1772. Vind je ook zo spannend wat er staat op 1771?
1: Ja. Ja,
0: ik weet het inmiddels al, hoor.
2: Annabel doet mij denken aan mijn jeugd. Mijn heerlijke onbezonde jeugd. Heerlijk nummer. Blijft altijd fijn om te horen. Jammer dat hij ermee is gestopt. Maar geweldig.

0: is er wel mee gestopt, maar hij komt nog wel eens terug, hè. Hij houdt van een comeback. Hans en Tweedehands. Hans de Boy en Annabel. Van wie heeft dit liedje geleend? Siets voor €1,95.
1: Ja, dat is weer zo'n moeilijke vraag, dat weet ik niet.
0: Van Boudewijn de Groot.
1: Oh. Annabel,
0: dat wordt niet zonder jou, Annabel.
1: Ook leuk.
0: Had je toch gewoon weer bij kunnen verdienen vandaag, hè?
1: Ja.
0: Ook leuk, ja. Over een reclameminuut zijn we bij jou, Siets.
2: De reclameminuut.
3: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma-salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja, van Jumbo.
4: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
5: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
6: Nieuwsflash! Fomar maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij Fomar,
7: voordeel markt. Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
8: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
0: Het is iets over 1:30. We worden bijgepraat over het allerlaatste nieuws door Sitsi zelf. Hij ziet.
1: Hi Rob. Meerdere opgepakte verdachten van het geweld in Overasselt vorige week zijn bekenden van de politie. Het AD heeft stukken van de opsporingsdiensten ingezien. Daaruit blijkt dat één van de verdachten eerder betrokken was bij een gewelddadige ontvoering van een bejaarde in Amsterdam. Anderen werden eerder verdacht van geweld of WhatsApp-fraude.
0: Even snel schakelen. En ziet, hoe is het op het Nederlandse wegennet? Rustig toch?
1: Ja, vrij rustig. Wel 3 files boven de 10 minuten nu. De A16 Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht Centrum 14 minuten extra. A58 Vlissingenbergen op Zoom. Voor Rilland 12. En op de A58 Tilburg Breda. Voor Knoop het Galder 17 minuten.
0: We zijn bij 1770. Staat Christopher Cross. White like the wind.

0: ergens in mijn herinnering opgeslagen dat dit geen hit was in Nederland. Christopher Cross en Ride Like the Wind met Michael McDonald. De onvolprezen Michael McDonald erbij van de Doobie Brothers. Maar wel een keer in een dance-uitvoering van East Side Beat.
1: Ja, dat was wel een dikke hit. Ja.
0: Dat was er wel een. Ja. Geldt hier eigenlijk ook wel een beetje voor. Dit was in principe natuurlijk ook gewoon echt een oud nummer. Kom ik zo meteen wel even op terug. Maar dit is de succesvolle uitvoering. Was ook wel iets aan verbouwd hoor.

0: Boing. 26 eurocent, Siets, als je weet van wie de sample is.
1: Ja, Max Romeo, niet Upsetters.
0: Max Romeo, 26 eurocent. Ik zie Tikkie met veel vertrouwen tegemoet. Sample Minds.

0: Maar wel lekker, hè, deze. Deze originele ook trouwens. Komt uit de 70s, 76. En dan heet hij Chase the Devil. The Prodigy heeft er een geweldige uitvoering van gemaakt. Out of Space. Max Romeo heeft zowaar wel eens een keer een hit gehad in Nederland met het nummer Wet Dream. Echt waar.
1: Oh.
0: Natte droom. Gaat zo.

0: It Up is een serieuze, nou ja, serieuze hit geweest. Ja, dit is wel een hit geweest, volgens mij. En toen moest het uitgelegd worden, want ik kon natuurlijk niet zomaar overal op de radio die natte droom. Toen zeiden, ja, mensen die vinden er allemaal wat van, maar ja, ik heb gewoon een lekker dak. Zo kom je dan er, hè? Dan word je wakker, denk je, hè? Nou, dan heb je dus een lekker dak. Wet Dream. Nou, Max Romeo, zo heeft hij het verkocht. En uiteindelijk, wat was het geweest?
1: Nummer 17.
0: Nummer 17 zelfs nog in Nederland, ja. Bij het afscheid van Ad Visser, dat weten velen nog. De confetti-kanonnen konden aan bij Chris Rea en Josephine. Die dat niet helemaal snapte, omdat het gevoelige nummer over zijn dochter ging. Chris Rea.

0: Christmas Ria werd hij ook wel genoemd dankzij de kersthit Josephine 1768.
1: De top 3000.
2: Radio Veronica.
0: Ja, Jacob van Schie heeft ongeveer dezelfde herinnering als ik bij Ad Visser en Toppel bij het afscheid. Wat was er nou gegaan tijdens deze emotionele plaat? Nou, Ad Visser nam inderdaad na 100.000 jaar afscheid van Avro's Toppop. Cor Pijnakker heeft er ook op gestemd. Bram Bos ook en Erik Krenz ook. Vaak zijn dat mensen met een dochter. Heel gek. Chris Ria en Josephine. Nog even terug naar de Prodigy. Jelka zegt, zo blij dat ik die Prodigy ooit nog eens live gezien heb. Toen A The Space begon, het hele publiek ging helemaal los. John zegt, I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out of earth. Dat is zijn bijdrage. En Ray zegt, Out of Space, dat is nog eens lekker. Een beetje hazen in de pause.
3: Ja, en Max Romeo is niet de enige waar ze wat van gestolen hebben, Rob. Wil je je 25 eurocent terug voor het origineel van Your Brain from Another Dimension? To Another Dimension?
0: Ja, ik weet het eerlijk gezegd niet.
3: Nee, dat komt dus uit Critical Beatdown van de Ultra Magnetic MC's. Ik heb ze even achter elkaar gezet. Dan is dit het origineel en daarna hoor je de Prodigy versie. Ja. I'll take your brain to another dimension.
0: Ja. Nou, wist ik niet. Bedankt. Ik heb weer wat kennis erbij.
2: Top 3000.

0: grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Nog 309.000.
3: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
4: 7 sturen.
3: Alcantara bekleding.
5: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
2: Kijk eens, gevonden.
5: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
7: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
8: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en

0: sale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
1: Thuisbatterij,
2: einde salderingsregeling,
3: terugleverkosten,
4: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
5: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
6: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
7: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen.

0: deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach. Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
1: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
2: Yes, hij doet het.
3: Ja hoor, dat kan zeker.
1: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
4: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
5: Oh ja? Daar werken jullie zeker niet met Blokledder.
4: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Bloklader.
6: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
7: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
10: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Grobbel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
11: Zeg het!
10: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
12: Radio Veronica.
13: Met het nieuws. Het is 2:00.
14: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam.
15: Hoi.
14: Sommige verdachten van het geweld in Overasselt werden eerder al verdacht of veroordeeld voor onder andere ontvoering en oplichting. Dat heeft het AD ontdekt. Zo stond de man die wordt verdacht van het doodschieten van een beveiliger eerder ook al voor de rechter voor een schietincident. Een ander ontvoerde en mishandelde een oudere man. Premier Jette vindt de enorme verkiezingsoverwinning van de radicaal-rechtse AfD in Duitsland zorgwekkend. Volgens hem is het succes in deelstaat Sachsen-Anhalt een wake-up call voor Duitsland. Nu duidelijk is dat een partij met extreme standpunten, ook pro-Russische, het zo goed doet. Ook andere Europese landen reageren bezorgd. En de stem van de verdachte achter de hack van internet- en tv-aanbieder Odido begin dit jaar wordt vanavond uitgezonden in het programma Opsporing Verzocht. De man belde de klantenservice van Odido en deed alsof hij een IT-collega was die toestemming nodig had voor een intern systeem. Daardoor kon hij bij de gegevens van miljoenen mensen. Het weer, veel zon, ook wat wolken. Het is 23 graden aan zee tot 30 in Limburg. Warm, hè?
16: Ik klaag het niet meer over.
14: Oh, ik voelde hem aankomen.
16: Nee, het is warm vooruit. Ja.
14: Maar morgen koelt het af, dan is het regenachtig en rond de 19 graden. Een paar flinke files al, zoals de A2 Maastricht-Eindhoven voor knooppunt Batadorp. 25 minuten door een pechgeval, daar is de rechte rijstrook dicht. Dan de A28 Zwolle richting Amersfoort voor Amersfoort-Vathorst. 23 minuten extra komt door een gesloten Hardenbergerbrug omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. Tot slot nog een pechgeval op de A58 Vlissingen-Bergen-op-Zoom voor Rilland. 15 minuten extra, rechte rijstrook is daar dicht. En een compleet overzicht vind je in de app van Flitsmeister.
16: Bam.
17: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, teruglevert kosten.
18: Zonnepanelen uitzetten, ik heb geen idee wat ik moet doen.
19: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen, Innova Energie helpt.
20: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
2: Met de Gamma Voordeelpas extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
20: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
3: De meedogenloze actiefilm By Any Means.
11: I believe in justice.
3: Als het systeem corrupt is,
11: case after case unsolved,
3: moet je de regels overtreden.
12: I knock some fucking heads around and I crack the case.
3: Met Mark Wahlberg, By Any Means. Nu in de bioscoop.
15: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
21: Al één van de vier Müllermilkflesjes met het moelgeluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je €25.000.
22: Müllermilk, the moo you can't resist.
15: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
23: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
24: Alle Sikkens Verf bestel je bij...
25: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
26: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
27: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
26: Phew, we kunnen weer.
27: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
25: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets. Via leaseabike.nl.
28: Jongens, eten!
29: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
30: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
31: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
32: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Cruises boek je bij Corendon.
15: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.

0: top 3000.
1: Op Radio Veronica.
0: DJ Rob Stenders.
2: Colin Elvis, Dire Straits, 1765. Corné heeft erop gestemd. Hey Corné, Hendrik Jan Platvoet ook. En Ben van der Meijden ook. Zijn inderdaad weinig van der Meijden. Er zijn wel heel veel mannen. Ben van der Meijden, 1764. Daar is de verdeling wat beter. Amy Winehouse en Love is a Losing Game. We hebben een appje van Sascha.
3: Hoi Rob, Sascha Geertman hier. Ik heb voor Amy Winehouse met Love is a Losing Game gestemd, omdat het zo'n ontzettend mooi nummer is. De muziek en de tekst passen zo goed bij elkaar. En dat vind ik gewoon heel mooi en heel knap.

0: hoor het vaker. You're as cold as ice. Voor naar 1763 in onze top 3000. Is opgestemd onder andere door Huuk Jacobs, door Marcel van der Haven en door Celesta Spans. Hey Celesta, dat is mijn oude verkering van Dennis Soubé, maar dat weet ik niet helemaal zeker.
1: Oh.
0: Ja. Hey Sitsi, jouw jongens komen eraan.
1: Oh, leuk.
0: Ja, 1762. Toto en I'll Be Over You. Als jij nou helemaal privé een top 3 Toto mag invullen.
1: Oh. Ja, ik ben zo slecht met het maken van volgordes, maar ik vind dit wel echt een van de mooiste, inderdaad. Mm-hmm.
0: Zou die top 3 halen?
1: Ik denk dat hij de top 3 wel haalt, ja.
0: Nou, Dirk de Oogst die vindt dat ook. Jasper Nol vindt dat ook. Barbara Vaarden vindt dat ook. En Wendy van Iersel zegt, zoveel goede nummers gemaakt door deze band. En live zijn ze helemaal geweldig. Nou ja, jij bent niet zo van, ik ga de deur uit.
1: Nee, maar ik heb Toto zelfs 2 keer live gezien.
0: Oh, als jij Toto 2 keer de deur uitgegaan bent.
1: Ja.
0: En heb je met een Totootje gedaan? Of met
1: ik heb inderdaad ingezet, ja.
0: Okay. Arjen Smit zegt, ik gun dit nummer een hogere notering door de samenzang van Steve en Michael. Zo fijntjes. We vullen hem in. Toto, I'll Be Over You op nummer 1762 met een toepasselijke jingle ervoor.

0: Pussycat Dolls en Busta Rhymes en Don't Ya.
1: Je luistert naar de top 3000.
2: Ieder nummer is een hitje, ieder nummer is bijzonder.
3: Bij Radio Veronica.
0: 1761, Arjen Snoek heeft erop gestemd. Britten Martens ook, Frederik Hogendoren ook. Familie van, we zullen het nooit weten. Nog even terug naar jouw favoriete bandje, Toto. I'll Be Over You stond op 1762. William Bourne zegt, Michael McDonald kruipt ook hier weer onder je huid. Te gek nummer van Toto, Robbie.
4: Ja.
0: Zit hij erbij?
4: Ja, op de achtergrond.
0: Oh ja?
4: Ja.
0: Kees van Dam zegt, een van de mooiste nummers van Toto. Helemaal met jou eens. En Brian Uitzorgend zegt, Steve Lukather is een van de beste gitaristen ooit. Deze man heeft zoveel albums ingespeeld van de allergrootste artiesten, onder andere Michael Jackson. De lijst is niet meer bij te houden. En ik zeg er nog even op persoonlijke titel bij. Leuk mens, een prachtige anekdoteverteller. En je kunt heel veel filmpjes op YouTube zien waarin die bij welke interviewer dan ook geweldige verhalen vertelt over alles en iedereen. Het is gewoon een ontzettende leuke kerel. Omdat Alfred Lagarde was goed bevriend met Toto en de band. Dus omdat hij wel eens in de buurt was, als ik er ook was, heb ik ervan genoten. Mooie hele gesprekken met hem durven te voeren. Maar wel erg leuk om hem in de omgeving te hebben. Jay die vraagt zich af of ik mainstream nog ga halen van Bob Seger voor 3 uur. Nou, ik had er wel, ik had wel plannen. Anders zou ik het schema ook niet halen. Het is bovendien een van mijn favoriete liedjes alle tijden, dus graag. 1760, een nummer waarover Neil Diamond zelf zegt dat dit misschien wel het eerste liedje is waar hij zijn stem bij vond. Hier is I Am, I Said.
5: LA is fine, the sun shines most of the time. And the feeling is laid back.

0: Diamond, prachtig. Ah ja, maar is 1760. Ik ben niet de enige die het mooi vindt.
1: Hey, mijn favoriete Neil Diamond liedje. Ik ga weer genieten in de taxi.
0: Reizen.

0: Diamond tijd. We gaan zo meteen met het nieuws verder van de Seeds. Maar eerst even een reclameminuut.
1: De reclameminuut.
2: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
2: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
4: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
0: Het is iets over 2:30 geworden. Siets, kun jij ons bijpraten over het allerlaatste nieuws?
6: Er zijn flinke problemen op de A28 bij Nijkerk. Daar is de Hardenbergerbrug in beide richtingen dicht. Volgens Rijkswaterstaat uit voorzorg. Nou, wat er nou precies aan de hand is met de brug en hoe lang die dicht moet blijven is nog onduidelijk. Het verkeer dat normaal over de A28 rijdt wordt voorlopig omgeleid via de A50 en de A1.
7: Ah joh, wat een flauwekul. Doe die brug open.
0: Zeg toch een gemiddelde Nijkerkenees. Ja. Hoe is het op het wegennet? Eén plekje in de buurt van Nijkerk kennen we. En de rest?
6: Ja, los van de A28 ook een vertraging op de A16 Antwerpen-Breda. Voor Galder een kwartier extra. Door een ongeluk is de rechte rijstrook dicht. A58 Vlissingen-Bergen-op-Zoom. Voor Rilland 20 minuten door een pechgeval. En het is erg druk op de N57 Middelburg richting Brouwersdam. Voor Sirooskerken ruim een half uur extra.
0: Dankjewel. Thomas James en de Chandels bedachten het nummer. Het werd veel succesvoller in de 80's, in de

0: Tiffany and I Think We're Alone Now. 1759. William heeft informatie voor ons gezegd. Een nieuwsfeitje op. Michael McDonald heeft geen enkele rol gespeeld in deze plaat van Tiffany. Dat was een waarlijk disjockey. Lacht hij ook om zijn eigen grap. Heeft tussen haakjes gezet. Haha. Ik denk het ook. Ze is ook alleen, hè, zegt ze Tiffany. Dus helemaal niemand heeft er iets mee te maken gehad. Alleen Tommy James en de Shondells die hadden het in de jaren 60 opgenomen. Deze versie is volgens mij dankzij Stranger Things toch ook weer een beetje in de mode gekomen. Hè, de Tiffany. Ja, Think We're Alone. Nou, nee, je bent niet verdwaald. Het is Radio Veronica. Je zit niet bij de top 2000. Het is wel het muziekje van de top 2000, maar de versie die in de top 2000 gebruikt wordt staat niet in de versie van de top 3000. Wij hebben gekozen voor de originele versie. En van wie is die?
1: De Who.
0: Daar is het antwoord meteen gegeven.

0: Joke die wil nog even weten of je de rockopera Tommy nog ergens kan vinden om misschien een van de streamingdiensten. Joke herinnert zich nog dat tijdens de Engelse les op de school dat gewoon de film vertoond werd. Tommy. En ze zegt, ik zou hem toch alweer eens een keer terug willen zien. Is die te vinden op een van de streamingsdiensten?
1: Ik zoek hem er even bij. De naam Tommy komt veel voor op streamingsdiensten.
0: Dus. Dat geloof ik, ja. Dat geloof ik wel, ja. Zal ik ondertussen even vertellen wie erop gestemd heeft? Ben Veld onder andere, Erik Boer en Jaco Denenkamp, ja?
1: Oh, niet te vinden.
0: Oh, niet te vinden. Okay. Voorlopig nog niet. 1757, wat had die ruzie gehad met zijn platenmaatschappij. Toen ging hij daarna ook nog hele gekke namen verzinnen, maar we kennen hem stiekem nog steeds als Prince. Dit was The Most Beautiful Girl in the World, 1757, in onze top 3000.
2: Je luistert naar de beste muziek aller tijden.
3: De top 3000.
2: Bij Radio Veronica.

0: Prince and the most beautiful girl in the world.
1: Hallo Rob, Jeroen hier. Ik heb op het nummer Do You Wanna Funk van Patrick Cowley gestemd, omdat het eigenlijk een heel lekker liedje is om bij schoon te maken. Bij het stofzuigen, bij het dweilen, je kan er gewoon niet bij stilstaan. Ik wens je nog een hele fijne dag. Doei!

0: You make me feel mighty real. Sylvester hoor je zingen met Patrick Cowley en Do You Wanna Funk With Me.
1: De top 3000.
0: Staat op nummer 1756. Het is opgestemd door Wilma Simons en Patrick Meesters en Harry Meijer. Die zegt nog, dit is voor mij wel de ultieme discoplaat. Een helemaal uit je dakplaat. And we need more cowbell. Het antwoord op de vraag is inmiddels ja. Of ik dit nog zou halen als het laatste liedje? Ja, zeker. 1755, een van mijn lievelingsliedjes aller tijden. Bob Seger en de Silver Bullet Band. I'm in the

0: Radio Veronica Top 3000.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Cruises boek je bij Corendon.
2: Ontdek Smart City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de pull-up-bar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
3: Veronica. Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
3: De mega-jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
6: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
5: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
6: Oh, en nu niet?
5: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
6: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
5: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
7: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
10: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
9: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
13: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
12: Nu een gratis Robijn knuffelbiertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per kruidvat.
14: Laten we er niet omheen.

0: 10 lopen? Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
2: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
3: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett, met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 50% korting op elk tweede Visalis-product bij Holland & Barrett.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
5: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
6: Radio Veronica.
7: Met het nieuws. Het is 3:00.
8: En het nieuws krijg je van Sietz Roskam.
9: Goedemiddag. De A28 bij Nijkerk is in beide richtingen dicht door problemen met de Hardenbergerbrug. Uit voorzorg mag daar niemand overheen. Waarom precies en hoe lang die afsluiting gaat duren, zegt Rijkswaterstaat er nog niet bij. Wie normaal over de A28 langs Nijkerk rijdt, wordt omgeleid via de A1 en de A50. Invallen door de Fiat bij een bedrijf dat coronatesten aanbood. Dat zou in coronatijd voor miljoenen hebben gefraudeerd. Er is onder andere beslag gelegd op huizen in Nederland en in het buitenland. Ook zijn administraties en horloges meegenomen. In de aanloop naar de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is enorm veel desinformatie verspreid, zeggen onafhankelijke waarnemers. De rechtsradicale AfD won de verkiezingen gisteren met afstand. De desinformatie die online rondging was er vooral om tegenstanders van die pro-Russische AfD zwart te maken. Volgens de waarnemers is het nepnieuws dan ook onder andere vanuit Rusland verspreid. En de trainer van NAC Breda is ontslagen. Karel Hoefkens stond met de club na 5 wedstrijden in de eerste divisie op 7 punten. Vorig seizoen degradeerde NAC uit de eredivisie. De directie zegt de afgesproken verbeterpunten nu niet terug te zien. Voorlopig nemen de assistenten van Hoefkens het bij NAC over. Het weer dan veel zon bij 23 graden aan zee tot 30 in Limburg. Vanavond vanuit het westen bewolkt met meer wind. Morgen regen en dan rond 19 graden. Op de weg is het eigenlijk nog vrij rustig, los van de afgesloten A28 bij Nijkerk in beide richtingen. En nog een flinke file op de A58 Vlissingen richting Bergen op Zoom. Voor Rilland een kwartier extra.
8: Sietsi, dankjewel. Zometeen de nummer 1754 in de Radio Veronica Top 3000. The Romantics, What I Like About You, komt eraan.
10: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
11: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
12: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
13: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
14: Yes, hij doet het.
15: Ja hoor, dat kan zeker.
13: Roger! Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
12: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo, voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
16: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
14: Sokken, Billy. Dat moet sneller.
15: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
17: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
18: Ken jij de nieuwe volledige

0: Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1 plus 1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
2: Is Radio Veronica. De top 3000.
3: Dit is Veronica.
2: Nummer 1754.

0: De beste muziek aller tijden.
1: De top 3000 op Radio Veronica. Nummer 1753.

0: Alain Clark met zijn vader en Father and Friend.
1: Dit is de top 3000
2: op Radio Veronica.
1: DJ Wout en Frank.
0: Toch even een klein verhaaltje erbij. Alain Clark en zijn vader, Father and Friend, 1753 in de Radio Veronica Top 3000. Maar kijk, Alain Clark is natuurlijk inmiddels ook vader.
3: Ja, ja en heeft een zoontje, 13-jarig zoontje.
0: Ja.
3: Nilo, zo heet dat 13-jarige zoontje. En het leuke is dat hij het dus nu met zijn zoontje zingt. En dat klinkt dan zo.
0: En zo gaat het van generatie op generatie. Wie stemde allemaal op Alain Clark?
3: Onder andere Tijmen Visser, Linda Oosterboer, Alex, Mark van Geest en Richard de Vrij, die schrijft er nog over. Ik heb op Father and Friend gestemd, omdat het voor mij precies beschrijft hoe de relatie met je vader kan veranderen. Eerst is hij vooral je vader, maar naarmate je ouder wordt, kan hij ook echt een vriend worden. En dat vind ik een prachtige gedachte. Al dus Richard de Vrij, een van de stemmers van de Radio Veronica Top 3000.
0: The Four Romantics, What I Like About You is 1754.
1: Je luistert naar de beste muziek aller tijden.
2: De Top 3000.
1: Bij Radio Veronica. Nummer 1752.

0: let you know, you're one of my kind.
1: Top 3000.
2: Dit is 1749.

0: QB and the Blizzards, Apple Knockers Flophouse staat op 1749. Johan Derksen is nog een geruime tijd manager geweest van QB and the Blizzards. Volgens mij was dat ooit een uitzending van Brandpunt, waar hij daar iets over vertelde. En dan met name het moment waarop de band met hun debuutalbum in 1966 een Edison won.
1: Ja, ja, we hebben dat fragmentje wel, maar het is niet de allerbeste kwaliteit, maar je kunt het wel goed volgen. Johan Derksen.
2: Het waren fantastische tearjerkers, maar niet zoals uit Nashville kitscherig, maar oprecht en gemeend. En toen kreeg hij meteen voor dat eerste album, kreeg hij toen een Edison van Wim Sonneveld op het Grand Gala du Disque.
3: Hier is voor jou de Edison.
2: En die Sonneveld met een dedain van, nu moet ik wat van dat langharige tuig uit de provincie van die boerenkinkels zo'n prachtig beeldje geven.
4: Zeg, gaan jullie wel eens over de grens of niet?
5: Ja, ze horen ons zo
4: wel. Ze horen jullie zo wel, hè?
5: Ja, ja, ja.
2: Maar die Edison, dat is natuurlijk wel een serieuze prijs, die hadden ze te pakken.
1: Maar inderdaad, dat dédé. Ga je nog eens over de grens of niet? Serieuze jongens hoor. In de Radio Veronica top 3000. We gaan naar 1749, een liedje uit 2006. Het album heet Little Voice.

0: Not Gonna Write You A Love Song van Sarah Bareilles. Daar zit wel een geinig verhaaltje achter.
1: Oh, en ik heb zo'n gevoel dat je dat verhaal nu gaat vertellen.
0: Ja, ik vind dat wel mooi inderdaad. Zij had al heel veel muziek gemaakt. Ze trad ook best af en toe op. En dat ging best lekker met die carrière. En dat was een platencontract. En er was heel veel muziek voor een LP, voor een album. Alleen die platenmaatschappij die zei, we missen nog een love song. En daar had ze geen zin in.
2: Nee, I'm not gonna write you a love song.
0: Zoek het uit. Precies. Dus de gedachte was, ik schrijf alles behalve een love song. En dat werd dan deze plaat love song. Maar het werkte wel, want dit was de plaat die het leven van Sarah Bareilles compleet veranderde. Ze vertelde er dan zelf over dat ze in één keer van niets naar 2 jaar lang op tour ging.
3: There, I remember sort of the feeling of surprise. Like the label was surprised. We were surprised. I was like, is this working? Like, it was the iTunes song of the week. And then the song was featured in like a Rhapsody commercial, like around the same time. And then I was gone on tour for like 2 years.
0: Ineens toeren voor 2 jaar. Lekker toch?
2: Ja.
0: Staat in de Radio Veronica top 3000, 1748.
4: Dit zijn Wout en Frank bij Radio Veronica.
2: En dit is Siets Roskam en hij gaat vertellen wat er zometeen in het nieuws zit.
5: Nog weinig bekend over afgesloten A28 en stem Odido hacker wordt gedeeld.
6: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
7: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: Unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Smin.
2: Valt je iets op aan mij?
1: Nieuwe jas?
2: Nee.
1: Nieuwe schoenen?
2: Nee.
1: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
3: Jij bent naar de kapper geweest. Laat je goed hoor.
1: Smint.

0: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
1: Nog 309.000.
2: Oké, okay. Elektrisch en garantie? 7 stuur. Alcantara bekleding. En,
3: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
4: Kijk eens, gevonden.
3: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
5: Bij Odido Business hebben we nu 5G-internet voor bedrijven. Je hebt alleen een stopcontact nodig.
6: Handig voor als je snel meerdere locaties van internet wil voorzien. Zoals een bouwkeet.
5: 5G-internet voor bedrijven van Odido Business.
7: De energietransitie is onmogelijk.
8: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
9: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
10: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
11: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Pak, anders schrijf je mis.
13: Zeker, er is veel zon, 23 graden aan zee, 30 graden in Limburg, midden van het land, zo rond de 5, 26, heerlijk. Maar dan vanavond vanuit het westen bewolking en er komt meer wind. Morgen regenachtig en dan rond de 19 graden. Dus geniet er nog maar even van. Het is 4:30. Dit is het nieuws. Sint Roskam, goedemiddag.
14: Goedemiddag. Het is nog steeds onduidelijk waarom de brug bij Nijkerk op de A28 in beide richtingen dicht is. Rijkswaterstaat zegt alleen dat die Hardenbergerbrug uit voorzorg is afgesloten na een inspectie. Wat er nou precies aan de hand is, is nog niet bekend. Het verkeer rond Nijkerk moet voorlopig omrijden. Een enorme lading cocaïne die onderweg was naar Nederland is onderschept in Frankrijk. Volgens de Telegraaf heeft Bolle Jos ermee te maken en lagen de duizenden kilo's cocaïne op een vrachtschip dat van Ghana naar Antwerpen voer. De container met de drugs zou daarna naar Dordrecht gaan. En voor het eerst is vanavond de stem te horen van de man die bij Odido aan de gegevens van miljoenen mensen wist te komen. Het wordt uitgezonden in het programma Opsporing Verzocht. De man deed alsof hij bij de ICT van Odido werkte en belde naar de klantenservice met de vraag om een inlogpoging goed te keuren.
15: We hebben die stem nog niet gehoord, dus nee. Dat is echt vanavond pas voor het eerst.
16: Ja.
15: Wauw.
16: Ik lach me toch helemaal kapot als ik vanavond zijn stem hoor. Ja.
15: We denken, nou, dat lijkt wel echt best wel op Niek van den Brugge. Ja, Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 33 meldingen, totale lengte van 104 kilometer. Dit zijn de drie meest opvallende. De A28, je hoorde het net al, Utrecht-Zwolle. Tussen Leuze-Zuid en Nijkerk, 9 kilometer. File staat daar. Dat zorgt voor 3 minuten aan vertraging. Oké. Okay. De N301 Almere-Barneveld tussen de aansluiting met de N704 en Nijkerk. Daar 20 minuten vertraging, wil je compleet overzicht. Van alle files en alle flitsers, dan moet je even naar de app van Flitsmeister. Top. Are you
17: ready? De Radio Veronica Top 3000.
13: Dat is een mooi verhaal. Arielle, goedemiddag.
18: Goedemiddag, hallo Wout en Frank.
13: Jij hebt gestemd op het liedje op 1747, maar je hebt hem eigenlijk herontdekt. Hoe is dat gegaan?
18: Nou ja, mijn zoon, die nu 19 is, Jarre, die heeft deze zanger ontdekt toen hij een jaar of 12, 13 was. Ik heb hem ze net nog even gebeld om te vragen van nou, hoe oud was je nou precies? Ja. Nou, 12, 13 jaar. En sindsdien is deze jongen gewoon echt helemaal, ja, hij is helemaal gewoon groot fan van Roy Orbison. Dus ja, ik heb hem weer herontdekt, deze man.
13: Maar dit is toch fantastisch. We gaan een plaat draaien uit 1964 en die heb jij ontdekt door je 19-jarige zoon die destijds 12 was. Zo zeg ik het goed, toch?
18: Ja, zo zeg ik het helemaal goed.
13: Dat vind ik een prachtig verhaal.
18: Ja, dat is het ook.
13: Dankjewel voor je stem en voor jou en je zoon en iedereen die erop heeft gestemd, gaan we hem draaien.
18: Okay.
13: Fijne dag, hè?
18: Doeg! Dank je, hetzelfde. Doeg! Bye.

0: The Beastie Boys and Fight for Your Rights. Moeten we wel om lachen. Ik zat in 1986 op de lagere school.
1: Ja.
0: En dan had je soms van die klassefeestjes. En ik kan me nog heel goed herinneren dat we van de meester mochten dit liedje één keer draaien.
1: Ja, want anders werd alles gesloopt.
0: Eén keer
1: ging je de lamp van het dak.
0: En niet meer. En dat is ook één keer gebeurd. En daarna was de school weg.
1: Ja.
0: Nee, ik overdrijf, maar toch. The Beastie Boys and Fight for Your Right op 1746.
1: En op 1745 de Dolly Dots. Dit is Love Me Just a Little Bit More. Can you love

0: Politie.
1: Ja.
0: Mogen Frank en ik je meenemen op een date volgend jaar?
1: Een date?
2: Ja, zou je dat leuk vinden?
0: Zou je een keer met ons op een avond willen?
2: Met je vrienden Wout en Frank.
0: Oh, met z'n drieën?
1: Ja, ligt eraan waarheen.
0: Nou, naar de musical over de Dolly Dots. Nee, er komt volgend jaar een musical over de Dolly Dots. Ja, dat lijkt mij fantastisch.
2: Ja, dat lijkt me ook superleuk.
0: Ja?
2: Echt zin in.
0: Gaan we ervoor, gaan we even een pizzaatje eten.
1: Ja, en dan meedansen in de zaal.
0: Nou ja, we kijken hoe het gaat. Zie. Wat wel leuk, toch?
1: Ja, hartstikke leuk.
0: Ik vind het een mooi gegeven. Ik vind het leuke meiden. En de meeste hebben we wel eens ontmoet, hè. Altijd wel gezellig.
2: Ja, we zijn ook heel goed met de Dolly Dots, ja. Toch?
0: Dus ik kijk wel uit naar de musical die volgend jaar komt. Dan gaan ze door de theaters. Niet zozeer de Dolly Dots, maar wel de musical. En ze staan dus in de Radio Veronica Top 3000 op 1745 met Love Me Just A Little Bit More. En wat hebben wij hier?
2: Nou, hier hebben we ook weer een pareltje. 1744, zo, ook al even niet meer gehoord. Vance Joy, dit is Riptide.

Het nummer wat ik heb aangevraagd, Nathalie van Gérald Bécaud, heb ik aangevraagd omdat het op mijn naam, ik heet Natasha en Nathalie, dat lijkt op elkaar. En de stem van Gérald Bécaud, dat geeft mij gewoon kippenvel.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier. Veronica.
1: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij...
2: Zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma salades 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja, van Jumbo.
3: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
4: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
5: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
6: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
5: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
7: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
8: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
7: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
8: Rand? Nee.
7: Fair enough.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
10: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
8: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.

0: Boeingbouw.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Deze muur weg. Een grote raampartij. Ingebouwde trap.
2: Emma van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een verbouwing. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en de rente is vaak ook fiscaal aftrekbaar. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
3: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
4: Hallo, Odin.

0: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
1: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
2: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Thuisbatterij.
4: Einde salderingsregeling.
5: Teruglevende kosten.
6: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
7: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.

0: score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Gekke huis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
2: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
3: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van
2: Albert Heijn. Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
4: Radio Veronica.
5: Met het nieuws. Het is 4 uur.
6: En daar is Sietz Roskam. Goedemiddag. Sommige verdachten van het geweld in Overasselt van vorige week zijn eerder al verdacht of veroordeeld. Het AD heeft stukken van de inlichtingendiensten ingezien. Daaruit blijkt dat de 20-jarige man die de beveiliger zou hebben doodgeschoten eerder over de rechter moest komen na een schietincident. Anderen hebben eerder iemand ontvoerd of WhatsApp-fraude gepleegd. Er moet veel gebeuren om extreem weer, zoals droogte of juist veel regen, in de toekomst aan te kunnen. In een nieuw advies aan het kabinet staat onder andere dat het gemaal bij IJmuiden vernieuwd moet worden en het IJsselmeer meer water moet vasthouden. Alle plannen bij elkaar gaan miljarden kosten. De Duitse bondskanselier Merz is diep geschokt door de verkiezingswinst van de rechtsradicale AfD in Sachsen-Anhalt. De partij haalde bij de deelstaatverkiezingen bijna 44% van de stemmen. Het CDU van Merz halveerde tot 17%. De bondskanselier erkent dat het onder andere door zijn lage populariteit komt. En Rusland wil geen afspraak maken voor nieuwe vredesonderhandelingen met Amerika en Oekraïne. President Poetin had twee Amerikaanse onderhandelaars op bezoek en die zijn ook bij president Zelensky geweest. Rusland zegt nog niks daarover te hebben gehoord en vindt verder praten nu te vroeg. Het weer dan, nu nog veel zon en zomerse temperaturen van 22 graden aan zee tot 30 in Limburg. Vanavond vanuit het westen bewolkt, morgen gaat het regenen, dan wordt het rond de 19 graden. Dan de situatie op de weg, begin van de middagspits met zo'n 50 meldingen. Wel al ruim 200 kilometer in totaal. Te beginnen met een melding voor de A28. Daar is bij Nijkerk de Hardenbergenbrug in beide richtingen afgesloten. Verkeer tussen Amersfoort en Zwolle moet omrijden via de A1 en de A50. Het is daardoor ook druk op de N301 Almere richting Barneveld. Voor Nijkerk 21 minuten vertraging. En op de A58 Tilburg-Breda voor Bavel 24 minuten.
7: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
8: Sta je in de file en spot je ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: De meedogenloze actiefilm By Any Means.
11: I believe in justice.
10: Als het systeem corrupt is,
11: case after case unsolved,
10: moet je de regels overtreden.
12: I knock some fucking heads around and I crack the case.
10: Met Mark Wahlberg, By Any Means. Nu in de bioscoop.
13: Alle verf super voordelig.
0: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen?
15: Langer mee doen is goedkoper.
14: Zeker, kwaliteit rendeert.
16: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
17: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: De megajackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.

0: thuisbatterij.
1: Einde salderingsregeling.
2: Teruglever kosten.
3: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
4: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
5: Nu bij Gamma met de voordeelpas 30% korting op vloeren en 30% korting op lattenwanden.
6: Doe het lekker zelf,
5: dat zeg ik.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Cruises boek je bij Corendon.
8: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
9: Dit is Radio Veronica.
7: De top 3000.
9: Dit is Veronica. Nummer 1742.

0: Sharon stuurt nu een foto in de app van Radio Veronica van een quarter pounder.
1: Oh, nu heb ik trek.
0: En dat is ook een hungry heart.
1: Ja.
0: Bruce Springsteen.
2: Dit is de top 3000
3: op Radio Veronica.
2: DJ Wout en Frank.
0: Toch wel leuk om even te vertellen hoe belangrijk die Hungry Heart eigenlijk voor de carrière van Bruce Springsteen en dus ook de E Street Band is. Want dit was de allereerste plaat waar ze mee doorbraken. En er is een paar jaar geleden een interview geweest met Steven Van Zandt. Little Steven, ook wel bekend als Silvio Dante in Lilyhammer en de Sopranos. Maar uiteindelijk is hij muzikant en hij vertelt dat Bruce Springsteen al jaren bezig was. En bij Hungry Heart kwam het grote succes.
4: Well, after a lot of work and a lot of years, we both had been playing since, you know, 65. We finally broke through 1980. I mean, Bruce had made some noise on his third album, Born to Run, but it wasn't the big hit people thought it was, really. Then a fourth album was great, but it didn't get much action. And then the fifth album, we finally broke through with a single. A song called Hungry Heart.
0: Nou, en die staat al nu in 2026 in de Radio Veronica Top 3000 op 1742.
1: Op 1741 in die Top 3000 staat Ace of Base, All That She Wants, opgestemd door onder andere Sam Alberts, Alexander Varga, maar ook Barbara Brinkman. En zij zegt het volgende over deze plaat.
5: Ace of Base met All That She Wants. Breng mij terug naar 90's, naar de disco in Polen waar ik geboren ben.
0: Nou, duidelijk verhaal. En daar staat er dus in.
2: Je luistert naar de Radio Veronica Top 3000.
3: Jij stelde hem samen. De lijst met de 3000 beste liedjes

0: De versie van Grace Jones uit 1977 staat op 1740 in de Radio Veronica Top 3000. La Vie en Rose, hoorde je.
1: Gaan we een plekje verder, dit is 1739.
2: Hey, goedemiddag Wouter Frank. Mijn naam is Mike Brouwer van het mooie eiland Texel. En dit jaar was het weer een moeilijke keuze. Natuurlijk met stemmen, omdat het maar 25 nummers waren. Die zijn natuurlijk zo vol. En dit jaar op ILO gestemd met Living Thing. En ja, omdat het toch wel een van de favoriete nummers van mij is van ILO. En hier komt-ie.
3: Nummer 1739.

0: time. Even Gwen Stefani in een mooie samenwerking. Let me blow your mind. In de Radio Veronica Top 3000, nummer 1738.
1: Hilda Steenwijk zegt, liedje uit mijn jeugd. Begin 2002 moet het zijn geweest dat ik samen met mijn vriendinnengroep uitging in Tilburg. Liedje staat symbool voor die tijd. Jos de Graaf, Pieter Kootwijk en Michelle van Triest hebben er bijvoorbeeld ook op gestemd. Het is een flinke lijst aan mensen die gestemd hebben op deze plaat. Daarvoor Ilo en Living Thing, die staat op 1739.
0: Categorie generatieoverschrijdend. Omdat namelijk, oud en nieuw, iedereen kent dit liedje wel. Terwijl het uit 1978 komt, er kwam een album uit, dat heet Zingende Wielen. En daarom stond deze plaat, dat zal je niet verbazen. Maar nog steeds, ik ben ervan overtuigd, als mensen op vakantie gaan of ergens op Duitsland of Oostenrijk crossen, dan zeg je toch tegen elkaar, met de vlam in de pijp.
1: Ja.
0: En de grap is, we zijn een beetje gaan kijken in de statistieken. We hebben de oudste stemmer gevonden, die heet toevallig ook Henk, die is 69. Maar wie is de jongste stemmer?
1: Dat is Fenna van Haaster. En Fenna is geboren in 2006.
0: Ja?
1: Dus, ja, 20 jaar.
0: 20 of 19, als het nog jarig moet worden, het zou kunnen. Het gaat over Henk Wijngaard. 1978, en mind you, met de vlam in de pijp. Staat ook in de lijst op nummer 1737.

0: de Brennerpas.
1: Henk Wijngaard, recent nog in het nieuws. Herstellende van een hartoperatie en sinds 2 weken is hij weer thuis. De familie heeft online laten weten dat het een emotioneel thuiskomen was. Omdat er namelijk ontzettend veel berichtjes waren. Kaartjes, bloemetjes van fans. Dat heeft die man zo goed gedaan. En terecht. In 1978 scoorde Henk Wijngaard met de vlammende pijp. Maar hij scoort nog steeds in de Radio Veronica Top 3000.
2: Helen stuurt: hey, wat grappig. Daar reden we gisteren nog doorheen. De Brenner Pas met een foto erbij. Oh. Helen, leuk dat je aan het luisteren bent naar de Top 3000 van Radio Veronica. Geef sowieso even door hoe jij hem beleefde. Kan je doen door middel van een foto of een audio-appje of een tekstberichtje. Vinden we altijd leuk om van je te horen. Jan stuurt nu ook: oh, geweldig. Henk Wijngaard, Abel, lekker. Henk Wijngaard. Gaat op Veronica.
3: Lekker toch?
2: Dat zijn de mooie berichten.
1: Er is meer waar dit allemaal vandaan komt.
4: Dit zijn Wout en Frank bij Radio Veronica.
1: Want zometeen gaat de Top 3000 verder. Siets, wat zit er daarvoor in jouw nieuws?
5: Snelwegbrug bij Nijkerk dicht en einde in zicht voor de bollentelers.
4: Veronica.
6: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
7: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
6: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
7: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
6: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
7: Oké, ga ik op letten.
6: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
7: Doe ik.
6: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
8: Deze week in de bonus: AH Witte Cotton Sweet & Sable druiven. 1 per 1 gratis.

0: van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf 45 euro en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd. Kreeg toch?

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis.

0: ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
1: Bespaar tot 600 euro op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
4: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo koffiepads, een zak van 16 stuks, 4,99. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee, Plus.
7: Veronica Weerbericht.
8: Nou, het is een mooie zonnige dag. 23 graden aan zee tot 30 graden in Limburg. Vanavond komt er dan vanuit het westen bewolking ook iets meer wind. Morgen regenachtig en dan rond de 19 graden. En dan is het weer voorbij. Die mooie zon.
9: Nee.
8: Je moet daar... Wout, sorry, ik moet toch even interperen nu. Want ik zag het ook weer op Instagram gebeuren, op jouw Instagram-account vandaag.
9: Is de laatste keer?
8: Nee, maar dat je, het is zo dramatisch. Laatste mooie zomerdag. Ik zit heel even te kijken naar die weerapp. Maar volgende week maandag is het gewoon nog volle zon, 22 graden.
9: 22 graden, vind ik koud.
8: Je moet ophouden met de hele tijd. Dat voelt zo naar.
9: Het geluid van de herfst.
8: Excuses aan.
9: Het geluid van de herfst krijgen we van Sietse Roskam. Sietse, goedemiddag.
10: Goedemiddag. Weer problemen met een belangrijke brug. Op de A28 bij Nijkerk is de Hardenbergenbrug na een inspectie afgesloten. Rijkswaterstaat doet nu onderzoek en weet nog niet hoe lang het allemaal gaat duren. Verkeer tussen Amersfoort en Zwolle moet voorlopig omrijden via Apeldoorn. Hulpgoederen komen Gaza bijna niet meer in. Minister Sjoerdsma van Ontwikkelingssamenwerking noemt het volstrekt onacceptabel. Het Rode Kruis waarschuwde vandaag dat Israël bijna alle hulpgoederen tegenhoudt. Volgens de minister moet Israël ervoor zorgen dat de spullen Gaza binnenkomen. En de meeste bollentelers hebben over 20 jaar zo'n beetje geen werk meer, zeggen adviseurs van het kabinet in een nieuw rapport. Door een hogere zeespiegel en minder water in de rivieren wordt de grond in Noord- en Zuid-Holland te zout, waardoor bollentelen onmogelijk is.
9: Einde bericht?
10: Einde bericht.
9: We gaan kijken hoe dat loopt.
8: Allright, dankjewel. Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister. 69 meldingen, 297 kilometer in totaal. Dit zijn de vijf meest opvallende. De A16 Breda-Rotterdam tussen Klaverpolder en Dordrecht. 3 kwartier vertraging. De A27 Breda-Gorkum tussen Hank en Havelingen. Daar 17 minuten. Diezelfde A27 Utrecht-Breda tussen Noorderloos en Werkendam. Daar staat een file en die is 3 minuten aan vertraging. De A28 dan Utrecht-Zwolle tussen Maarn en Hoevelaken. Ja, dat heeft dus alles te maken met die brug waar Sietse het net over had. Ja. Die is dicht. De Hardenbergerbrug. Je moet omrijden via Apeldoorn, A1 en de A50 is dat. 16 minuten vertraging nu op die A28. En ja, door die brug ook file op de A50 Arnhem-Zwolle. Tussen afrit Loenen en Vaassen daar 20 minuten vertraging. Wil je nou compleet overzicht met alle files en alle flitsers? Dan moet je even naar de app van Flitsmeister.
9: Ja, en morgen sneeuw, hè? Dus dan wordt het nog erger.
11: Wout en Frank.
8: Rap door met de top 3000.
11: Nummer 1736.

0: luistert naar de top 3000.
1: Ieder nummer is een hitje, ieder nummer is bijzonder.
0: Bij Radio Veronica.
2: Met Phil Collins, Something Happens on the Way to Heaven. Dat was nummer 1736.
3: Lex Frank heeft erop gestemd. Heidi Borgers, Freer Post, Kees van Vliet en vele anderen. Dankjewel voor het uitbrengen van jullie stem. Hey René Beldhuis, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
5: Goedemiddag, Frank en Woos.
3: Hallo, hoe gaat het met je?
5: Oh, ja, arm maar gezond.
3: Ah, kijk. Ben je aan het genieten van de lijst ook?
5: Jazeker.
3: Ja. Okay. Want nu komt een van jouw favorieten voorbij.
5: Ja, dat begreep ik.
3: En jij luistert naar het liedje vaak op een bijzondere setting, hè? Wat is er nodig voor die setting?
5: Het liefste heb ik dat het stervend koud is. Ja? En dan een beetje sneeuw en een sigaartje aan en een whisky.
4: En een whisky.
5: Van de Islay.
3: Nou, een deel kunnen we regelen, denk ik.
4: Het is 27 graden, je hebt een kop koffie en dat is het.
5: Ik zat net op het terras.
4: Okay.
5: Bij de Mexicaan in Borne. Dus,
4: kijk eens.
5: Het is toch erger. Er zijn erger dan dingen.
4: Maar jij zit dan even in zo'n wolletje en dan gewoon lekker een beetje over de besneeuwde vlakte te bekijken. En dan zo'n diepe haal van die sigaar, van die grote Tata Steel wolken erboven.
3: En dan zet je
4: deze op van Van Morrison, Into the Mist. Ja. Het dan.
5: Heerlijk.
4: Ja,
5: dat past precies. Dat is mijn gevoel bij dit nummer. Dat klopt.
4: Ik vind het een mooie en ik denk dat heel veel mensen daar wel een kleine voorstelling bij kunnen maken. We gaan hem draaien. Ja, pak wat je pakken kunt, maar probeer er zoveel mogelijk van te genieten.
5: Ik doe mijn uiterste best, zoals altijd.
4: Heel goed. Van Morrison, Into the Mystic. 1735 in de top 3000.

0: Never Gonna Not Dance Again is van Pink. En staat in de top 3000.
1: Op 1734. Kim Sluiter heeft er ook op gestemd. Een van de beste zangeressen van deze huidige tijd. Ja. Als je het mij vraagt. Nou, Kim, te gek. Jos Verbraken die heeft er ook op gestemd. Net als Natasja Schokker en vele anderen.
0: Even kijken. Stefan Langeveld uit Zwolle. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, heren.
0: We gaan een mooi liedje draaien. Dat speelt een belangrijke rol in jouw leven. Kun je uitleggen welke rol en hoe dat komt? En vertel het verhaal.
2: Oké, dat is, als het goed is, The One I Love. Ja. Het was 1987. En dat was toen was ik 15. Toen was ik nog redelijk blauw. Zo blauw als een smurf eigenlijk. En ik weet nog dat mijn vader zei van... jongen, het wordt tijd dat ik jou opvoed en jij mag naar dansles gaan. Want dat deed iedereen nog in die tijd. Ja. Ik weet niet of jullie dat nog kennen, maar...
0: Zeker.
2: Als je uitging, dan moest je dansles. En dat was toch wel belangrijk. Want als je dan je toekomstige vrouw leerde kennen, dan kon je dansen. En ik weet nog heel goed dat... dat was allemaal helemaal nieuw voor mij. En dan mag je natuurlijk meisjes op een andere manier benaderen, laat ik het dan maar netjes zeggen. En dat was voor mij eigenlijk het start van heel veel oogopeningen, om het maar eens zo te zeggen. En dan kom je een hele andere wereld terecht. En dat liedje was in die tijd een hit. En dat heb ik eigenlijk altijd zo'n beetje geassocieerd.
0: Maar volgens mij ging jij op die dansles dansen met Renate.
2: Ja, Renate, ja, dat klopt. Dat was inderdaad ook iemand die ik van de brugklas kende. Die had een paar vriendinnen ook. En dat was eerst een heel gek half jaar inderdaad. Ja. Hebben we heel veel lol met elkaar gehad. Klopt.
0: Wat zie je Renate nog wel eens? Of is ze helemaal uit het oog, uit het hart en nooit meer?
2: Nee, dat is helemaal uit het oog. Dat was een crush. En ik zei ook wel 15. Dus toen dachten wij nog aan hele andere dingen. En het leven is wel gegaan. Ik heb gelukkig mijn... huidige vrouw wel leren kennen op danslessen. Dat was in 89, dus dat was wat later.
1: Ja, die Renate hebben we aan de lijn.
0: Ja. Nee, maar het zou wel heel mooi zijn als Renate nu luistert en het verhaal van Stefan herkent en denkt, hey, dat was ik. Ja. Whatever. Hoe dan ook, het gaat over The One I Love van R.E.M. En die heb je 2 jaar daarna gevonden, dus dat is mooi. We gaan hem draaien, want onder andere dankzij jouw stem staat hier de top 3000. Dankjewel daarvoor, Stefan.
2: Heel gaaf, bedankt allemaal.
1: Tot later.
0: Hoi. En volgens mij kun je hier een quickstepje op dansen.
1: Oh ja.

0: wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Cruises boek je bij Corendon.
1: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
2: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
3: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij iWis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
2: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
4: Mama! Mama! Mama!
5: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
4: Mama, een kleurplaat!
5: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
6: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
4: Mama!
7: Kijk nou, je zit naast papa.
5: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
8: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
9: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
8: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
9: Social Deal deals die je niet mag missen.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.

0: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo. Voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel.

0: alle aanvuldeals bij Bol.
1: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
2: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Jongens, eten!
4: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
9: Radio Veronica.
10: Met het nieuws. Het is 5:00.
11: En dat nieuws dat krijg je van Siets Roskam.
12: Goedemiddag. Nog zeker 2 dagen blijft de A28 bij Nijkerk dicht, meldt de ANWB. Er lijken problemen met de constructie van de Hardenbergerbrug. Rijkswaterstaat onderzoekt nu wat er precies aan de hand is en kan nog weinig zeggen over de afsluiting. Daardoor blijft de A28 tussen Amersfoort en Zwolle dicht en moet je omreizen via Apeldoorn. Oud-premier Rutte staat nog steeds achter de maatregelen in coronatijd. Het kon volgens hem niet anders, omdat anders de zorg overbelast zou raken. Dat zei Rutte vandaag bij de enquêtecommissie in de Tweede Kamer. Ook voor de avondklok was volgens hem geen alternatief. Toch had Rutte iets dat hij wel anders had gedaan.
13: Als ik het opnieuw zou doen, zou ik vaker inbouwen momenten, naar de toekomst kijkend, waarin je met de benen op tafel alles op de proefstand zet. Ik weet niet nu of dat tot andere conclusies zou hebben geleid. Ik vermoed van niet, maar het zou kunnen. En misschien op onderdelen.
12: Ja, zijn idee is om voortaan bij een crisis elke 6 tot 8 weken ook naar de maatschappelijke en economische impact te kijken. En ook vandaag is er in en om Overasselt gezocht naar aanwijzingen en voorwerpen van de verdachte van het geweld van vorige week. De politie denkt nog wel een paar dagen bezig te zijn. Via het AD werd vandaag bekend dat meerdere verdachten die zijn aangehouden eerder ook al betrokken waren bij criminele zaken, zoals een schietincident en ontvoering. Het weer dan, het is nu nog behoorlijk zonnig. Zomerse temperaturen 22 graden aan zee, 30 in Limburg. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt. Is het nog wel even droog, maar morgen gaat het echt regenen. Het wordt dan rond de 19 graden. Situatie op de weg behoorlijk druk met zo'n 100 meldingen. 450 kilometer in totaal, dit zijn de meest opvallende. A1 Amsterdam richting Apeldoorn, voor Voorthuizen 25 minuten extra. Dan de A7 Den Oever Heerenveen, voor Kornwerderzand bij de afsluitdijk 22 minuten. A27 Breda-Gorkum, voor industriegebied Avelingen is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. En er staat een extreem lange file van meer dan 2,5 uur... tussen Geertruidenberg en Avelingen. Daarom kun je daar maar beter omrijden via Den Bosch over de A59 en de A2. Dan naar de A28, waar dus de weg bij Nijkerk dicht is. Dat zorgt voor een vertraging op de A28 Utrecht-Zwolle. Voor Hoevelaken bijna 20 minuten. En andere vertragingen zijn er vooral lokaal op de onder andere de 301 en de N308. Compleet overzicht krijg je bij Flitsmeister.
14: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
15: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
16: 18 plus, speel bewust.
17: Ja? Echt serieus?
18: Zo.
17: Wat een geld!
18: 18.000, godverdikke me.
16: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
19: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
16: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18 plus, speel bewust.
20: De meedogenloze actiefilm By Any Means.
21: I believe in justice.
20: Als het systeem corrupt is,
21: case after case unsolved,
20: moet je de regels overtreden.
22: I knock some fucking heads around and I crack the case.
20: Met Mark Wahlberg, By Any Means, nu in de bioscoop.
23: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
7: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
23: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
0: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
1: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
9: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
24: Is Radio Veronica. De top 3000.
25: Dit is Veronica.
24: Nummer 1731.

0: Fairground van Simply Red. Heel even terug naar het prille begin van deze plaat. Want de beat die hieronder wordt gebruikt, die herken je wel.
1: Ah.
0: The Goodman.
1: The Goodman, give it up.
2: Dit is de top 3000
3: op Radio Veronica.
2: DJ Wout en Frank.
0: Maar nu terug te horen in Fairground van Simply Red, nummer 1731 in de Radio Veronica Top 3000.
4: Laat vooral van je horen. Laat even weten hoe jij de Top 3000 beleeft, hoe je hem luistert. Hilde is erbij vanuit de file. Jeroen zit al de hele dag op kantoor, heeft hem lekker aanstaan. Remco luistert vanaf Cyprus. Sowieso wordt er veel in het buitenland geluisterd. Onder andere door Paul, die stuurt dit audio, heb je.
5: Hey, Wout en Frank. Wij zijn net aangekomen in Gezonisos. Hey. En we zijn op ons dakterras heerlijk aan het genieten van de top 3000 van Veronica.
0: Oeh, wow, lekker man.
5: En groetjes.
0: Groetjes.
5: Gezonisos.
4: Later, Paul.
0: Deze gast zit al helemaal in vakantiestemming.
4: Ja, heerlijk dan. Bert stuurt ook een audio, heb je.
6: Hoi, hoi. Lig eerlijk heerlijk in een zonnetje met de hond. Groetjes van Bert uit Dronten. Houdoe.
5: Houdoe.
4: Kees stuurt nog lekkerder eten koken en radio luisteren. Dat is de top 3000. Laat van je horen via de gratis Radio Veronica.
0: We zijn bij nummer 1730.
2: De top 3000. De beste muziek aller tijden. Bij Radio Veronica.

0: Michael Jackson and The Way You Make Me Feel. Dit nummer had de grote klapper moeten worden tijdens die This Is It concertreeks. Dat was de grote comeback had het moeten worden voor Michael Jackson. Ze hadden een fantastische lichtshow, was er al helemaal in elkaar gezet. En nou ja, het zou allemaal fantastisch worden en spectaculair en noem maar op. Maar ja, helaas, Michael Jackson overleed in 2009. Nog voordat hij kon beginnen aan die 50 concerten in de O2 Arena in Londen. The Way You Make Me Feel staat op 1729 in de top 3000.
1: Hij is een van de hofleveranciers, hè? 28 keer staat hij er in totaal in. Pieter Groen is een van de mensen die gestemd heeft op Michael Jackson. Sterker nog, hij staat op 6 plekken in zijn lijstje. Dat kan ook niet anders, wat mij betreft. Michael Jackson moet hoog in die top 3000. Pieter, dankjewel voor het uitbrengen van je stem.
0: Volgens mij, Sitsi, klopt het dat We Built This City van Starship? Ik kan me herinneren dat ik die vorige week heb gehoord. Klopt dat? Staat die lager in de lijst? Ja, hè?
2: Dat
0: heb je al gehad.
2: Ja.
0: Starship, in de beginjaren heette ze Jefferson Starship. En scoorden ze onder andere met Somebody to Love. En die staat dan hoger dan We Built This City. Want die komen het

0: luistert naar de beste muziek aller tijden. In Radio Veronica's Top 3000.
1: Samengesteld door jou. Nummer 1727.

0: Beyoncé, Love on Top, op 1727. Wil je een romantisch verhaal horen?
1: Een heel romantisch verhaal. Nou, die.
0: Maar ja, ook bloedirritant, want we kunnen er nooit meer overheen. Kijk, zij was niet zo heel lang geleden jarig, Beyoncé.
1: Ja.
0: En haar man, JC, die stond op te treden op zijn concert in Londen. En die heeft daar, het concert heeft hij helemaal stilgelegd. Heeft hij gezegd, mijn meisje is jarig en ik wil haar graag feliciteren. Had hij helemaal vuurwerk op het dak en zo.
2: Happy birthday, dear Phoebe!
0: Dat is natuurlijk wel romantisch. Maar ja, dan kom jij de volgende keer met een bloemetje thuis.
1: En twee rotjes. Schat, gefeliciteerd, pang. Beyoncé Love on Top staat op 1727. Onder andere opgestemd door Danique, Suzanne, Shaniqua. Een hoop mensen hebben gestemd op die plaat. En dat heeft ervoor gezorgd dat hij op deze mooie plek staat.
0: Mooie bosje rozen met een cobraatje.
1: Ja.
0: Hey Sitsi, wat zit er zometeen in je nieuws?
3: Ja, die A28 blijft toch wel even dicht. En FC Utrecht heeft vuurwerkgooiers in beeld.
0: Nou, over vuurwerk gesproken.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet. De nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
3: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
2: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
4: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
5: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
6: Nieuwsflash! FOMAR maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij FOMAR, voordeelmarkt. FOMAR, voordeelmarkt.
7: Oh. Goedemorgen allemaal.
8: Altijd een energiek begin van je dag met Crowen. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.crowen.nl.
9: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supercell. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
10: Simyo.
11: Veronica Weerbericht.
12: Het was een prachtige dag. Het was een zomerse dag, maar vanavond vanuit het westen bewolking en meer wind. Het blijft wel lang aangenaam, zo'n 20 graden. Morgen wordt regenachtig en dan ongeveer 19 graden. Het is inmiddels 5 minuten over 5:30 geworden. Dit is het nieuws sinds Roskam. Goedemiddag.
13: Goedemiddag. De A28 bij Nijkerk blijft volgens de ANWB nog zeker 2 dagen dicht, omdat er problemen zijn met de Hardenbergerbrug. Wat er nou precies mis is, is nog onduidelijk. Rijkswaterstaat zoekt dat uit. Volgens de transporteur gaat de afsluiting, nee, de transportsector moet ik zeggen, gaat de afsluiting veel geld kosten. Zo'n 1 miljoen euro per dag, omdat vrachtwagens moeten omrijden. De Nederlandse strijd met het water verandert, zegt minister Karremans van Waterstaat na een advies over de aanpak van extreem weer. Daarin staat dat voor miljarden moet worden gewerkt aan maatregelen om ons land voor te bereiden op perioden van droogte of juist veel regen. En FC Utrecht heeft de eerste mensen die gisteren vuurwerk en bekers op het veld gooiden bij Utrecht Go Ahead Eagles geïdentificeerd. Bij een 3-1 achterstand werd de wedstrijd gestaakt. Morgenmiddag worden de laatste 26 minuten gespeeld zonder publiek.
12: En weten ze ook al wat ze met de mensen gaan doen die ze hebben geïdentificeerd?
13: Nee, dat is nog even afwachten, maar een stadionverbod ligt voor de hand.
12: Ja, dat denk ik ook.
14: Radio Veronica Verkeer, dan door Flitsmeister. 121 meldingen op dit moment, 573 kilometer in totaal. Dat is veel. Dit zijn de 4 meest opvallende. De A27, dat is Breda-Gorkum tussen Hoijpolder en Avelingen. Een uur vertraging door een ongeluk. Linkerrijstrook is daar dicht. En ja, dan hebben we die A28, hè. Sinds het al even, is natuurlijk helemaal pet daar. Ja. Even kijken hoor.
10: Hoe zit het ook weer?
14: Utrecht, Zwolle. Ja, is een ingewikkelde constructie. Maar Utrecht, Zwolle tussen Maarn en Hoevelaken. Daar op dit moment 25 minuten vertraging. Dan hebben we dus inderdaad die afgesloten Hardenbergerbrug. Omrijden daar via Apeldoorn. Dat is de A1 en de A50. En dan op die A28 Zwolle Amersfoort tussen Strand Nulde en Amersfoort Vathorst. 8 minuten vertraging daar. Ook weer vanwege die gekke brug. Dan de N301 Almere Barneveld tussen de aansluiting met de N704 in Nijkerk. Daar 24 minuten vertraging. Heeft waarschijnlijk ook met die brug te maken.
12: Ja, ja, precies.
14: Wil je nou een compleet overzicht waar ze echt allemaal in staan? Dan moet je heel even naar de app van Flitsmeister.
11: Je luistert naar de top 3000.
15: Ieder nummer is een hitje. Ieder nummer is bijzonder.
11: Bij Radio Veronica.
12: We gaan naar nummer 1727. Met als stemmer onder andere Rianne. En die heeft er best een grappig verhaal bij.
16: Ik heb gestemd op Big Love van Fleetwood Mac. Mijn naam is Rianne. En ik ben benoemd eigenlijk een soort van het nummer Rianne van Fleetwood Mac. Daarna ben ik ouder geworden. Ben ik zelf gedoken in Fleetwood Mac. En Big Love is voor mij echt het meest fantastische nummer die ze ooit hebben gemaakt. Dus geniet ervan.

0: Dealer's Wheel. Moet je ook denken aan die filmscène in Reservoir Dogs?
1: Fantastisch, ja. Op het moment dat... het is een heel vies verhaal eigenlijk. Er zijn vast mensen die op dit moment net de aardappeltjes aan het snijden zijn. Ja. Maar dat er zo'n oor wordt afgesneden. Ja. Maar het mooiste moment vind ik dan nog eens dat oor afgesneden. En
0: dan roept hij in dat oor.
1: Ja, dan begint hij nog even door dat oor te praten.
0: Can you hear me? Ja. En ondertussen hoor je Steelers Wheel op de achtergrond en Stuck in the Middle with You. Wat natuurlijk een heel lief schattig liedje is. En wat ook terecht is gekomen in de Radio Veronica Top 3000. Dat was nummer 1725. Eens even kijken, gaan we een plekje verder. Het begin van deze eeuw. Het is 2000.

0: Niet normaal, wat een hit is dit geworden.
1: Technotronic en Pump Up the Jam uit België. Inderdaad, gigantisch hit. Onder andere door Gerke, Joram, Peter, Ronnie en Leen opgestemd. 1723 staat hier in de Radio Veronica Top 3000. Daarvoor de nummer 1724. Nou, dat zal je verbazen. Wheatus en Teenage Dirtbag.
0: Ik kan me nog herinneren, dat was een beetje de opkomst van de house muziek.
1: Ja.
0: Dat die Technotronic, als je dan ging stappen, want zo oud ben ik al, papa vertelt even, eigenlijk opa. Maar nee, dat overal de godganse avond heeft dat gedraaid.
1: Dat Technotronic, ja, sowieso dat genre was natuurlijk op dat moment...
0: Ongelooflijk. Maar we gaan nog verder terug in de tijd. We gaan naar 1967. Toen kwam deze plaat uit van de Kings. En ook die is terechtgekomen in de top 3000. Waterloo Sunset. Dit is 1722.

0: morgen vanaf 6 uur. Veronica.
1: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
2: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers, 50% korting. Een dubbel fris en appelsientje fruitdrink. Een pak van 1 of 1,5 liter. 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee. Plus.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Nog 309.000.
4: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
5: 7 stuurlijk.
4: Alcantara bekleding.
6: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
3: Kijk eens, gevonden.
6: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
2: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
7: Ken jij de nieuwe

0: Meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Al snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
4: Klopt, normaal reis ik in het daluur.

0: €9,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
3: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
4: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
5: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
6: Radio Veronica.
7: Met het nieuws. Het is 6 uur.
8: Goedenavond. Ik ben Sietse Roskam. Nu de A28 bij Nijkerk dicht is door problemen met de brug in de snelweg, baalt de transportsector. Na een inspectie is de Hardenbergenbrug afgesloten in beide richtingen. Volgens de ANWB gaat het nog zeker 2 dagen duren. Het gaat transportbedrijven zo'n 1 miljoen euro per dag kosten, omdat vrachtwagens moeten omrijden. Het gebeurt ook al een tijdje vanwege de verzwakte Merwedebrug bij Gorkum. De avondklok was in coronatijd echt nodig om de zorg overeind te houden. Dat zei oud-premier Rutte vandaag tegen de enquêtecommissie in de Tweede Kamer.
9: Je hebt eigenlijk alle andere maatregelen al genomen. Er rijdt geen auto meer op de weg omdat iedereen al thuis werkt. En de scholen zijn al dicht en alles is al gebeurd. En dan is er nog maar 1 instrument over en dat was die avondklok. Het niet doen van die avondklok was onze afweging zou hebben geleid tot het overbelast raken van de zorg.
8: Rutte zegt dat het kabinet wist hoe ingrijpend de maatregel zou zijn voor iedereen, maar dat er echt geen alternatief meer was. Telers in de Bollenstreek zijn niet bang dat ze over 1 jaar of 20 geen werk meer hebben. In een advies aan het kabinet wordt gewaarschuwd dat het grondwater te zout wordt door een stijgende zeespiegel en minder water in de rivieren. Bollen telen zou dan onmogelijk worden. Maar de telers zelf denken dat er wel een oplossing voor te vinden is, bijvoorbeeld door gezuiverd rioolwater te gebruiken. En een enorme lading cocaïne onderweg naar Nederland is onderschept in Frankrijk. Volgens de Telegraaf heeft topcrimineel Bollejos ermee te maken en lagen de duizenden kilo's cocaïne op een vrachtschip dat van Ghana naar België voer. De container met de drugs zou daarna naar Dordrecht gaan. Het weer dan, nog een tijdje zonnig en warm. Het is nu nog 21 graden aan zee tot 28 in Limburg. Vannacht is het bewolkt, dan komt het af naar 17 graden. Morgen regen, veel wind en rond de 19 graden.
10: Precies, dankjewel. En waar heeft Bollejos eigenlijk niet mee te maken? Ja. Dat kan je beter in het transportje eigenlijk, hè?
11: Hij is druk.
10: Hij is druk, ja. Druk is het ook op de weg. Och, wat een brug, mensen. 22 minuten, of met een bijzondere oorzaak ga je horen. De A4 Amsterdam Den Haag. Tussen Zoetewoudendorp en Leidschendam, daar 28 minuten. Er staat een auto met pech daar. A4 Amsterdam Den Haag. Door een vrachtwagen met pech tussen Nieuw-Vennep en Hoogmade. 22 minuten. En de A10 Koenplein Amstel voor de rivierenbuurt. Daar 22 minuten. Ik denk dat Artis zijn hek niet dik gegooid heeft. Want dier op de weg daar. A15 Gorkum Ridderkerk. Tussen Harningsveld en Papendrecht, daar 25 minuten. En dit is op dit moment het grootste probleem. De A27 van Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en de Merwedebrug. Daar is de vertragingstijd 1 uur en 24 minuten. Zometeen verder met de top 3000 bij Radio Veronica. John Mayer, Kate Ryan komt eraan. En zometeen trappen we af met Level 42.
12: Wil je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol? Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Scoor alle avonddeals bij Bol.
13: Thuisbatterij.
14: Einde salderingsregeling. Terugleveren kosten.
15: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
16: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
12: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
17: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
18: Smin.
17: Valt je iets op aan mij?
18: Nieuwe jas?
17: Nee.
18: Nieuwe schoenen?
17: Nee.
18: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje.
11: voor die frisse blik. En ineens besef je...
13: Jij bent naar de kapper geweest. Slaat je goed hoor. Smint.
19: Boost yourself.
20: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
21: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
22: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
21: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
23: Ik wil op de hoogte zijn van het nieuws.
24: Wat is nou wel en wat is nou niet echt?
23: Misschien een soort nepnieuws. Gewoon heel veel troep en daartussen dingen die me echt raken.
25: Ik hou er niet meer bij.
26: Als het nieuws je overspoelt, biedt NRC houvast. Met feiten, diepgang en nuance. NRC brengt je verder.
27: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
28: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
29: Yes, hij doet het.
30: Ja hoor, dat kan zeker.
28: Ah ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
27: De megajackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
31: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
32: Wow!
31: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.

2000, hè? Van Britse jazz, funk, rechtstreeks naar een Belgische discotheek. Dat kan gewoon. Kate Ryan hoorde je en Dexter Chanté. Koos, die stuurt nog toch wel mooi dat ook Level weer in de lijst staat. Inderdaad, Level 42. De beste band aller tijden. En blij dat ze ieder jaar weer, of om de twee jaar weer naar Nederland komen. Dat zegt Koos.

0: 3000.
1: En drukwerk op 1716.
2: Veronica. You wake up in the morning. Je wordt wakker op een morgen. If you hear work late. En je hebt al jarenlang geen werk meer. And the mother to the table. En je oude moeder dekt de tafel. You see the same old thing. En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Heinz cornflakes. Lay your foot by the table. Je legt allebei je voeten op de tafel.

0: Rainbow.
1: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
0: You got in trouble with me. En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan? Let it.

0: man die klinkt alsof er toch ergens een barkruk vrij moet zijn.
1: De top 3000.
0: Harry Slinger.
2: Radio Veronica. Ja.
0: Nederlandstalige muziek uit de periode. Die heeft trouwens ook heerlijke titels, die periode. Er wordt niks bijzonders verzonnen. Vrouw Scheider, lig je op mij. Als je dat tegenwoordig doet trouwens, dan krijg je een boze buurman en een ringdeurbelmelding. Maar goed.

0: Stanley en Ellie Goulding komen eraan in deze top 3000.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Erop uit met een camper. In de natuur.
5: Hoi, Niels van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe camper. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
6: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
9: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
11: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 50% korting op elk tweede Visalis-product bij Holland & Barrett.
12: Oh. Goedemorgen allemaal!
13: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
14: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
15: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Grovel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
16: Zeg het!
15: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
17: Gekke huis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
0: Goedenavond, iets over 6:30. Veronica met de actuele verkeersupdate. Dit zijn ze vanaf 12 minuten of met een bijzondere oorzaak. A4 Amsterdam Den Haag tussen het Ringvaartaqueduct en Hoogmade. 16 minuten door een vrachtwagen die pech heeft. A15 Ridderkerk-Gorkum tussen Sliedrecht-Oost en Gorkum. 24 minuten. De A28 Amersfoort-Zwolle tussen Leusden en Hoevelaken. Daar zijn nu veiligheidsmaatregelen. Dat heeft alles te maken met de brug natuurlijk. De weg is ook dicht. En nu 13 minuten vertraging daar. Er staat er nog een file op de N216 Schoonhoven-Gorkum voor Gorkum. En dat heeft weer te maken met de Merwedebrug die vandaag misvormd afgesloten is door een ongeluk. 23 minuten daar, over 2 kilometer.
18: Niek van der Bruggen.
19: De top 3000.
18: Dit is Veronica. 1700.

Ellie Goulding, Love Me Like You Do bij Radio Veronica. Goedenavond, dit is de top 3000. Ze stond op 1714. En Sandra Kuipers, die zegt, deze was onze openingsdans op de bruiloft. En we hebben nog steeds over Ellie Goulding. Vind ik trouwens bij een 50 Shades nummer toch, ja. Moet ik daar dan veel vragen over gaan stellen hoe de huwelijksdag was? Nee toch? Straf. Dit is Veronica, goedenavond. De top 3000, de beste muziek aller tijden. En jij hebt het erin gestemd via radioveronica.nl. Nu Don Henley. Dit is New York Minute bij Veronica.

Mafia bij Veronica staan gewoon in de top 3000 op 1712. Een soort vaderlijk advies, hè. Sommige vaders hebben trouwens overal een antwoord op. Mijn vader die kon problemen fantastisch oplossen door ze gewoon 3 woorden kleiner te maken. Komt wel goed. Lekker koppakking, komt wel goed. Relatie voorbij, komt wel goed. Wereld staat in de fik. Prima, eerst koffie, komt wel goed. Dit is Veronica, de top 3000. Waar zit je te genieten?

0: Earth Russian. De Radio Veronica Top 3000.
1: Boney M. en Rasputin in deze Top 3000 Radio Veronica. Kim en Walter, die sturen nog even een berichtje New York Minute. Het gaat nog over Don Henley inderdaad, wat een goede plaat. En Walter vindt het ook. Ja, veel reacties maakt die plaat altijd los. Staat dus ook gewoon op een mooie positie in deze Top 3000. En we zijn nog lang niet klaar.
2: We gaan door tot late in the evening.
1: Ho, ho, ho, ho. Zometeen Paul Simon, Nina Simone en ook Frankie Goes to Hollywood in deze Top 3000.
3: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
4: Nog 309.000.
5: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
6: 7 sturen. Oh,
5: Alcantara bekleding.
7: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
8: Kijk eens, gevonden.
7: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
9: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
10: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu super sale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
11: Simyo.
12: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
13: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
14: Fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
15: De toekomst zit vol waanzinnige apparatuur. Gemaakt met misschien wel een stukje van de oude magnetrons, bierpomp en andere apparaten die Pim van Bungalow Park de Pimpelmees gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Elektrisch afval uit de horeca, daar zit toekomst in. Recycleforbedrijven.nl.
16: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
17: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar €1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar €1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
18: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
19: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
18: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
20: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
21: 18 plus, speel bewust.
22: Ja? Echt serieus?
23: Zo,
22: wat een geld!
24: 18.000, potverdikke me.

0: jij de volgende Postcode Loterij-winnaar?
1: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van
0: Albert Heijn. Ben jij de volgende Postcode Loterij-winnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
3: Radio Veronica.
4: Met het nieuws. Het is 7 uur.
5: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De agent die begin dit jaar een trap uitdeelde aan een vrouw op Utrecht Centraal en een andere vrouw sloeg met de wapenstok, wordt niet vervolgd. Het OM vindt dat de agent geweld mocht gebruiken omdat de vrouw niet meewerkte aan haar aanhouding. Een filmpje van het voorval zorgde voor veel ophef. De problemen met de Hardenbergenbrug bij Nijkerk hebben ook gevolgen voor schepen. De ankervaart onder de brug is dicht, net als de wegen ernaast. De brug waar de A28 overheen loopt is sinds vanmiddag gesloten na een inspectie. Dat betekent zeker 2 dagen geen verkeer op de A28 en dat zorgt voor flinke files. In het Friese Kollemerswaag is een man gewond geraakt nadat er een molotovcocktail naar hem was gegooid, meldt de lokale omroep. De gooier zou dat hebben gedaan na een ruzie met 2 anderen die hem mishandeld zouden hebben. Ze zijn allemaal aangehouden, de gooier van de molotovcocktail zit nog vast. En meerdere concertzalen en poppodia hebben hun bezoekers gewezen op de landelijke OV-staking overmorgen. Ze roept poppodium Paradiso in Amsterdam op om met de auto te komen of om met iemand mee te rijden. Voor zover bekend gaan alle concerten en voorstellingen wel gewoon door. Het Veronica weer van Weer Online. Het blijft nog lang zacht, wel wordt het vanavond bewolkt. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen regen, aan de kust een stevige zuidwestenwind en een stuk koeler met 17 tot 23 graden.
6: Dankjewel Oscar, dit is Veronica, goedenavond. Zometeen verder met de top 3000. Bluff, Nina Simone, The Weeknd en ook Paul Simon komen eraan. Eerst hoor je de files vanaf 6 minuten. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Zoeterwoude-Dorp en Leidschendam, daar 14 minuten. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Beek en Duitsland 6. En de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Amersfoort en Hoevelaken door veiligheidsmaatregelen, daar de weg dicht 6 minuten. En 216 Schoonhoven richting Gorkum tussen Schelluinen en de afrit bij Gorkum 8 minuten. En de laatste van de N263 Breda richting Buustwezel voor Wernhout. Daar is de vertraging 10 minuten.
7: Social Deal Hotel Deals take 1 en actie Bo!
8: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
9: Oké.
8: Social Deal. Deals die je niet mag missen.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
3: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
4: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
5: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
6: Met de Gamma Voordeelpas, extra scherp geprijsd, OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
5: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per kruidvat.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
8: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
9: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.

0: Top 3000.
1: Op Radio Veronica.
0: DJ Niek van den Bruggen.
2: Nina Simone, doorgestemd op Ruud van der Wal, Erik Bijman, Lobby Smitskamp, Janine Kruisberg en Gert-Jan van Vessem. Die hebben erop gestemd, dankjewel, op deze prachtplaat. 30 jaar nadat hij af was, werd het wel zijn hit, hè. Komt origineel uit 1957. Nu, na 1984.
3: Jopie, die zit maar langzamerhand tot hier. Elke dag zeg ik tegen Koos, Koos, die Jopie is een slechte omgang voor je, die deugt niet. Maar kan net zo goed tegen de straatstenen zeggen.
2: Inderdaad, 84, zeggen ze aap televisie, met een natte haren op de bank. En Richard stuurt, ja, dit was voor mij vroeger de meest spannende muziek die er bestond. Mijn ouders die haten Frankie. En ik vond het dus automatisch fantastisch. Two Tribes staat op 1707 in deze top 3000.

0: Daft Punk. Samen met The Weeknd.
1: Dit is de top 3000. Op Radio Veronica.
0: Barbara Rotte en Lucas Eversen. Die hebben gestemd op deze van Starboy. The Weeknd en Daft Punk op 1706 in de top 3000. Oh, wat lekker. We zijn nog dik 2 weken bezig met deze fantastische lijst. Die kan je checken op radioveronica.nl. Of je laat je gewoon lekker verrassen. Deze komt er zo

0: doe.
1: Librivuurwerken.nl.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1+1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee, Plus.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
5: Hijs de zeilen! Luister deze week naar de Radio Veronica Top 3000. En maak kans op een droomcruise van Corendon. Heb je gestemd op je favoriete muziek en wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus luister naar de Top 3000 en los de ankers. Alle info radioveronica.nl.
6: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
7: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
8: Deze week in de bonus.

0: Dat is een eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
1: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd. Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
3: Zo meteen verder met 1705 in deze top 3000. Kiss, Sure Know Something komt eraan. Eerst Veronica Verkeer. Het is exact 7:30. 4 files nog. De N205 Heemstede-Zwanenburg. Tussen Hoofddorp en Heemstede 5 minuten. De N263 Wust-Wezel-Breda. Tussen Weerhout en Rukven 5 minuten. Dat heeft allemaal te maken met de Meerwedebrug dit. N263 Breda. De andere kant op richting Wust-Wezel voor Weerhout 11 minuten. En de laatste de N301 Almere richting Barneveld. Tussen Putten en Nijkerk Centrum. Ook dat heeft met een brug te maken. En je luistert niet van de brug. Hoe kan dat er allemaal? Maar dat is geen toeval meer. 8 minuten vertraging daar. Goeie reis. Nu Kiss, Sure Know Something. En deze top 3000.
4: Niek van der Bruggen. De Radio Veronica Top

0: Alanis Morissette bij Veronica. En Thank You staat op 1704 in de top 3000. En dit riffje, wat zo meteen gaat komen, heeft onmiddellijk het gevoel... er gaat iets gebeuren. Je kan dit niet aanzetten terwijl je rustig nu de vaatwasser staat uit te ruimen. Na 20 milliseconden denk je, waar ligt mijn leren jas? En wie moet ik vanavond achtervolgen? ELP is zo'n band waarbij drie muzikanten gezamenlijk besloten... waarom één noot spelen als er technisch gezien 48 in passen? Ja, fantastische plaat. Emerson, Lake & Palmer. Dit is Peter Gunn live. Op 1703.
1: Ladies and gentlemen, Emerson.

0: Speciaal voor René van der Grijp.
1: De top 3000.
0: Weet je nog dat hij zo losging over BTS en zo tijdens de halftime show van het WK? Maar ze staan gewoon in de top 3000. BTS uit Korea, samen met Coldplay. En My Universe. Ja, René zit waarschijnlijk onderweg in de auto nu, hè? Dus dan weet je dat. Hij heeft gewoon in deze lijst gestaan, René. Veronica, met nu Van Morrison. Het fantastische Moon Dance gaan we draaien. En alleen wordt het dansen vanavond een beetje lastig onder de maan. De maan heeft rond 7 uur al uitgecheckt. Hij heeft nu een afnemende sikkel. En ik heb het nog steeds over de maan. 18% nog over. Vrijdag is hij helemaal weg. Dus Van Morrison heeft hem eigenlijk op de valreep.
2: De beste muziek aller tijden hoor je in de Radio Veronica Top 3000.

0: Veronica Top 3000.
1: Status quo in the Army Now. Met een Nederlands tintje natuurlijk door de schrijvers van de plaat. Dat vanaf Van Morrison op 1701 betekent dat we onder de 1700 zijn gedoken. En er komen een hoop goede platen aan. Dank voor het stemmen erop ook. Hè. Zometeen Rapper's Delight onder andere. Ook Rihanna. En Blondie.

0: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
2: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: Hoera! Batavia stapt
1: het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes.

0: 2,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
3: Nee.
2: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
2: Milner.
1: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
4: Lekker bezig.

0: Bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
0: De mega jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Ontdek Smart City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
3: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
4: Allerlaatste week Karwei ruimt op en op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
5: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
6: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
7: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het

0: €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Radio Veronica.
5: Met het nieuws. Het is 8 uur.
6: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Er worden morgen duizenden mensen verwacht bij een protest van de vakbonden in Den Haag. Ambtenaren staken dan tegen de kabinetsplannen voor sociale zekerheid. De schoonmakers van het Rijk leggen vanaf morgen zelfs een week het werk neer. Overmorgen wordt er gestaakt in het openbaar vervoer. In Rotterdam-West heeft een uitslaande brand gewoed in een appartementencomplex, meldt Rijnmond. Omdat de bron van het vuur lastig te vinden was, kwam er veel

0: brandweer op af. Het begon op het balkon en uit voorzorg moest ook het dak worden opengebroken. Twee kinderen en twee volwassenen zijn aangekeken omdat ze rook hadden ingeademd. Oorlogsmisdadiger Ratko Mladic is begraven in Servië. Duizenden mensen kwamen erop af om afscheid te nemen. Veel Serviërs zien hem nog altijd als een held. Er was een kerkdienst in de hoofdstad Belgrado en daarna werd hij een stukje verderop begraven naast het graf van zijn dochter. En een opmerkelijk wetsvoorstel in Oekraïne. Een oppositielid wil namelijk porno legaliseren. Dat is nu nog verboden. Met legale porno kan de overheid 25 miljoen per jaar aan belastinggeld verdienen om de oorlogskas te spekken. Veel Oekraïnse OnlyFans-modellen hebben de afgelopen jaren het land verlaten uit angst om vervolgd te worden. Het Veronica-weer van Weer Online. Het blijft nog lang zacht, wel wordt het vanavond bewolkt. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen regen, aan de kust een stevige zuidwestenwind en een stuk koeler met 17 tot 23 graden.
1: Oscar, dankjewel. Ja, de zomer die verlaat ons. Dus Chocomel mag erbij hoor, bij de top 3000. Zometeen verder met Blondie, Rihanna en ook David Bowie komt eraan. Eerst Veronica Verkeer. Er staan drie files. De N62 Gent-Borselen. Voor Terneuzen daar 5 minuten. Er staat een auto met pech. De N263 Breda richting Wust-Wezel bij Wernhout 11 minuten. En nog eentje op de N301 Almere-Barneveld tussen Putten en Nijkerk Centrum. Daar is de vertragingstijd 5 minuten.
2: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
2: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar 6,30 €. Scoor alle avonddeals bij Bol.
4: Smint.
5: Valt je iets op aan mij?
4: Nieuwe jas?
5: Nee.
4: Nieuwe schoenen?
5: Nee.
4: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
6: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
4: Smint.

0: je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
1: Wow!
0: Doe dan de ING Quick Check. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.

0: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 50% korting op elk tweede Visalis-product bij Holland & Barrett.
1: Alle Sigma-verf bestel je bij...
2: Sokken, la, boeken, Billy. Dat moet sneller.
3: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
4: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
5: Hey
6: liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
5: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
6: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
7: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
8: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
7: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.

0: Vienna met Mickey Echo.
1: Dit is de top 3000
2: op Radio Veronica.
1: DJ Nick van der Bruggen.
0: Stay, hoorde je bij Veronica en de vonnig Atomic en Blondie, 1699. Ja, en Blondie, daar werd er altijd een beetje over gediscussieerd. Hè? Had zij nou de eerste rapplaat of was het toch de Sugar Hill Gang? 1979. Ja, deze plaat veranderde de popmuziek. Maar de ontstaande geschiedenis is werkelijk één grote grabbelton aan verhalen. Sugar Hill Gang werd speciaal bij elkaar gezet. Big Bang Hank werd uit een pizzeria geplukt. Een deel van zijn tekst kwam uit het rijmboek van Grandmaster Cass. En de groove, die was van Chic. Die afhankelijk van niks wist. Dat werd later nog een heel ding. Kortom, een van de belangrijkste rapplaten ooit bestond ongeveer zoals een groepsopdracht op school, waarbij uiteindelijk vier mensen zeggen: ja, maar volgens mij was dit eigenlijk mijn werk.
2: De top 3000.

0: Dit is de top 3000 bij Radio Veronica. Dit is alsof je nummer schrijft met ik haat geld en de volgende ochtend 14 miljoen op je rekening hebt. Beroemd zijn lijkt me sowieso fantastisch, totdat je bedenkt dat je nooit meer ongezien een zak diepvries frikandellen kunt halen. En Bowie kon werkelijk iedere 5 jaar een nieuw mens worden. Andere mannen veranderen rond hun 40ste 1 keer van bril en kopen een motor. David Bowie deed toch iets anders. Hij staat op een lekkere plek in deze top 3000, 1695. Bowie, een fame.
1: Je luistert naar de Radio Veronica.

0: 3000.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
4: Simyo.
5: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
6: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
7: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, teruglever kosten,
8: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
7: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
9: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
10: Nog 309.000.
11: Oké, elektrisch en garantie?
12: 7 stuur. Oh,
11: Alcantara bekleding.
13: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
14: Kijk eens, gevonden.
13: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
9: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
15: Vlieg door je tijdlijn.
16: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
17: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
16: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
0: De top 3000.
2: Ja, we rammen lekker door. Nu al Sister Sledge en He's the Greatest Dancer. Veronica Verkeer, er staat 1 file op de A2, Eindhoven Maastricht. Dus echt een born daar. 5 minuten na verwachting gaat het tot 12 uur vanavond duren. Nog omrijdend verkeer op de N263 Wust-Wezel Breda voor Rukven 5 minuten. En de N263 Breda Wust-Wezel tussen Zundert. Was een fantastisch bloemencorso het afgelopen weekend. En Bernhout, daar 9 minuten vertraging. Dit is de Top 3000. Wat fijn dat je erbij bent. Met de beste muziek aller tijden. Straks nog Bon Jovi. Tim Harden komt eraan. En dit is Sister Sledge. He's the greatest dancer.
18: Nummer 1694.

beste muziek. Alle tijden. De top 3000. Bij Radio Veronica. Nummer 1693. Ze legt

0: Top 3000.
1: Tim Harden. Hij schreef ook Reason to Believe. Later gigantisch bekend geworden door Rod Stewart. En If I Were a Carpenter is ook van hem. Maar dat werd voor een hele stoet artiesten opgenomen. Harden was dus zo'n songwriter waarvan miljoenen mensen die liedjes kennen. Terwijl veel minder mensen weten wie de man achter die liedjes was. En daar kwam hier verandering in. Zijn eigen leven was trouwens behoorlijk donker. Verslaving beheerste een groot deel van zijn carrière. En hij stierf in 1980, pas 39 jaar oud. Nou, dan krijgt die titel How Can We Hang On To A Dream nog een extra laag.
0: De top 3000.
1: Deze is erin gestemd door Sabrina de Groot, Anneke Nicolai Brouwer, Jacqueline Kastra, Marjolein Kamphuis, Christa de Raad en ook Wendy van Iersel stemden op Bon Jovi. In These Arms staat op
0: 1691.

verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

American Boy bij Radio Veronica. 1688, daar zijn we beland. Onder andere Frans Hubben, Esmee, Gerard Otter, Ingrid de Baken en ook Kars Kuiper hebben op deze gestemd.

Fox on the Run staat in deze top 3000, 1688. Zometeen naar een van de grootste, nou ja, letterlijk de grootste hip-hop-artiesten van de wereld, Notorious B.I.G. Ze is er nu niet meer, denk ik. En ook baby's komen eraan. Every time I

0: Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Pas je eind

0: is de potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Nu bij Van Mossel, exclusive deals. Geniet van exclusieve kortingen op vrijwel al onze merken. Gegarandeerd de beste deal op nieuwe en gebruikte auto's. Profiteer nu en kijk snel op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
1: Meld je nu aan voor een van de exclusive events op vanmossel.nl.
3: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen
2: bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap

0: perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
1: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
2: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
3: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op 1500 euro winkeltegoed. IKEA.
4: Nu bij

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
6: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
7: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
8: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
6: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
9: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
10: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
11: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
12: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
11: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
12: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
11: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
13: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
14: Radio Veronica.
15: Met het nieuws. Het is 9 uur.
16: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De brug op de A28 bij Nijkerk is er zo slecht aan toe dat de veiligheid niet te garanderen is, zegt Rijkswaterstaat. De A28 blijft daarom dicht tot de herstelwerkzaamheden klaar zijn. Rond de pijlers van de brug zijn zand en grind weggespoeld. Dat was al zo, maar het is nu zo hard gegaan dat er snel ingegrepen moet worden. De Duitse klimaatactivist die wordt gezocht voor het plegen van zeker 2 aanslagen bij Duitse elektriciteitsstations wil dat misschien ook in Nederland doen, meldt een Duitse krant. Bij forensisch onderzoek werd een lijstje gevonden met mogelijke doelwitten en daar staat ook Doetinchem op. In Overasselt zijn vandaag opnieuw vuurwapens gevonden. De politie wil niks zeggen over de wapens of de plekken waar ze zijn gevonden. Ze verwachten ook de komende dagen nog bezig te zijn met het uitkammen van het dorp. In totaal zijn 35 mensen aangehouden voor de schietpartij van vorige week. En Cambuur laat vanaf dit weekend weer uitsupporters toe bij hun wedstrijden. Wel zijn er netten geplaatst rond het uitvak. De afgelopen 2 weken waren uitsupporters niet welkom nadat supporters van Feyenoord vuurwerk in het thuisvak gooiden. 7 mensen raakten gewond. Cambuur speelt zaterdag tegen NEC. Het Veronica weer van Weer Online. Het blijft nog lang zacht, wel wordt het vanavond bewolkt. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen regen, aan de kust een stevige zuidwestenwind en een stuk koeler met 17 tot 23 graden.
17: Dankjewel. Oscar van Oorschot was dat, dankjewel.

0: Deze informatie. Er zijn geen files. Flitsers, check je de app van Flitsmeister. Zometeen verder met de top 3000 op Radio Veronica. Joe Cocker, Robbie Williams, Babies, Notorious, B.I.G.'s staan voor je klaar.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
3: De mega jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
5: Mama!
6: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
5: Mama, een kleurplaat!
6: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
7: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
5: Mama!
8: Kijk nou, je zit naast papa.
6: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
7: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets via leaseabike.nl.
9: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
10: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
9: Nu een gratis Robijn knuffelbiertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per kruidvat.

0: Top 3000
1: op Radio Veronica.
0: Niek van der Burgen.
2: Had ook geen wipmachine, had ook helemaal geen dansers en zo. Deze man ging op het podium staan. En het was nogal een hoop man, om het zo maar te zeggen. En ja, hiphop was van hem. Hij was de eigenaar. Hij kwam even de huur innen. Een soort stem als een Amerikaanse koelkast die leert rappen. The Notorious B.I.G. staat in deze lijst. Uit die heerlijke groove Herb Albert Rice, hè? Daar komt het vandaan. Dus er zat ergens nog een keurige trompetist uit de jaren 70 in deze rapplaat verstopt. Dankjewel voor het stemmen. Trouwens, bijna 30 jaar na Tupac. Daar is in ieder geval een ontwikkeling in die moordzaak. Daar hebben ze iemand voor kunnen veroordelen die dan opdracht had gegeven. Maar ja, rond Biggie, dat blijft toch een groot mysterie. Dus nou, wie weet komt dat nog. Dit is de Top 3000 bij Radio Veronica. De lijst die je kan nalezen op radioveronica.nl. Dan kun je alles zien. Maar je kan ook gewoon blijven leunen, lekker zitten. Want dan krijg je die platen vanzelf allemaal. Zometeen nog Robbie Williams. Something Beautiful. En dit is toch wel een tranentrekker van een billet, jongens. Laat wil ik ze. Joe Cocker en Jennifer Warnes. Up Where We Belong bij Veronica.

0: up your guns. Bij Veronica.
1: Je luistert naar Radio Veronica.
2: Are you really ready for some
1: top 3000?
0: Jim Knook, Mario Lozada, Harm Jansen en ook Marleen O'Day heeft erop gestemd. Dankjewel op deze plaat. We zijn bezig met de top 3000 nog dik 2 weken lang. Ook in de avond. Ik zie Thomas Hekker binnenkomen. Die pakt het andere gedeelte. Vorige week Gijs. En de komende 2 weken Thomas tussen 10 en 12. Ook daar de top 3000. Zo meteen nog Katy Perry, Last Friday Night. En haal het vuurwerk maar alvast uit de kast. Dan ben je er vanaf ook. Met Rammstein. Zo meteen.
3: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Vraag het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
7: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: 18 plus, speel bewust.
9: Ja.
10: Echt serieus?
9: Zo.
10: Oh, wat een geld.
9: 50.000. Potverdikke me.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Gekkenhuis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
12: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
13: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
14: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
15: Simyo. Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
0: Goedenavond, Veronica, met de actuele verkeersinformatie. Er staat nog een file. Komt mede door afsluiting en dat soort zaken. De A2 Maarse Oude Rijn. Tussen Maarse en de Leidse Rijntunnel, de hoofdrijbaan. 8 minuten vertraging daar. N263 Breda Wustwezel. Tussen Zundert en Wernhout. Daar is de vertragingstijd op dit moment 7 minuten. De top 3000. Billy Joel, Katy Perry en nu Marvin Gaye.
1: Niek van der Bruggen.
0: Dit is I Heard It Through the Grapevine.

0: en Last Friday Night. Bij Radio Veronica, gewoon in de top 3000, hoor.
1: De top 3000.
0: Op 1681 hoor je Katy Perry. Ik zeg goedenavond tegen Thomas. Thomas Hekker, jij gaat de komende 2 weken hier lekker s'avonds zitten. Hè?
2: Oh, heerlijk. Ja, zin in.
0: Ja, dat is wel sfeer.
2: Dat is ook s'avonds sfeer.
0: Ja, he.
2: Tot middernacht, zoals je me eventjes... Ja, gewoon richting het einde van de dag. Heerlijk.
0: Ja, is gewoon mooi. En dan worden die platen ook wat... ja, we hebben ze een beetje uitgekozen. Ik ga bijvoorbeeld zometeen Rammstein draaien.
2: Oh, daar hou ik van.
0: Ja, nou had Marisa vanochtend ook kunnen doen. Maar dat breekt de tent af, weet je wel.
2: Dus en ik heb echt een lange lel voor 25 minuten straks.
0: Oh.
2: Ja.
0: Die ene, hele lange.
2: Ja.
0: Hey, als er een vraag wordt, wat vind jij het belangrijkste in een relatie? Wat krijg je dan vaak te horen, Thomas? Is het toch vaak, hij moet humor hebben. Zij moet humor hebben.
2: Nou, ja, ik kijk, dit is echt mijn guilty pleasure. Ik kijk graag van die dating shows, first dates, dat soort zaken. Ja, ja. Voor het ongemak, dat vind ik heel erg lekker. Maar ja, geen ongemak, dat zou ik heel fijn vinden in een relatie.
0: En wanneer komt het eigenlijk, dat ongemak, dat komt vaak door niet eerlijk zijn.
2: Ja, weet je,
0: dus,
2: is zo.
0: Dus er wordt vaak gezegd in een relatie, eerlijkheid, hè, eerlijkheid duurt ook het langst. Dat is het mooiste wat er is. Billy Joel die heeft daar een heel fantastisch liedje over geschreven. Een soort cynische tekst. Liefde kun je vinden.
2: Mm.
0: Troost ook. Maar iemand die echt eerlijk tegen je is... Succes. Die bestaat niet. Peter van Dongen die heeft op deze plaat gestemd. En dan is dat eigenlijk best wel... Ik vind het wel gedurfd eigenlijk dat hij het zegt. Mijn ex zei altijd dat dit haar favoriete Billy Joel plaat was. En dat blijkt dan achteraf toch vrij ironisch.
2: Dat lijkt me wel.
0: Goed zeg. Luister maar eens even naar Billy. Honesty staat in deze top 3000.

0: Billy Joel, Honesty. Prachtig. Op 1680. Dus jij bent fan, Thomas, van Rammstein. Een van de grootste fans.
1: Ik ben denk ik een van de grootste. Ik mis geen enkel concert van ze. Ik heb alle t-shirts. Ik heb alles op vinyl gekocht. Mijn vader heeft me hiermee opgegroeid. Sterker nog, ik was 10 jaar oud toen hij me meenam naar Live aus Berlin.
0: Wauw.
1: Ja, 1999 was dat.
0: Zo, wat een opvoeding heb jij genoten.
1: Ja, zeker.
0: Hey, maar ik kan je het hier laten zien. Hè? Kijk even naar dit scherm.
1: Ja.
0: Hier zie je bijvoorbeeld bij Rammstein hoe vaak daar opgestemd is.
1: Kanonnen.
0: Zie je dat?
1: Zo, hé.
0: Hey. Hey, hop. Dat Excelletje houdt maar niet op, hè?
1: Nee, blijf maar scrollen.
0: We zouden 600 man moeten terugbellen. Maar Rammstein-fans in Nederland hebben...

kippenvel. Rammstein, Deutschland. Onder andere Corrie stemde er ook op. Zij stuurt vet hoor, Nick. Zometeen de top 3000 die verder gaat met Thomas. En deze krijg je nog van me. George Michael. One more try.

op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.

0: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
1: Schat?
2: Hm?
1: Zeg, ik ga even boerzoeksvrouw in bad kijken.
2: Boerzoeksvrouw in bad? Hé, hey, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
1: Mafkees.
3: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
3: Nu bij NL ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL ziet. Slim bekeken.
4: Nog 309.000.
5: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
6: 7 sturen. Oh,
5: Alcantara bekleding.
7: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
8: Kijk eens. Gevonden.
7: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
9: Nu bij Van Mossel. Exclusive deals. Geniet van exclusieve kortingen op vrijwel al onze merken. Gegarandeerd de beste deal op nieuwe en gebruikte auto's. Meld je aan voor de exclusive events op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
10: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga de
7: auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
9: Nu bij Van Mossel.

0: En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
0: De mega-jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: 9 september staakt het OV. Dank voor jullie begrip. FNV.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
4: Al heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad.
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
7: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
6: Phew, we kunnen weer.
7: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
8: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine. Vanaf €16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
9: Radio Veronica.
10: Met het nieuws. Het is 10 uur.
11: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De brug van de A28 bij Nijkerk is dicht omdat er zand en grind rond de pijlers zijn weggespoeld. Dat was al bekend en zou in november worden aangepakt. Maar het is nu zo erg dat de veiligheid van de brug niet meer te garanderen is. De brug blijft daarom dicht tot de herstelwerkzaamheden klaar zijn. Een stukje verderop in Nijkerk is een wielrenner overleden na een aanrijding met een auto, meldt Omroep Gelderland. De politie denkt dat de automobilist voor iets moest uitwijken en daarbij de wielrenner schepte. De automobilist was niet onder invloed van alcohol of drugs. Als het aan de Franse president Macron ligt, mogen kinderen onder de 15 straks in heel Europa niet meer op social media. Daarover heeft hij een brief aan EU-voorzitter von der Leyen geschreven. Macron probeerde eerder in eigen land al social media voor kinderen te verbieden, maar die wet moest aangepast worden omdat die tegen de grondwet is. En toeristen die vandaag de Eiffeltoren wilden bezoeken, stonden voor een dichte deur. Het personeel is boos op hun werkgever. Een groep orthodoxe hindoes wilde alleen door mannelijk personeel worden geholpen, waarop alle vrouwelijke medewerkers werden weggestuurd. De burgemeester van Parijs steunt het stakende personeel. Het Veronica weer van Weer Online. Het blijft nog lang zacht, wel wordt het vanavond bewolkt. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen regen, aan de kust een stevige zuidwestenwind en een stuk koeler met 17 tot 23 graden.
12: Oscar, dankjewel. Radio Veronica verkeer dan door Flitsmeister. Momenteel geen vertraging gemeld. Wel een hele zikke flitsers. De hele lijst vind je in de app. Het zijn er maar liefst 14.
13: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.

0: Respiop. Nee, dat is geen exclusieve Franse kaas. Het betekent gewoon dat je ogen moeite krijgen met dichtbij scherpstellen. Lastig met lezen of het snijden van een blokje Hollandse kaas.
1: Au.
0: Wij kunnen dat bij Iwis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Iwis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
2: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorreus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Hoera! Bataviastad bestaat 25 jaar. Vier het de hele maand september met extra korting, leuke activaties en

0: 20 fashion essentials geselecteerd door NC. Kom langs en shop bij Bataviastad. Oh,
1: oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Oeh, dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
2: Oh, nu al zin in zaterdag.
1: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
0: Vier 25 jaar Bataviastad en shop nu met extra korting.
3: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
7: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
8: Dit is Radio Veronica. De top 3000. Dit is Veronica. Nummer 1676.

Tak Boeiengroep dus daarvoor op 1676. Status quo, what you're proposing. En ik moet zeggen, ik ben fan van statistiekjes. En ik heb even zitten kijken. Het is 50-50. Status quo komt uit 1980. En precies de helft van de mensen die erop hebben gestemd zijn geboren voor 1980. Nou ja, goed, de andere helft is na 1980. Zo duidelijk mag het zijn. Zometeen in dit uur echt een super lange lel. En dat vind ik heerlijk op de late avond. 25 minuten duurt die. Welke het is, dat ga ik zo meteen natuurlijk vertellen. Maar eerst door met 1674 voor Beats International. Dit is That Be Good To Me. En dat ging bijna goed. Ik zei dat ik deze plaat ging draaien. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty, you're listening to the

70 is voor Muse en Psycho. Mark Langstraat, Anita, Ilse Kenter, Peter Hogevorst, Rob Buijs, H.J. Donnerwinkeltina. Ja, het zijn er te veel om allemaal op te noemen. Maar dank voor het stemmen op deze lijst. Want daarom hebben we zo'n ontzettend fijne samenstelling. Ook via de app. Veel mensen die tevreden zijn. Phil, Erwin Fijns laat het allemaal weten. Leuk dat je erbij bent. We zijn beland bij nummer 1672. Die is voor Lilywood en The Prick. Dit is...

0: 1672 voor Lilywood en de Pricks. Zometeen 1671, 25 minuten schoon aan de haak.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
4: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
6: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
7: Nee.
6: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
8: Lekker bezig.
6: Milner.
9: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
10: Fomar, voordeelmarkt.
6: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
8: Lekker bezig.
11: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
12: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett, met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 50% korting op elk tweede Visalis-product bij Holland & Barrett.
11: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
13: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
14: Kan Joran van der Sloot vanwege zijn veiligheid naar een andere gevangenis? En waarom worden vrouwen verliefd op gezinsmoordenaars zoals Chris Watts? De actuele misdaadzaken uit binnen- en buitenland die raken. Scherp geanalyseerd door advocaten, psychologen en seksuologen. True Crime Today met Kirsten Westrik en Nosli Peralta Alvarez. Vanaf vanavond, elke werkdag om 7:55 bij Net 5.
13: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek meer mini op mini.nl.
15: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale, 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
16: Simyo.
17: Thomas Hekker.
0: Verder met de top 3000 met op nummer 1671 een hele fijne lange lijst. 26 minuutjes zalig voor een avond. Nee, het is niet Basje en Adriaan, het is Mike Oldfield.

0: nummer 1671 van de Veronica Top 3000. Mike Oldfield, Tubular Bells, part 1, oftewel de albumversie. 25 minuten schoon en naakt. Veel mensen die vragen, goh, wat doe je dan? Zo krijg ik de vraag, wat heb je in de tussentijd gedaan? Shawarma besteld en opgegeten tijdens zo'n nummer? Nee, ik was op zoek gegaan naar de snoeppot in het pand en die heb ik gevonden. Veronica.
1: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
4: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
3: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
4: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
3: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
5: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
6: Hijs de zeilen!
7: Luister deze week naar de Radio Veronica Top 3000. En maak kans op een droomcruise van Corendon. Heb je gestemd op je favoriete muziek en wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus luister naar de Top 3000 en los de ankers. Alle info radioveronica.nl.
8: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
9: Yes, hij doet het.
10: Ja hoor, dat kan zeker.
8: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
11: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon.
6: Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus

0: van zelfdoding.
1: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
2: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
3: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
1: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
4: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde. Met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
6: De megajackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
3: Radio Veronica.
4: Met het nieuws. Het is 11 uur.
5: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Mensen in het oosten van Nijmegen moeten binnenblijven omdat er schoten zijn gehoord, schrijft Gelderlander. Sommige mensen zeggen dat het klonk als een mitrailleur. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen dat er ook echt is geschoten. Toch nemen ze deze melding erg serieus na het geweld in Overasselt, dichtbij Nijmegen. Het telefoongesprek waarmee Odido werd gehackt is door de politie op internet gezet. Daarin is te horen dat de hacker veel jargon gebruikt, waardoor de medewerker dacht met een collega te spreken. Hij moest inloggegevens invoeren op een nagemaakte website en daarmee kregen de hackers informatie van 6 miljoen klanten in bezit. Het belangrijkste vliegveld van Indonesië in Jakarta is weer open. En dat geldt ook voor 4 andere vliegvelden in de omgeving van het eiland Java. De vliegvelden waren dagenlang dicht door de as van een vulkaanuitbarsting. Daardoor was het te gevaarlijk om te vliegen. En duizenden mensen hebben bij de Brandenburger Tor in Berlijn gedemonstreerd tegen het radicaalrechtse AfD. Zij sleepten bij de verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt bijna de helft van de stemmen binnen. Onder de demonstranten waren onder meer linkse politici. Het protest verliep zonder grote problemen. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht in het noorden een spat regen. Verder is het droog en zacht bij 17 graden. Morgen gaat het in de loop van de dag regenen en het wordt een graad of 18.
6: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
6: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: 18 plus, speel bewust.

0: Serieus?
1: Oh, wat een geld.
2: 5000, godverdikkeme.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu van gratis montage en 10% extra korting. En deze vrijdag, koopnacht. We zijn open tot middernacht. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
6: Ik ben Georgia Oost en ik ben onderzoeksjournalist bij NRC. Mijn specifieke rol op de redactie is open source intelligence. Het houdt in dat ik digitaal forensisch onderzoek doe. Het is belangrijk in de journalistiek omdat we op deze manier onze lezers naar plekken kunnen brengen waar wij wel kunnen komen en burgers over het algemeen niet. Denk aan conflictgebieden die zijn afgesloten of besloten groepen op Telegram of de krochten van het internet. We steken veel werk in onze verhalen bij de onderzoeksgroep. En dan is het nog mooier om te zien hoeveel impact die hebben. Wil je ze ook lezen? Ga naar nrc.nl/abonnement.
5: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
7: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
8: Smint.
9: Valt je iets op aan mij?
8: Nieuwe jas?
9: Nee.
8: Nieuwe schoenen?
9: Nee.
8: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
10: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
11: Boost yourself.
7: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snel.

Cat is het origineel. En Gary Jules heeft er een mooie piano-variant van gemaakt. Die staat ook nog in de lijst een stukje verderop. Dus die gaat nog voorbij komen. Nummer 1669 hoorde je. En dit is nummer 1668. En die is voor Louis Capaldi, Wish.

0: beste muziek aller tijden beleef je.
1: In de Radio Veronica
2: Top 3000.
0: De Top 3000 op Radio Veronica. Nummer 1666. Op

Crowded House en To Temptation op Radio Veronica in de top 3000. 1666 door naar 1665 met het ontiegelijk mooie live. Dit is Run to the Water op Radio Veronica.

0: Duizend is voor Live and Run to the Water zometeen op 1664. Jeetje, lang niet gehoord. Dat is altijd goed.
1: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
4: Wow!
3: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
5: Thuisbatterij,
6: einde salderingsregeling,
7: teruggeleverd kosten,
8: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
9: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
10: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
11: Vraag het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
12: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
14: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Nog 309.000.
2: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
3: 7 stuur.
2: Alcantara bekleding. En,
4: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
1: Kijk eens, gevonden.
4: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
5: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
6: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
7: Thomas Hekker. Dit is Veronica. Nummer 1664.

Een goed staand einde is altijd een feestje. Golden Earring, I Can't Sleep Without You. De live versie, 1663 in de top 3000. En dit, wat je nu hoort, ik vind dit zo leuk dat dit erin staat, zijn de Gorillaz van Malek.

1661 is van Ricky Martin en Livin' La Vida Loca in de Radio Veronica Top 3000. En dit, ik vind dit persoonlijk, ik ben een drummer, dus ik ga daar goed op. De meest funky drummer die er eigenlijk is, heerlijk. Deep Purple, Black Knight op nummer 1660.

0: huis bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ook op lopende aanbiedingen. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
1: De meedogenloze actiefilm By Any Means.
2: I believe in justice.
1: Als het systeem corrupt is,
2: case after case unsolved,
1: moet je de regels overtreden.
3: I knock some fucking heads around and I crack the case.
1: Met Mark Wahlberg, By Any Means. Nu in de bioscoop.
4: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
5: Met de Gamma Voordeelpas, extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
6: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
7: Hijs de zeilen! Luister deze week naar de Radio Veronica Top 3000. En maak kans op een droomcruise van Corendon. Heb je gestemd op je favoriete muziek en wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus luister naar de Top 3000 en los de ankers. Alle info radioveronica.nl.
8: De energietransitie is onmogelijk.
9: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
10: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
11: Oh. Goedemorgen allemaal.
12: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
13: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
14: Ken jij de nieuwe volledig elektrische?

0: Daarbuiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: De toekomst zit vol waanzinnige apparatuur. Gemaakt met
4: misschien wel een stukje van de oude magnetrons, bierpomp en andere apparaten die Pim van Bungalow Park de Pimpelmees gratis heeft laten recyclen via recyclevoorbedrijven.nl. Elektrisch afval uit de horeca, daar zit toekomst in. Recyclevoorbedrijven.nl.
5: Radio Veronica.
6: Met het nieuws. Het is 12 uur.
7: Goeienacht, ik ben Mario Kwaitaal. In het oosten van Nijmegen hebben mensen schoten gehoord, maar de politie kan geen bewijs vinden dat er is geschoten. De eerste melding werd rond 9 uur gedaan en 2 uur later was er nog niks gevonden. De politie is extra alert op dit soort meldingen na de dodelijke schietpartij vorige week in Overasselt, net buiten Nijmegen. De brug in de A28 bij Nijkerk blijft voorlopig dicht. Er is zand en grind weggespoeld onder de brug en dat probleem is groter dan verwacht. Daarom kan er niet meer worden gewacht tot november, wanneer het eigenlijk zou worden opgelost. Er is acuut gevaar en daarom mag er niemand meer overheen tot de brug weer veilig is. Een hoge baas van het OM in Oekraïne is opgestapt nadat de politie een inval deed in zijn kantoor wegens corruptie. Vanaf zijn afdeling zouden illegale bedrijven worden aangestuurd en er zouden miljoenen zijn witgewassen. Een topmedewerker zou daarin een belangrijke rol spelen. Volgens de baas van het OM is er niks van waar. En een topwetenschapper van het bedrijf achter ChatGPT hoopt dat de ontwikkeling van AI wat langzamer gaat. Hij is bang dat niemand is voorbereid op hoe snel kunstmatige intelligentie aan het groeien is. Meerdere AI-bedrijven, waaronder dat van hem, hackten de afgelopen tijd per ongeluk andere organisaties. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht in het noorden een spat regen. Verder is het droog en zacht bij 17 graden. Morgen gaat het in de loop van de dag regenen en het wordt een graad of 18.

0: Radio Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 1 uur.
2: Goeienacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Een groep mensen onder wie gedupeerde toeslagenouders heeft aangifte gedaan tegen ambtenaren van de Belastingdienst, schrijft Trouw. Die worden beschuldigd van het bewust achterhouden van informatie in digitale datakluizen waar niemand bij kon. Er werden wel excuses gemaakt, maar dat vinden ze niet genoeg. De politie in Nijmegen heeft geen bewijs gevonden dat er is geschoten in het oosten van de stad. Mensen hoorden iets dat volgens de Gelderlander leek op mitrailleurschoten, maar er werd niks gevonden. De politie nam de melding erg serieus na de dodelijke schietpartij vorige week in Overasselt, net buiten Nijmegen. In Miami is de zwarte doos gevonden van het vliegtuig dat zondag van de landingsbaan schoot. Daarmee moeten onderzoekers duidelijkheid krijgen over wat er misging. Nadat het vliegtuig doorschoot, raakten het meerdere auto's. 5 mensen overleefden dat niet en 5 mensen raakten zwaar gewond. En de oud-baas van de Formule 1, Bernie Ecclestone, is op een vliegveld bij Lissabon betrapt met een jachtgeweer. Dat had hij bij zich voor een wedstrijd kleiduiven schieten. Maar hij had niet de juiste papieren bij zich en het wapen is in beslag genomen. 4 jaar geleden werd Ecclestone ook al eens betrapt met een vuurwapen in Brazilië. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht in het noorden een spat regen. Verder is het droog en zacht bij 17 graden. In de loop van de dag gaat het overal regenen en het wordt een graad of 18.
0: Let's go! Dit is Radio Veronica.